0: toernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: En de komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Oh, baby.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok en in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier. Radio
3: Gelderland. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
6: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
7: Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk.
8: Radio Gelderland. Goedemorgen Frank. Elke werkdag van 6 tot 9 uur op Radio Gelderland. Het nieuws, het weer en leuke gesprekken. Oh ja, en natuurlijk fijne muziek.

0: ging gisteravond verdrietig slapen, want op de rand van mijn bed las ik het nieuws van Dolly. Dus die gaan we zeker zo even draaien, Dolly Parton. Verder is misschien ook wel verdriet in Nijmegen, maar ik denk vooral ook trots en berusting bij de fans van NEC. En het is gewoon ook weer een mooie nieuwe dag vandaag. Het wordt namelijk een heerlijke zomerdag. Een afwisseling van zon en wolken, 25 tot 26 graden. Met een matige wind uit het zuidoosten. Morgen loopt de temperatuur nog verder op naar 28 graden. Dan voelt het broeierig aan en vooral morgenavond kunnen er stevige onweersbuien ontstaan. Vanaf vrijdag is de hitte dan weer voorbij. Dan wordt het zo'n 20 graden met geregeld een buitje en een matige zuidwestenwind. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de kranten zoal schrijven. Trouw schrijft dat het kabinet er maar niet uitkomt met de oppositie over de begroting. De BBB wil minder strenge stikstofregels, maar als het kabinet erin meegaat, dan haakt Pro juist af. Vandaag moet de begroting de deur uit en het ziet eruit dat dit er nog geen meerderheid heeft. De Telegraaf meldt dat de witte bogen boven de snelwegen, waar de matrixborden en camera's aan hangen, op veel plekken wegroesten. Rijkswaterstaat kan het onderhoud ervan niet bijhouden. Komende week gaat de A2 dicht, omdat er 1 van 8 ton weggetakeld moet worden. De Champions League-droom van NEC is dus voorbij. De Nijmegenaren verloren gisteravond kansloos met 3-0 in Noorwegen. Doelman Kretas kreeg al in de 3e minuut rood. En met 10 man op een kunstgrasveld waar zelfs Manchester City vorig seizoen onderuit ging, dat was het onmogelijke opdracht. NEC gaat nu de koker in voor de Europa League. Vrijdag is die loting. Financieel scheelt het de club zo'n 15 miljoen euro. Al met al een duur uitje dus.
1: De vlucht was rond de 600.
2: De eerste 2 nachten 275 euro en de laatste nacht ook 275 euro.
3: 2 blikjes bier, 23,72 euro. Dus dat, ja, dat is fors.
1: Een kaartje van NEC was 35 euro, dus die valt nog wel mee.
3: Het is het volledig waard.
4: Ik verwacht al niks, maar we gaan sowieso Europa en dus ja.
5: Net niet. Nee, nou ja, goed, 85 minuten had ik nog wel zoiets van, we kunnen nog omdraaien, 6 doelpuntjes nodig en dat komt wel goed, maar nee, net niet.
6: Ja, dat was een hele mooie trip, kansloze wedstrijd.
5: Iedereen is zo gasvrij hier. Nee, we hebben echt genoten, we hebben echt genoten. Het was echt een fantastische, ja, fantastische experience hier. Ja.
7: We vonden het heel leuk dat het sowieso gebeurd is, dat, dat dit bereikt is.
5: Maar dan winnen we de Europa League, ook prima.
4: Ja. Ze zijn NEC, hè? Zeggen Barcelona.
6: 8 wedstrijden Europa League is prima. Blijft NEC, hè?
4: En ik geen alcohol. Maar dat gaan we wel even inhalen.
0: Ja, weer zo'n duur blikje erbij. De politie zoekt getuigen van een steekincident in Park Presikhaven in Arnhem van 2 weken terug. Een vrouw raakte toen gewond. Van een 35-jarige Arnhemmer is daarvoor opgepakt. Maar de politie wil ook gaan spreken met een groepje jongeren die op een fatbike in het park waren en met een man met een bril die daar op dat moment aan het graven was. Ze worden nergens van verdacht, maar kunnen mogelijk vertellen wat ze gezien hebben. En de meeste kranten openen vanochtend natuurlijk met het overlijden van Dolly Parton, die gisteravond op 80-jarige leeftijd is gestorven. De Amerikaanse countryzangeres kampte al langere tijd met haar gezondheid. Ze nam zich voor om nooit met pensioen te gaan en zei liever op het podium neer te vallen dan haar microfoon op te bergen. Ruim 60 jaar lang raakte ze miljoenen mensen wereldwijd met nummers zoals Jolene, 9 to 5 en deze. Here You Come Again, Dolly Parton.

één van de ruim 3000 nummers die op haar naam staan. 3000 nummers. Ongelooflijk, hè? Wereldwijd meer dan 100 miljoen platen verkocht. Een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. The Queen of Country Music. Here You Come Again was dat van Don.

0: Als het dan toch allemaal tot een einde moet komen met deze hele wereld, dan wil ik het liefst op dat moment bij jou zijn. Dat was Bruno Mars en Lady Gaga. Die with a smile, want dan ga ik tenminste dood met een glimlach op mijn gezicht.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ik wil een plaat draaien vanochtend die ik alleen mag draaien als het intro daarvan wordt geraden door een van jullie. Dus de titel en de artiest graag per mail of app van dit fragment.
1: Een goed begin
0: is dat een bekend fragment. Het is ook een bekend nummer. Maar ja, je moet er maar net opkomen wie dat ook weer was en hoe dat nummer heet. Dus nog één keer.
1: Een goed begin.
0: En dan wil ik van jou dus de titel en de artiest in de mail, mag dat? frank@gld.nl. Of een appje, dat is ook goed. Een appje stuur je zo naar 06-22-22-1342. En dan komt jouw bericht hier bij mij binnen in de studio. Silverstar hoor je nu. Oftewel, de Four Seasons op Radio Gelderland. 7 voor 6:30.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Grijp nu uw kans.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
5: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
8: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
9: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
10: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
11: Het is alweer 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Hulshorst is het 10,7 graden, in Pannerden 14,3. Vannacht was er een mix van heldere perioden in wolkenvelden met weinig wind uit het oosten. Het was zo'n graad of 14. Maar vandaag en ook morgen worden warme en broeierige dagen, hoor. Morgenavond kans op stevige onweersbuien. En de temperatuur gaat vandaag oplopen naar zo'n 25 tot 26 graden. Meerdere woningen aan de Jan van Riebeekstraat in Culemborg zijn gisteravond ontruimd vanwege een gaslek. De hulpdiensten hadden behoorlijk opgeschaald omdat één woning volledig vol met gas stond. En NEC is dus uitgeschakeld in de strijd om de Champions League. Ze verloren ook de return tegen Bodø/Glimt met 3-0... nadat doelman Gonzalo Kretas al na 3 minuten met rood van het veld moest. Ondanks de teleurstelling overheerste ook de trots, want NEC speelt dit seizoen wel in de Europa League. En de loting daarvoor is komende vrijdag. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
12: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
13: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
14: Alweer je leesbril kwijt?
15: Mijnleesbril.nl.
14: Het grootste assortiment leesbrillen.
13: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
16: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Queen en Crazy Little Thing, Cold Love, maakt het alweer bijna 6 minuten over 6:30. Zometeen natuurlijk het antwoord op een goed begin. Maar eerst wil ik naar met jou naar Tiel, naar een depot waar al ruim 20 jaar 3 grote glas-in-loodramen staan te verstoffen. Die zijn ooit gemaakt voor de Daalderopfabriek en op het nippertje gered van de sloper. Sindsdien weggestopt in het donker. Maar daar komt nu misschien verandering in.
1: Stukken glas zijn gebarsten, een deel van het lood is verzakt en het kunstwerk zit hoogstwaarschijnlijk onder de nicotineaanslag uit de directiekamer. Sinds de sloop van de oude Tielse Daalderop metaalwarenfabriek staan de 3 gebrandschilderde glas- en loodramen al zo'n 20 jaar te verstoffen in het depot van het regionaal archief Rivierenland. Maar het Flipje en Streekmuseum Tiel heeft grootse plannen om het kunstwerk op te nemen in de permanente collectie.
2: Dus hij komt in een raamwerk met LED-verlichting erachter, zodat je echt mooi kan zien met ook de objecten, de tinnen objecten ervoor. En we hopen natuurlijk nog oud-medewerkersverhalen te kunnen toevoegen, zodat het echt gaat leven.
1: Maar dan moet het kunstwerk wel eerst even worden gerestaureerd. Kostenplaatje tussen de 25.000 en 36.000 euro.
2: Nee, dat heb ik nog niet. Daarvoor zijn we deze crowdfunding gestart. Want ja, ze zijn ook geschonken door het personeel aan het bestuur. Dus hoe mooi zou het zijn als we nu met de stad of met een enthousiasteling dit weer kunnen schenken aan het museum of aan iedereen, want dan is het zichtbaar.
1: Toch had het niet veel geschild of de panelen waren allemaal vernietigd tijdens de sloop. Oud-streekarchivaris Wim Veerman staat de boek als de redder van het Daalderop-kunstwerk.
3: Ik had ook niet direct een oplossing, maar ik dacht wel, wat dan ook, het moet daar weg. Want het gaat echt de sloperzamer in. Toen heb ik gemeentewerken ingeschakeld. We hadden toen nog een klusploeg. En de mensen van de sloop, die hebben hem netjes heel voorzichtig losgemaakt en samen met de klusploeg achterop de kar van de gemeente gelegd en het naar het archief gebracht. In de hoop op betere tijden. En ik heb echt de hoop dat die betere tijden nu gaan komen. Dan komen ze weer beschikbaar voor het publiek.
2: En hier in de stijlkamer van het Flipje en Streekmuseum komen de panelen te hangen. En krijg je een permanente plek in de nieuwe vaste opstelling in deze kamer.
0: Ja, restauratie kostte gauw 30.000 euro. En daarvoor klopt het museum nu dus bij de Tielenaren zelf aan. Nog een mooi detail. Het fabriekspersoneel legde in 1955 ook samen geld in voor deze ramen. Dus zo is de cirkel straks bijna rond en zullen de ramen weer te zien zijn. En hebben ze de Tielenaren dat helemaal zelf mogelijk gemaakt. Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry. I don't know.

0: Tired of being sorry.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Enrique Iglesias was dat. Goedemorgen Gelderland. Een goed begin. Ja, ik heb een intro laten horen van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: En daarbij was de vraag, welke plaat is dat ook alweer? Want als men dat weet, dan zou ik de hele plaat kunnen draaien. Nou, gelukkig zijn er dan genoeg mensen vroeg wakker die de radio aan hebben en ook zo vriendelijk zijn om even mee te helpen en mee te denken. Jan bijvoorbeeld, Hans ook, Deborah en Fridie, die herkenden er Sting in. Ja, Sting, himself, an Englishman in New York. En dus mag ik de hele 4 minuten volledig draaien. Dank voor het meedenken.

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Sting. Englishman in New York.
1: I don't drink coffee, I take tea, my dear. Ja, de police. Met een Englishman in New York.
2: Een Englishman in New York. En ik ben Gert.
3: Ja.
2: En ik ben vandaag in Hattem. En ik ben vandaag jarig.
3: Oh. Oh, Gert, gefeliciteerd. Wat leuk. Maakt er een mooie dag van. Voor jou dan, Dasha en Memo.

0: Dasha en Memory. Het is 7:10.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Ja, hoe is het buiten? Erend van Straten, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Een mooie zomerdag wacht ons vandaag.
2: Zeker, ja. Het is ook al een schitterende ochtend met een fraaie zonsopkomst op dit moment. Temperatuur zo rond een graad of 11. En er gaat flink wat bij komen vandaag. Want het wordt uiteindelijk gewoon zomers warm in Gelderland met temperaturen van een graad of 25 op de meeste plekken. En het blijft waarschijnlijk ook de hele dag droog met flink wat zon. Ook af en toe wat sluierbewolking. En een matige tot af en toe misschien wel een vrij krachtige wind uit oostelijke richtingen. Dus, maar over het algemeen staat ons vandaag gewoon echt wel een aangename zomerdag te wachten.
0: Ja. Hey, morgen van hetzelfde, maar dan wordt het toch wat broeierig, hè?
2: Klopt inderdaad, ja. Morgen gaat er wel van alles gebeuren. Wordt eigenlijk wel een hele interessante weerdag voor ons meteorologen. De temperatuur gaat namelijk nog wat verder oplopen. In de ochtend komt er al flink wat bewolking voor. Kan er misschien een enkele kadaver, zoals wij dat zeggen, een verdwaalde onweersbui vanuit Frankrijk binnen trekken. Maar ik verwacht daar nog niet heel veel van. Dan de rest van de dag is het juist gewoon droog. Ronduit zonnig gaat die temperatuur echt flink oplopen. Naar waarde van zo'n 28 of 29 graden op de meeste plekken in de provincie. Lokaal misschien zelfs een 30 graden in de Achterhoek, sluit ik ook niet uit. En dan in de avond zien we dan een grootschalig onweerscomplex het land binnentrekken. En zoals het nu naar uitziet, trekt dat dan pas aan het einde van de avond en in de nacht naar vrijdag over Gelderland heen. Maar dat kan echt wel een serieus complex zijn met flink wat regenwater, misschien lokale wateroverlast tot gevolg. Heel veel bliksemontladingen die erop kunnen zitten. En misschien ook wat windstoten daarbij. Dus dat wordt wel iets om in de gaten te houden.
0: Oké. Dat is morgen, vandaag nog eigenlijk een beetje genieten van de kalmte voor de storm dan.
2: Zeker. Ja, vandaag is een rustige zomer.
0: Rustige dag. Okay. Berend, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Tot zo.
0: Tot zo. We gaan terugblikken op die wedstrijd van NEC gisteravond in Noorwegen. Dat doen we na 7:00 met onze verslaggever Richard van der Made. En ik heb natuurlijk een plaat delict voor je. Help je mee oplossen? Blijf lekker luisteren. Sister Sledge is dit. En Lost in Music.

0: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
1: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
5: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
4: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
6: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC.
7: Ja,
6: dus, het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
8: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
4: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen, Pollaan 50 in Zutphen.
10: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
11: Hey, wat is dat?
12: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
11: Doe maar duur.
12: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
13: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al.
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Hey,
20: ontdek de voordelen van zacht water op remonwateronthardbers.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: Ocean en Love Really Hurts Without You. Ik heb een appje gekregen van Sissy Jansen. Die zegt, goedemorgen Frank. Is er een mogelijkheid om na 7 uur een trouwe luisteraar of fan te feliciteren met zijn 72ste verjaardag? Willy uit Tiel, je zult hem ermee verrassen. Dank alvast en groetjes uit beneden Leeuwen. Nou, Sissy, ik ga dat zo meteen even doen inderdaad. Woensdag 26 augustus is het vandaag. Ik ging verdrietig naar bed met het nieuws van Dolly Parton, wat toen net losbarstte. Dus die hoor je vandaag ook nog wel. Verder is er misschien ook wel verdriet in Nijmegen, maar ik denk vooral ook trots en berusting naar de wedstrijd gisteren in Noorwegen. En het wordt vandaag vooral gewoon een heerlijke zomerdag. Afwisseling van zon en wolken, 25, 26 graden, matige wind uit het zuidoosten. Morgen zelfs 28 graden, dan dus broeierig en morgenavond ook onweersbuien. Vanaf vrijdag is de hitte weer voorbij. Dan wordt het zo'n 20 graden met geregeld buien in een matige zuidwestenwind. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag, dat wat de kranten zullen schrijven. NRC meldt dat Nederland samen met 4 andere Europese landen in Rwanda praat over een plek om afgewezen asielzoekers naartoe te sturen. De landen willen daar nog dit jaar een deal over sluiten. Maar kenners zetten vraagtekens bij Rwanda als partner. Het land is dan wel stabiel, maar de president duldt geen tegenspraak. En het is er niet best gesteld met de mensenrechten. Het Nederlands Dagblad en de Volkskrant schrijven over het groeiende verzet tegen datacenters. De enorme gebouwen vol computers die nodig zijn voor onder andere kunstmatige intelligentie. In Amerika liggen dit jaar al zo'n 75 bouwplannen stil na protest van omwonenden. En ook in Amsterdam-Zuidoost willen bewoners er geen in hun backyard. Die gebouwen slurpen stroom en water en dat begint steeds meer mensen tegen te staan. Een zwemster van 75 uit Wezep is teruggekomen uit Bratislava met 3 Europese titels op zak. Christine Nieuwenhuis pakte bij het Europees kampioenschap masterzwemmen goud op de 200 meter, de vrije slag, de 200 meter wisselslag en haar favoriete afstand, de 50 meter vrije slag. Waar ze ook nog eens haar eigen Europees record verbrak. En nu gewoon weer boodschappen doen in Wezep. De basisschool in Altforst begint aan een nieuw schooljaar met nog maar 10 kinderen. 30 leerlingen zijn vertrokken na een onrustig jaar vol juridische strijd over de toekomst van de school. De ouders die blijven met hun kinderen, die zien het positief. Zo'n kleine school voelt bijna als privéonderwijs voor je kind. De Gelderse perenboomgaarden beginnen aan de oogst. En wie er eentje plukt, merkt het meteen. De peren zijn zoeter dan ooit.
1: De maat is wel iets kleiner dan normaal. Maar de kwaliteit is super en de smaak ook door de vele zonuren. Er zitten meer suikers in de vruchten, dat is ook bij appels zo. Ja. Ze worden gewoon zoeter.
0: En dan nog die jarige luisteraar die ik net noemde, Willy. Die heeft mijzelf namelijk vanochtend ook een berichtje gestuurd, maar dan dus over Dolly Parton. Hoi Frank, ik las net dat ze is overleden op 80-jarige leeftijd. Als eerbetoon aan haar heb ik een suggestie. Ik vind het volgende nummer er wel bij passen. En ook om de woensdagochtend mee te beginnen namelijk. Het nummer Light of a Clear Blue Morning. Het gaat over troost en na een donkere periode het altijd weer licht wordt. Past precies bij een overlijden. Zeker. Dus die gaan we doen om Dolly te eren. En ook om voor jou een plaatje te draaien op je verjaardag. Namens ons en dus ook Sissy uit Beneden-Leeuwen gefeliciteerd.
2: You know, we're living in troubled and uncertain times.
3: Yeah, we sure are.
2: But we can't let the darkness win.
3: It's time to wake up.
2: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

0: OMC in How Bizarre en daarvoor Light of a Clear Blue Morning van Dolly Parton. Ter ere van haar 80-jarige verjaardag was dat nummer. Hè? En natuurlijk nu als verzoekje in verband met het nieuws van haar overlijden. Het is 18 over 7.
1: Plaat Delict.
0: Tijd voor Plaat Delict. We hebben een nieuw dossier voor je.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Om op te lossen. En misschien ben jij wel de gouden tipgever zometeen. Als je het weet waar ik het nu over ga hebben. De platenpolitie behandelt vandaag een dreigende schietpartij. Waarbij een minderjarige verdachte een vuurwapen heeft buitgemaakt uit de kledingkast van zijn vader. Volgens het onderzoek dwaalt de jongen al langere tijd eenzaam door het leven. Hij voelt zich buitengesloten door zijn leeftijdsgenoten. Getuigen verklaren dat hij met zijn nieuwe wapen op pad is gegaan en dat andere jongeren elkaar waarschuwen zo hard mogelijk weg te rennen. De recherche vermoedt dat de verdachte uit is op vergelding en onderzoekt of een tragedie nog kan worden voorkomen. Achter dit dossier schuilt een indringend verhaal over een jongen die steeds verder afgeleid in zijn eigen gedachten, totdat hij dus besluit zijn woede mee naar buiten te nemen. Dus een voorbereiding van een schietpartij en bedreiging met een vuurwapen. De verdachte kondigt zijn gewelddadige plannen aan, terwijl zijn leeftijdsgenoten worden gewaarschuwd om zo snel mogelijk uit zijn buurt te verdwijnen. Het nummer is geschreven als maatschappijkritiek en laat zien hoe eenzaamheid, verwaarlozing en psychische problemen kunnen uitmonden in extreem geweld. Hiervoor zoeken wij een Amerikaanse indie rockband uit Los Angeles en dit nummer verscheen in 2010. Het groeide uit tot een wereldhit. Juist het contrast tussen de luchtige melodie en de donkere tekst die maakt dit nummer zo opvallend. Getuigen krijgen dringend advies om zo hard mogelijk weg te rennen op hun hippe sportschoenen. Achter die vrolijke melodie schuilt een van de donkerste verhalen uit de moderne popmuziek. Heb jij enig idee over welke plaat ik het heb? Laat het dan weten, frank@gld.nl of een appje naar de studio. En misschien ben jij dan wel de gouden tipgever. Draaien we tot die tijd in elk geval even een andere plaat Delict. Deze hebben we namelijk al eens opgelost. In dit theater. Het is een van de nieuwe van de Stones van het album Foreign Tongues. Dit is Jealous Lover. Het is 10 voor half 8. Goedemorgen.

de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
4: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Hoogbuurlo is het 12,1. In Nieuwerschans, gemeente Westmaaswaal, 14,9. Vandaag wordt een zomerse dag. Temperaturen van uiteindelijk 26 graden. Een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Matige zuidoostenwind. En morgen wordt het nog warmer dan ruim 28 graden. En vooral morgenavond kans op stevige onweersbuien. Alle Duitse scholieren die maandag gewond raakten bij het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer uit het ziekenhuis en vrijwel allemaal ook terug naar huis. Twee leerlingen liepen botbreuken op. De overige kinderen hielden vooral snijwonden en kneuzingen over. De chauffeur van de bestelbus ligt nog wel zwaar gewond in het ziekenhuis. En Nijmeegs burgemeester Hubert Bruls wil geen uitsupporters van Feyenoord toelaten bij de wedstrijd tegen NEC als de daders van het vuurwerkincident bij Cambuur niet snel worden gepakt. Volgens Bruls is dat niet uit te leggen dat supporters na zo'n incident gewoon weer een uitwedstrijd zouden kunnen bezoeken. Bij die laatste uitwedstrijd van Feyenoord bij Cambuur werd er tussen het bezoekende Feyenoord en Cambuur werd vuurwerk op de thuistribune gericht en meerdere supporters raakten daarbij gewond. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk in onze mobiele app. Is er dan verkeersinformatie? Ja, dat is eigenlijk dit muziekje niet. De A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Waterbergen en Beekbergen. Geen spitsstrook. In beide richtingen is die dicht. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend-Hattemerbroek. 10 minuten vertraging over 5 kilometer.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Hey Remo!
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland.
9: Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
13: Hey, wat is dat?
14: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
13: Doe maar duur.
14: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
15: Greenwave.
16: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
17: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: Klaap de Ligt, want het goede antwoord zat er inderdaad bij. Dank daarvoor. Maar eerst wil ik met jullie naar de voetbalclub Roda 28 in Winsen. Want net voordat het nieuwe seizoen begint, kan men daar niet op het eigen veld spelen. Want onder het gras van Roda 28 zitten engerlingen. Dikke, witte keverlarven die de wortels opvreten. En alsof dat nog niet genoeg is, kraaien hebben ontdekt dat die engerlingen daar zitten, die larven. En trekken nu hele plakken gras los om erbij te komen.
1: En dan kijk, word je depressief van. Een larf, die pakt van onder de wortels. En die komen de kraaien, die willen ze oppakken. En die veroorzaakt boven de grond de problemen. Dus je hebt twee problemen.
2: Van onder eten die wormen de wortelen kapot. En bovenop dan trekken die kraaien die losliggende plaggen weg. Om die wormpjes te kunnen eten. Dat is wel triest.
1: Als je gaat voetballen, nou, één wedstrijd ligt alles over.
3: En dat betekent slecht nieuws voor de club. Bij het zien van de staat van het veld moeten zelfs de fanatiekste fans toegeven dat daarop niet gespeeld kan worden.
2: We hadden een derby thuis tegen Ewijk. En die hebben we nu gevraagd om te zetten naar een uitwedstrijd. Ja, alleen voor de kantineinkomsten is voor ons natuurlijk een drama.
3: Het veld is nu besproeid met een biologisch bestrijdingsmiddel tegen de engelingen.
4: Onder dat plagje heb ik er toch weer twee zien zitten.
2: Ik zag het ook en ik hoop dat het geen mannetje en een vrouwtje is. Want dan schiet het niet op.
3: En om de kraaien af te schrikken is dit laserapparaat gehuurd.
2: Ik wist ook niet dat het bestond, maar die verspreidt groen licht over de grasvelden.
4: Ik zie hem daar gaan, zegt dat groene licht.
2: Als het zonnig is, dan is het iets minder te zien. Als het 's avonds wat schemert, dan is het nog beter te zien in ieder geval.
4: En helpt het?
1: Ja, het helpt. Dus die prima. Nee, goede uitvinding.
0: Inderdaad, de club probeert de kraaien dus nu weg te jagen met een speciale laser. Maar het eigenlijke probleem zit onder de grond. En dat is een stuk lastiger op te lossen. Engerlingen. Rotbeesten. George Ezra en Budapest. Hoor je nu.

0: individu. George Ezra en Budapest was dat. Laat de licht. Ja, goedemorgen. Iedereen weer bedankt voor het meedenken. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd in Platenlicht, maar we hebben de dader te pakken. We hadden te maken met een aangifte over een mentaal onstabiele jongen genaamd Robert, die op school een schietpartij wil plegen. Het verhaal wordt verteld vanuit die, ik figuur, vanuit die Robert. Die loopt rond met een vuurwapen en hij zoekt wraak. De titel verwijst naar de merkschoenen die populair waren onder de hippe jongeren op school, op wie Robert zijn woede richt. Het nummer moest de problematiek rondom de mentale gezondheid bij jongeren en de toenemende frustratie en vervreemding aankaarten. Het klinkt heel vrolijk, het heeft eigenlijk zo'n aanstekelijke indie-popmelodie, maar het contrast is dus met die donkere, gewelddadige songtekst juist bedoeld om aandacht te vragen voor vuurwapengeweld op de scholen in Amerika. Een onderwerp wat niet alleen toen, in 2010, 2011, actueel was, maar nog steeds actueel blijft. Eens even kijken. We hebben onder andere een goede antwoord van Henk binnengekregen zojuist nog. En van Hans, inderdaad. Van Wil ook. En van Dieneke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dieneke en Sammy, moet ik dan eigenlijk zeggen.
1: Ja, wij horen bij elkaar.
0: Ja, ik krijg denk eigenlijk wel iedere ochtend een foto van jouw kat Sammy.
1: Ja.
0: In de app.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En hoe gaat het met Sammy?
1: Nou, nu wel weer goed. Ja, dierenarts van de week geweest had een zeer bekkie.
0: Ach, een zeer bekkie?
1: Ja, was heel zielig. Ja, dus antibiotica geprobeerd. Ging 4 dagen goed en daarna verstopte ze de pillen.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, echt. Maar het heeft toch nog genoeg geholpen, hopen we. En, maar het is gewoon een draakje, maar dat weet je.
0: Ja, dat kan lastig zijn, hè, pillen bij een kat.
1: Ja, echt. Ja. Echt.
0: Jij zit midden in de Heideweek natuurlijk daar in Ede.
1: Jazeker, we gaan straks vlegelen.
0: Oh.
1: Een vlegeldag.
0: Een vlegeldag.
1: Een vlegeldag in Bennekom.
0: Ga daarvan genieten en weet dat je een sterretje achter je naam krijgt als tipgever.
1: Ja.
0: Omdat je de plaat de licht van vandaag goed had. Even voor de administratie, welke plaat was dat?
1: Pumped Up Kicks van Foster the People.
0: Juist.
2: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Foster the People inderdaad, Pumped Up Kicks. En de Pumped Up Kicks, dat zijn dus die schoenen waarop die scholieren moeten wegrennen om te voorkomen dat ze niet worden het slachtoffer worden van de ik-figuur die wraak zoekt. Dieneke, je hebt hem helemaal goed, dankjewel.
1: Oké. Okay.
0: En een fijne dag, hè?
1: Joe, dankjewel.
0: Een fijne vlegeldag en een ei voor Sammy.
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Oké. Okay. En morgen is er weer een nieuwe plaatdelict. Dus misschien win jij hem dan wel.

0: You better run, outrun my gun, faster than my bullet. Pumped Up Kid van The Faster and the People maakt het 8:11.
1: Zaak gesloten.
0: Die zaak is gesloten. Hartelijk dank voor het meedenken. Heb jij nou nog een tip voor ons voor een nieuwe platenlicht? Dan kun je die doorgeven via frank@gld.nl of een appje. En je kunt ook de plaatselijke politie bellen. Tijd voor het weer. Berend van Straten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En jij zegt een mooie zonsopgang, hè, vandaag.
2: Zeker, ja. Die is inmiddels wel wat hoger boven de horizon gekomen. En er volgt vandaag ook wel een rustige zomerdag wel in Gelderland. Vanuit het zuiden zien we geleidelijk iets meer bewolking in de richting de provincie trekken. Maar die bewolking gaat in de loop van de ochtend ook weer oplossen. En vanmiddag is het dan echt wel een aangename en rustige zomerdag bij. Temperaturen die op gaan lopen naar lokaal zomerse waarde van 25 graden in de provincie. Er staat een meest matige wind uit het zuidoosten. Dus echt wel een aangename zomerdag.
0: Een hele aangename zomerdag waar je lekker van zou kunnen genieten op je nieuwe e-bike, op je fiets. Die je misschien wel bij ons kunt winnen zometeen. Heb ik weer een vraag voor je. Maar is dat alleen vandaag lekker fietsen of morgen ook nog?
2: Morgen is het ook lekker fietsen hoor. Alleen moet je wel rekening houden met nog wat hogere temperaturen. En morgenavond kan het wel spannend gaan worden. Overdag is het gewoon aangenaam. Maar wel een beetje aan de benauwde kant. Want de temperatuur kan oplopen naar 28 tot lokaal misschien wel een tropische 30 graden in de Achterhoek. Sluit ik niet uit. En het is dus wat benauwder door een hoge luchtvochtigheid die er morgen ook bij komt. Groot gedeelte van de dag is gewoon droog, ronduit zonnig. Prima fietsweer dus. Maar in de avond, ja, dan stijgt de kans op serieuze onweersbuien vanuit het zuiden. En die gaan dan ook in de nacht naar vrijdag door. Het gaat echt om een grootschalig onweerscomplex zoals het er nu uitziet. Met kans op misschien wel wateroverlast, hagelstenen en veel bliksemontladingen die er ook op zitten. Dus dat is wel iets om in de gaten te houden.
0: Ja, zeker om in de gaten te houden. En dus gewaarschuwd voor donderdagavond. Vanaf hoe laat verwacht je dat ongeveer morgenavond?
2: Ja, ik verwacht wel dat het echt pas in de loop van de avond gaat gebeuren. Dus zoals het nu naar uitziet, ergens tussen 8 uur en 10 uur dat het begint pas. En dan kan het wel een groot gedeelte van de avond en ook nacht naar vrijdag nog doorgaan. De exacte timing en koers van die buien is nog onzeker. Dat zullen we de komende uren wat nauwlettend in de gaten gaan houden. Ook als de fijnmazige modellen, zoals wij meteorologen dat noemen, wat meer op één lijn komen, dan kunnen we er ook een wat betere duiding aan geven. Maar pas in de loop van de avond gaat het een beetje gebeuren waarschijnlijk.
0: Oké. En ik spreek jou over een uurtje gewoon weer.
2: Zeker.
0: Joep. Nou, ik noem het al even. Hè. Die fiets die je bij ons kunt winnen, dat is met het spelletje voor Rondje Gelderland. Een dagelijks tv-programma. Daar worden vragen over gesteld bij ons op de radio. En heb je die vragen de hele week goed, dan maak je dus kans om vrijdag uitgeloot te worden voor de e-bike. Die vraag die bij de uitzending hoort van de vraag van vandaag, die krijg je zometeen. Na 8:00.

0: Is dat wel heel voordelig? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Binnenlandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
6: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
5: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
7: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
5: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie. De spitsstrook is dicht op de A50. Dat zorgt voor wat vertraging. 4 kilometer, 5 minuten richting Apeldoorn en richting Arnhem tussen Apeldoorn en Hoenderlo, daar 11 minuten. Verder een file tussen Ewijk en Ravenstein van 5 minuutjes. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en Knoop het Hattenbroek nog eens 9 minuten. Eentje die er zojuist bij komt is een bekende, de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken nu 6 minuten vertraging.
9: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Hey Raymond! Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
18: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Morgen Gelderland.

0: Redbone en Come and Get Your Love. Goedemorgen Gelderland. Ik ben gisteravond verdrietig gaan slapen. Op de rand van mijn bed las ik het nieuws van Dolly Parton. Dus die gaan we zo meteen weer even draaien. Verder is er natuurlijk aandacht voor de wedstrijd van NEC gisteravond in Noorwegen. Waar denk ik vooral trots en berusting over heerst. Het wordt een mooie nieuwe dag vandaag. Een heerlijke zomerdag. Een afwisseling van zon en wolken. 25, 26 graden. Matige wind uit het zuidoosten. Morgen loopt de temperatuur verderop naar zo'n 28 graden. Dan voelt het broeierig warm aan. En vooral morgenavond kunnen er stevige buien gaan ontstaan. Vanaf vrijdag is de hitte dan weer voorbij. En dan wordt het zo'n 20 graden met geregeld buien en een matige zuidwestenwind. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de kranten zo al schrijven. Nou, de Telegraaf meldt dat de witte bogen boven de snelwegen, daar waar die matrixborden en camera's aan hangen, op heel veel plekken wegroesten. Rijkswaterstaat kan het onderhoud niet bijhouden. Komende week gaat in elk geval de A2 dicht om er eentje van 8 ton weg te takelen. De Champions League-droom van de NEC is voorbij. De Nijmegenaren verloren gisteravond kansloos met 3-0 in Noorwegen. NEC gaat nu de kook in voor de Europa League. Financieel scheelt dat de club zo'n 15 miljoen euro. Dat is al met al een duur uitje.
1: De vlucht was rond de 600.
2: De eerste twee nachten 275 euro en de laatste nacht ook 275 euro.
3: Twee blikjes bier, 23,72 euro. Dus dat, ja, dat is fors.
1: Een kaartje van NEC was 35 euro, dus die valt nog wel mee.
3: Het is het volledig waard.
4: Ja,
3: het
4: was een hele mooie trip, kansloze wedstrijd.
5: Nee, we hebben echt genoten, we hebben echt genoten. Het was echt een fantastische experience hier. Ja.
6: We vonden het heel leuk dat het sowieso gebeurd is, dat dit bereikt is.
5: Maar dan winnen we de Europa League, ook prima.
0: Bij Parijs komen drie grote nieuwe pretparken betaald met 6 miljard euro uit Saoedi-Arabië. President Macron heeft er een deal over gesloten met de Saoedische kroonprins. Een van die parken draait om de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het moet ruim 20.000 banen opleveren. Niet iedereen is enthousiast. Er is kritiek vanwege de samenwerking met Saoedi-Arabië. En Disneyland Parijs kijkt waarschijnlijk ook niet helemaal vrolijk. Een zwemster van 75 uit Wezep is teruggekomen uit Bratislava met drie Europese titels op zak. Christine Nieuwenhuis pakte bij het Europese kampioenschap masterzwemmen goud op de 200 meter vrije slag, de 200 meter wisselslag en haar favoriete afstand, de 50 meter vrije slag, waar ze ook nog eens haar eigen Europese record mee verbrak. En nu gewoon weer boodschapjes doen in Wezep. Het Nederlands Dagblad en de Volkskrant schrijven over het groeiende verzet tegen datacenters. De enorme gebouwen vol computers die nodig zijn voor onder meer kunstmatige intelligentie. In Amerika liggen dit soort gebouwen al zo'n 75 bouwplannen stil na protest van omwonenden. Maar ook in Amsterdam-Zuidoost willen de bewoners er geen. Die gebouwen slurpen namelijk stroom en water en dat begint steeds meer mensen tegen te staan. En de meeste kranten openen vanochtend met het overlijden dus van Dolly Parton, die gisteravond op 80-jarige leeftijd is gestorven. De Amerikaanse countryzangeres kampte al langere tijd met haar gezondheid. Ze nam zich voor om nooit met pensioen te gaan en zou liever op het podium neer te vallen dan haar microfoon op te bergen. Ruim 60 jaar lang raakte ze miljoenen mensen wereldwijd met nummers als 9 to 5, I Will Always Love You. En mijn all-time favorite van deze vriendin van de ochtendshow mag natuurlijk ook niet ontbreken. Die zal vast nog wel een keertje voorbij komen vandaag. Maar mijn eerste reactie gisteravond was, ik moet eigenlijk deze de hele ochtend gaan draaien. Dit is Jolene, Dolly Parton.

0: Het Empire State Building in New York kleurde gisteravond roze in verband met het overlijden van Dolly Parton. De kranten staan er dus allemaal vol van. Dan rondje Gelderland. Het spel wat wij de afgelopen weken zijn gaan spelen. Deze augustusmaand op tv rondje Gelderland. Een programma over hoe mooi de fietsroutes zijn in onze provincie. En iedere avond fietsen wij zo'n route samen met Frank Oosterwegel en Esther Stegeman. En op de radio stellen wij de volgende dag een vraag over die uitzending. Heb je nou de hele week alle vragen goed? Dan lood je vrijdagmiddag mee voor de elektrische fiets. Dat doen we 4 weken lang. Dit is week 4, dus de laatste fiets gaat er vrijdag uit. Wil jij die winnen? Let dan goed op. Frank Oosterwegel fietste in rondje Gelderland gisteren langs landgoederen tussen Lochem en Gorssel. En kwam daarbij onder andere op het landgoed van Huis Verwolde. Een echte Downtown Abbey-achtige plek in onze provincie. En het klonk zo.
1: Wat is dit?
2: Ja, dat is het bellenbord.
1: Bellenbord?
2: Het bellenbord, ja. In elke ruimte zit een knopje.
1: Ja.
2: Want als jij hierboven zit te werken als baron en je hebt zin in een kopje thee of iets anders, dan ga je natuurlijk niet helemaal naar beneden lopen. Kijk, en dan zijn we in wat we noemen de plek waar het personeel werkte,
1: ja.
2: Deels ook woonde.
1: Ja. Ik vind het heel gezellig hier.
2: Ja, dat is het ook. Dat is het ook.
0: Ja, maar hoe heet die plek? De plek waar het personeel dus woonde en werkte in Huis Verwolde. Hoe heet die plek? Jouw antwoord kun je achterlaten op het formulier en dat vind je op radiogelderland.nl.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische

0: James Brown. En I Got You maakt het 18 over 8. De Champions League droom van de NEC, daar gaan we het over hebben, want die is voorbij. Gisteravond verloor de ploeg in Noorwegen met 3-0 van Bodø/Glimt, nadat de keeper Gonzalo Kretas al na 3 minuten een rode kaart kreeg. Maar het Europese avontuur gaat wel verder. NEC gaat nu de Europa League in. Richard van der Made, onze sportverslaggever, is nog in Noorwegen. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: NEC kwam daar dus met aanvallende plannen die kant op. Maar na 3 minuten kon eigenlijk gelijk alles de prullenbak in, hè?
1: Ja, dan kan je hele plan kan weg inderdaad. Dat gaf Dick Schreuder na afloop ook wel aan, de coach van NEC. Als je na 3 minuten zo dom hens maakt buiten het strafschopgebied, Gonzalo Kretas, ja, dan vraag je wel om problemen. Zijn vervanger overigens, Nicolas Polster, die nog maar net binnen is bij NEC, 2 weken ongeveer, in Oostenrijk. Die deed het daarna wel voortreffelijk. Maar goed, je krijgt een directe rode kaart. Er moet een speler afgehaald worden. Dat was Kai Sierhuis, die als extra spits in het plan van Schreuder in de opstelling stond, want extra aanvallen, 2 doelpunten nodig om het goed te maken. De uitslag van Nijmegen 3-1. Maar goed, zoals je zegt, dat plan kon meteen de prullenbak in. Sierhuis werd geslachtofferd en het was tegenhouden voor NEC. Ze werden overklast door een geweldig Bodø/Glimt, echt een hele goede ploeg.
0: Was het verschil dan echt zo groot als die 3-0 van gisteravond en dus de 6-1 over 2 wedstrijden doet vermoeden?
1: Zeker, zeker. Vooral gisteravond, iedereen die na afloop er ook over sprak, of dat nu een analist was van een commerciële zender of een Noorse journalist of supporters die verstand hebben van voetbal, of Dick Schreuder of de spelers van de NEC, ze zeiden allemaal: wat is dit een hele goede ploeg, en we mogen eigenlijk nog wel blij zijn dat het bij rust slechts 2-0 was, want de ene aanval na de andere aanval kwam over NEC heen. Ze sneden er soms zo makkelijk doorheen met snelheid, met creativiteit, met power, met heel veel voetbalgochme. En ik denk dat als het 11 tegen 11 was geweest, dus geen rode kaart in het begin voor de keeper van de NEC, dat ze nog veel beter zouden zijn geweest. Het was een beetje de jongens tegen de mannen. Een kansloze nederlaag voor NEC. 2-0 in de rust. Tweede helft deed NEC eigenlijk alles om de schade te beperken en deden de Nooren het wat rustiger aan. Het gaspedaal ging er een beetje af. Toen kwam er nog wel een doelpuntje bij. Ja, 3-0 is een uitslag waar niets op af te dingen valt.
0: Nee, en toch zag je dan na afloop geen totaal verslagen aanhang van NEC. Ik bedoel, hoe is daarna gekeken? Ze bleven zingen en er is vooral trots volgens mij.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje realisme. Die supporters die zien ook veel voetbal en die kregen ook al heel snel in de gaten dat Bodø/Glimt een veel betere ploeg is dan NEC. Een ander niveau is ook helemaal geen schande. Het is al prachtig dat NEC hier in de play-offs van de Champions League stond. En het is voor die supporters, vergeet dat niet, natuurlijk een geweldige ervaring. Wanneer kom jij 80 kilometer boven de poolcirkel en wanneer kun jij zo'n wedstrijd beleven in de play-offs van de Champions League? Dat is natuurlijk een fantastisch avontuur voor die 400 fans die er waren. En dan zaten ze ook nog in de open lucht. Gelukkig bleef het droog. Dus ze waren wel heel creatief gekleed overigens. In groene poncho's, in rode poncho's en in zwarte poncho's. Dus de 3 clubkleuren van NEC. Het zag er allemaal prachtig uit. En wat je zegt, ze bleven inderdaad zingen. Dus ik heb geen wanklank gehoord. Voorbeeldig gedragen.
0: En vrijdag is de loting dan dus voor de Europa League. Is NEC daar nu al mee bezig, denk je? Of moet het eerst even dit verwerken?
1: Nee, ze zijn niet bezig met de loting. Want kijk, topsporters die stoppen geen energie in dingen waar ze geen invloed op hebben. En zo'n loting is een loting, dus je moet maar kijken wat er dan uitkomt. Ze zijn vooral bezig met herstellen. Nejasmiets raakte bijvoorbeeld nog flink geblesseerd in een botsing met een ploeggenoot, Le Breton. Werd er ook afgehaald in de rust. Belangrijke speler op het middenveld. Waar NEC mee bezig is nu herstellen, dit een plekje geven. Je realiseren dat dit gewoon een betere ploeg was en dan weer na komend weekend PEC Zwolle uit. Dat is belangrijk. NEC moet daar gewoon weer 3 punten halen en meedoen bovenin in de Eredivisie, want dat is ook een doel. En dan die loting, dat komt later wel.
0: Okay. Die loting komt dan dus vrijdag en de wedstrijd van PEC, dat is dan de volgende op het lijstje om je op voor te bereiden als NEC. De aanhang die gaat langzaam weer naar huis en die zijn trots en die hebben een mooi avontuurtje gehad daar boven de poolcirkel. Het verslag van die wedstrijd lees je terug bij ons op de site gld.nl en via onze socials. Richard, dankjewel.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
3: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen, 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
2: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
4: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
6: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
5: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
6: Meeks Meubelen, de huiskamer van de appels en keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
5: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
6: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax en sta op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
7: Het is 8:58. Je luistert naar Radio Gelderland. In Empe is het 11,5 graad. In Nieuw-Wiel 14,6. Vandaag wordt het een zomerse dag. Temperaturen van 25, 26 graden in een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Er waait een matige zuidoostenwind. Morgen wordt het warmer met ruim 28 graden. En vooral 's avonds kunnen er dan stevige onweersbuien voorkomen. Een roeiboot van de Harderwijkse Roeivereniging is gisteravond op het Wolderwijd vol water gelopen. De opvarenden konden veilig een ondiep stuk bereiken, waarna de KNRM hem naar de Harderhaven bracht. Niemand raakte gewond. De oorzaak wordt onderzocht. En de Koranverbrandingen van Pegida-voorman Edwin Wagensveld op de markt in Arnhem heeft gisteravond korte tijd voor wat spanning gezorgd. Na een felle reactie van tegendemonstranten liep de sfeer even op, maar toen Wagensveld na zijn actie

0: vertrok, keerde de rust weer snel terug. De gemeente had vooraf extra veiligheidsmaatregelen genomen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. De laatste stand van zaken is als volgt. Op de A1 tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten. Op de A50 een dichte spitsstrook. Dat zorgt voor 4 minuten tussen Waterberg en Hoenderlo. En 7 minuten tussen Apeldoorn en de afrit Loenen. En ook richting Arnhem tussen Beekberg en Waterberg is de spitsstrook dicht. Op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoppen Hattenbroek staat 8 minuten vertraging.
1: Nieuwe leesbril nodig?
2: Mijnleesbril.nl.
1: Gratis verzenden en retourneren.
3: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Hey!
3: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Goedemorgen, Gelderland.

0: knap, hè, dat laatste. Gypsy van Fleetwood Mac, Radio Gelderland. Goedemorgen, 9:09. Zometeen het woord van de dag. Maar eerst gaan we het hebben over wat je kunt doen met een lasapparaat en een afgedankt hoefijzer. En natuurlijk een flinke dosis geduld. Robian uit Voorthuizen is pas 12 jaar oud, maar maakt hier de mooiste dingen mee. En dat vraagt hem heel veel precisiewerk.
1: Het lijkt alsof hij al jaren ervaring heeft. Maar de 12-jarige Robian is pas een maand geleden begonnen met lassen. Sindsdien is hij bijna elke dag te vinden in de werkschuur van zijn vader. Waar hij met veel precisie metalen kunstwerken op maat maakt.
2: Gewoon een beetje naar het plaatje kijken. We hebben deze gewoon een beetje zelf bedacht. En toen hebben we een beetje op Google ingevoerd hoefijzerkunst en hebben we dit uitgehaald.
1: En dat blijft niet onopgemerkt. Zijn klantenkring groeit met de dag.
2: Je Veronique heb ook al besteld. En die had een hond en een bloem besteld. Dus ik ga zo ook denk ik even nog een bloem maken.
1: Toch doet Robian het niet voor het geld. Zijn kunstwerken zijn betaalbaar omdat hij vooral wil oefenen en beter wil worden. Zijn droom? Later werken met grote machines, zoals kranen en shovels.
2: En als er iets afbreekt met staal, dan kan ik het zo weer hermaken. En nu gaan we deze eventjes afkoelen.
1: De hond voor je Veronique is klaar. Nu alleen de bloem nog.
0: Ja, en dan is die ook weer helemaal tevreden. Kijk je goed, dan zie je hoe hij de hoefijzers met de open kant tegen elkaar aanzet. En zo groeien ze dan dus uit tot bloemblaadjes in een bloem. Knap, hè? En die juf voor de hond is dus ook helemaal opgebouwd uit oud ijzer, met twee halve hoefijzers als oren en een hele basis voor een dikke moer als snuffelneus. Nou, ik vind dat hij het knap doet, die Robian. Je ziet het bij ons in de tv-uitzending en natuurlijk op de socials. Dit soort hoefijzerkunst. En je hoort op de radio de Black Eyed Peas.

Het is een mooie dag vandaag en een mooie dag ook voor een nieuw woord van de dag. En die ga ik je nu meegeven. De Dikker van Dijk pak ik erbij. Ons zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. Met allemaal woorden die steeds minder worden gebruikt. En die hopelijk op deze manier weer een beetje in zwoem komen. Het woord van vandaag wat ik heb uitgekozen is morrelen. Morrelen. Wilma stuurde mij het berichtje. Goedemorgen, het woordenboek van Frank zou misschien uitgebreid kunnen worden met het woord morrelen. Toen ik mijn man vertelde dat ik heb zitten morrelen aan iets, moest ik meteen aan het programma van Frank denken 's ochtends. Nou, wat is morrelen nou precies? Het betekent eigenlijk onhandig of tastend proberen iets open te krijgen, te repareren of te veranderen. Dus je bent een beetje aan het prutsen of vaak zonder dat je echt resultaat ziet daarvan. Soms gebruiken we het ook letterlijk, of soms gebruiken we het ook figuurlijk, moet ik zeggen. Als je morrelt aan de regels of aan een besluit, dan probeer je daar stiekem een beetje aan te tornen of verandering in te brengen. De herkomst van het woord brengt ons terug naar de 17e eeuw. Het is waarschijnlijk ontstaan als een zogenaamd klanknabootsend woord. Het is verwant aan het oudere woord morsen of moeren, wat vroeten in het vuil of modder betekende. Vroeger betekende morrelen ook wel in het donker tasten of onhandig zoeken. Je hoort de moeite en het onhandige prutsen er in de klank eigenlijk al bijna vanaf. Morrelen. Ik stond vanochtend in de kou zeker 5 minuten aan mijn fietsslot te morrelen voordat de sleutel eindelijk omdraaide. Of laat die instellingen van de thermostaat dan maar met rust, want je zit er de hele avond al aan te morrelen. De vakbonden vinden dat de directie niet moet morrelen aan de gemaakte afspraken over de vrije dagen. Hoor jij dat vreemde geluid ook bij de achterdeur? Het klinkt net alsof er iemand aan de klink staat te morrelen. Zoiets dus. Het woord van de dag. Morrelen. Dit is Roxy Music. Over You.

0: week weer terug is. Die app me net. Tijdens de Black Eyed Peas. Sorry, ik haak even af hoor. Nou, met Roxy Music haak je vast wel weer aan. Mooie plaats. Het is 8:50 geworden, zometeen op de koffie. Met Rob Kleins, maar eerst Berend van Straten met het weer. En het weer is vandaag eigenlijk rustig, maar vooral morgen. Morgen wordt interessant als je een weerman bent. Zeg ik dat goed, Berend?
1: Dat zeg jij zeker goed, Frank. Ja, ja, er gaat van alles gebeuren inderdaad, ja, op het weergebied. Ja.
0: Eerst even vandaag.
1: Precies, ja. En vandaag is het gewoon een rustige zomerdag. Temperaturen die wel flink op gaan lopen, want het kan zomers warm worden vanmiddag met 25 graden in de provincie. Af en toe wat wolkenvelden, flinke zonnige periode, maar neerslag gaat vandaag niet vallen. Meest matige wind ook uit de oostelijke richtingen, dus vandaag mogen we niet klagen. Is het gewoon een rustige en aangename zomerdag. Maar morgen staat, zoals jij al even zei, van alles te gebeuren.
0: Ja.
1: Ja, het gaat een warme dag worden. Een stuk warmer nog dan vandaag. Met temperaturen die op grote schaal oplopen naar zomerse waarden van 28 of 29 graden in de provincie. Lokaal misschien zelfs een tropische 30 graden sluit ik ook niet helemaal uit. Ergens in de Achterhoek. En opnieuw een meest matige wind uit het zuidoosten. In de loop van de middag zien we wat meer bewolking terug. Maar een groot gedeelte van de dag verloopt gewoon nog droog. En vooral in de avond, ja, dan zien we op een gegeven moment een grootschalig onweerscomplex over het land trekken. En ook over Gelderland. En dat kan gepaard gaan met fikse regenval, flink wat bliksemontladingen, windstoten en ook hagelstenen. En dat is echt wel een avond- en ook een nachtdingetje. Dus er zijn ook genoeg mensen die er waarschijnlijk weinig van gaan maken. Maar ja, het zou zomaar kunnen zijn dat je wel wat rommel gaat horen natuurlijk in de loop van de avond. Want het zijn mogelijk echt wel stevige buien.
0: Wanneer hebben we eigenlijk die maansverduistering? Is dat ook de komende nacht? Of is dat vrijdag op zaterdag?
1: Nee, dat is de nacht van de donderdag op vrijdag, inderdaad.
0: Oké, okay, dus, maar dan gaan we er dus niks van zien met al die bewolking en buien.
1: Ja, ik denk dat het een lastig verhaal wordt, althans. Die maansverduistering die begint natuurlijk midden in de nacht, volgens mij 3:15 s'nachts.
0: Zoiets, hè?
1: En we zien dat die buien dan in de loop van de nacht via het noorden de provincie uit gaan trekken. En achter die buien komen er wel opklaringen aan.
0: Okay.
1: Het hoogtepunt van de maansverduistering is om 6:00 AM. Vrijdagochtend hebben we het dan over.
0: Begin van de ochtendshow.
1: Precies. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we dan nog wel een glimp van die maansverduistering mee kunnen pakken, hoor.
0: Okay.
1: Zeker.
0: Okay. Wil jij je over een uurtje nog weer vermelden dan?
1: Uiteraard wil ik dat.
0: Oké. Bij deze afgesproken gaan wij aan onze vriend Rob Kleins vragen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar jij het met ons over wil hebben vanochtend?
2: Ja, Dolly Parton, maar dan een beetje als fenomeen. En de vraag van de luisteraar is, door welke artiest heb jij wel eens laten inspireren? Want Dolly Parton is natuurlijk wel buitenzangeres, actrice, activiste, feministe. Als je dat leven een beetje bekijkt, dan denk ik,
0: zakenvrouw. Nou, ja. 3000 nummers op haar naam. Dat vind ik wel indrukwekkend.
2: Ja, een paar miljoen boeken uitgedeeld tegen de ontlezing in die provincies of die staten daaronder in Amerika.
0: Ja.
2: Toch veel gedaan voor de vrouwen. Met haar teksten ook over best zware onderwerpen, zeker in de tijd. Abortus, man-vrouw verhoudingen, noem het maar op. En dat zat allemaal achter een prachtige glimlach. En bijna façade van.
0: Nou, het was ook een soort echt bijna een rol. Ze had echt een
2: persona, hè?
0: Persona gecreëerd, ja, ja, precies.
2: Ik speel Dolly en ik ben Dolly.
0: Ja. Het kost heel veel geld om er zo goedkoop uit te zien.
2: Ja, als je zulke zelfspotten hebt. Dan,
0: ja, mooi.
2: Ja.
0: Oké, okay, dus door welke artiest ben jij geraakt?
2: Ja.
0: En geïnspireerd? Want ja. Dolly heeft heel veel artiesten geïnspireerd. Hè? Ongelooflijk veel. Oké, okay, nou kom maar door. Rob@gld.nl of een appje. Door welke artiest ben jij geïnspireerd? Ik ben heel benieuwd.
2: Kan ook in kleding zijn, hè? Dat je altijd een vetkuip sinds zelf is draait.
0: Ja, mag ook. App of mail, ben benieuwd.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan

0: ideeën op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attents met ds.nl.
9: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.

0: past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
2: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
1: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
3: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
1: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kosten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Dan nog verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo 4 kilometer met 5 minuutjes vertraging.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
12: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Ja, heb je lekker meegerieterd met Jackie Wilson en Reed Petit? Gaat vanzelf, hè? Ja. Goedemorgen. 26 augustus. En de dag wordt weer warm. Maar we hebben lekker frisse nachten, dat scheelt wel, hè?
1: Ja.
0: En heerlijke muziek hier vanuit Radio Gelderland. Danny Vera.

0: summer. Toch weer een tijdje geleden, hoor. Deze hit. Dik naar de jaren 80. Nu, 26 augustus 2026, 17 over 9.
1: De plaat bij de dag.
0: Tijd voor de plaat bij die dag. En die is van Betsy vandaag. En die schreef vannacht eigenlijk. Ja, of heel vroeg morgen, zo kun je schrijven. Dolly Parton overleden, dat is natuurlijk wel doorgekomen bij jullie. En ik heb ze overal en allemaal wel gehoord. Maar mijn Dolly Parton zingt ook in een geweldig trio. Voor mij een soort super trio. Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Ken je dat? Ja, ken ik. En die klinken heel goed met z'n drieën bij elkaar. En Bert die wilde een van de grote hits eigenlijk van die drie. Het is een plaat van Neil Young. Maar ze hebben hem wel opgepakt en helemaal eigen gemaakt. En dan wordt After the Gold Rush inderdaad een plaat.

Als eerbetoon aan Dolly Dobbets. After the Gold Rush. Met haar vriendinnen en vrienden. Ja, lekker plaat bij de dag wel, hè, deze dag. Het is 26 augustus, morgen 27. Heb jij daar een plaat bij? Dan laat het even weten, hè, via de app of via de mail. Welke plaat dat is en waarom?

0: augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik ook. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma dat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes. Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar.
0: En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektrische fiets.

Monica Dans met een singeltje van meer dan 30 jaar geleden, maar dat is opnieuw uitgebracht, Even. En dan klinkt die eigenlijk helemaal als nieuw. Want dit was niet een van de grote hits. Dit stond gewoon op het album in de tijd. En nu dus gewoon weer helemaal opgepoetst en naar voren gebracht door Cadans. 8:55, je luistert naar Radio Gelderland. En als we Gelderland binnenkijken, dan zien we dat Zutphen inmiddels een temperatuur geeft van 11,7 graden. En Maasbommel alweer 14,1. Gaan we nog even naar het Gelders nieuws te lezen op gld.nl. En daarin natuurlijk het nieuws over de uitschakeling van de NEC gisteravond. Dat kwam niet als een verrassing, maar toch... We hadden er met z'n allen een beetje meer van gehoopt, zeggen de fans. Maar vooral trots zijn ze. Het is natuurlijk prachtig als je afreist met een paar honderd mensen naar de Poolcirkel. En dan echt de kous op de kop krijgt. En dan toch nog met de kop omhoog terug naar Nijmegen komt vandaag. En dan vrijdag de loting bekijken voor de Europa League. En dan nog een feel-good verhaal. Rob's reuzenijsjehoorn is teruggebracht in folie. Hij dacht dat het een grap was in Harderwijk. Twee jongens stonden afgelopen weekend bij ijssalon het Boerinneke in Harderwijk met een enorme ijshoorn die eerder was verdwenen. Het beeld was in folie verpakt en niet beschadigd. En de eigenaar Rob Morren dacht eerst, die haalde een grap met me uit. Maar toen zeiden ze, nee, kijk maar, jouw ijsje is er weer. Ja, opgelucht en blij ook dat het beeld weer terug is. En Rob heeft nog een goede week voor de boeg, want het blijft toch even warm. Een lekkere, hele lange zomer hebben we toch, 2026. Eerst Jim Croce, als toetje. I have to say I love you, in a song.

Preach. En ook Madonna heeft al laten weten op Instagram dat ze heartbroken is van de dood van Dolly Parton. Dat is natuurlijk wel een beetje praat van de afgelopen uren ook. Een icoon, een fenomeen ook. Artiest, acteur, liedjeschrijver, feminist, activist. Ja, wat was ze niet eigenlijk? Zakenvrouw ook nog. En een vrouw die de ontlezing in de Amerikaanse staten ergens tegengegaan door miljoenen boeken gewoon gratis weg te geven. Kortom, een vrouw die wel ter inspiratie is voor sommigen. Mijn vraag voor bij de koffie vandaag is: welke artiest inspireert jou, raakt jou door gedrag of door kleding, of door gewoon kijken op het leven? Laat maar eens even weten. Welke van de grote artiesten of kleinere artiesten heeft jou of inspireert jou nog steeds? Je kunt alvast appen. 06-22-22-13-42 of mailen rob@gld.nl. Ja, we zien ze, horen ze, kijken naar ze de hele tijd. Inspireren ze jou ook door bijvoorbeeld jouw gedrag aan te passen of je kleding aan te passen? Ja, het kan best, hè, dat je Elvis hebt gezien en daarna gewoon een leuke vetkuif bent gaan dragen. Nu nog steeds. Laat me weten, straks kun je bellen. En nu alvast appen of mailen. Welke artiesten, acteurs raken jou, inspireren jou?

0: de minnaar van de Tsarina in Rusland. En als je foto's van hem bekijkt, die zijn er gewoon. Lijkt hij een beetje op Liam Neeson. Ja, gelijkenis is groot hoor. Wat mij betreft dan, Berend, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, twee best hete dagen voor de boeg, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Het komt wel wat warmer weer aan. We zitten inmiddels in een wat warmere luchtsoort. Het is nu dan ook alweer bijna 20 graden in Gelderland. Vanuit het zuiden inmiddels ook iets meer bewolking. Maar de zon die schijnt vandaag ook gewoon geregeld door dat wolkendek heen. En uiteindelijk krijgen we dan vanmiddag te maken met zomerse temperaturen van 25 graden in Gelderland. En daarbij staat een meest matige wind uit oostelijke richtingen. Over het algemeen vandaag dus best een aangename zomerdag.
0: Juist. Ja. Maar morgen dan gaat het kleurenboek weer open, hè?
1: Ja, precies. Er gaat van alles gebeuren morgen. Ja, we krijgen te maken met nog wat hogere temperaturen dan vandaag. Met 28 tot lokaal misschien wel een tropische 30 graden in de Achterhoek. Flink wat zon ook. Af en toe wat wolkenvelden. Groot gedeelte van de dag verloopt droog. Misschien in de ochtend, beginmiddag zeer lokaal al een enkele onweersbui. Maar ik verwacht eigenlijk dat dat nog nauwelijks iets voorstelt. En dan in de avond, dan moeten we rekenen houden met echt stevige onweersbuien die over de provincie gaan trekken. Het is wel pas wat later op de dag, of later op de avond moet ik zeggen. Ik verwacht eigenlijk de eerste buien dan pas vanaf 1 uur of 10 uur in de avond via het zuiden de provincie binnentrekken. En dan kunnen ze wel de rest van de avond en een groot gedeelte van de nacht nog doorgaan. Dus niet iedereen gaat er wat van merken, maar het zijn wel serieuze buien waar het om gaat.
0: Ja, ja. We bouwen wel wat nattigheid, hè, de dagen daarna ook.
1: Ja, ook de dagen daarna blijft het dan echt wisselvallig. Die buien zorgen er wel voor dat de warmte verdreven wordt. Want die zomerse temperaturen gaan we van de vrijdag niet meer halen. Het wordt dan dagelijks een graad of 22 in Gelderland. Vooral vrijdag ook nog kans op stevige regen en onweersbuien. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien. Maar van onweer is er dan geen sprake meer. Maar de paraplu zal geregeld nodig zijn. Ja.
0: Berend, dankjewel weer.
1: Doei doei.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlieg soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Hé, wat is dat?
6: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
5: Doe maar duur.
6: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
12: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
13: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de Gasunie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
16: Jan, dankjewel.
17: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
18: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
17: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
19: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken.
0: Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
21: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
20: Of,
22: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
21: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
20: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
22: Hé, hey, wat is dat?
23: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
22: Doe maar duur.
23: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
24: Greenwave. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
25: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
24: Ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
25: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
26: Op de koffie.

Peter Allen, I Go to Rio, hier op Radio Gelderland. 12 minuten over 10 geworden op woensdag, de 26e augustus. En gisteren, laat in Nederland, om 8 uur, werden we gewacht van het feit dat Dolly Parton is overleden. Actrice, rolmodel en voorbeeld voor velen. Zangeres, 3000 liedjes geschreven, activist, feminist. Boekenuitdeler ook. Kortom, wel een mens dat andere mensen heeft geïnspireerd. Hoe zit het met jou? Ben jij geïnspireerd wel eens geraakt door artiesten? Acteurs, zangers, mensen in het publieke leven waarvan je denkt, nou, daar kan ik best wel een beetje een voorbeeld aan nemen. Misschien moet ik het ook eens zo gaan doen. Wat dan ook, hè? Kleding, gedrag, beroepskeuze. Noem het maar op. Door wie ben jij wel eens geïnspireerd geraakt? Tot bekende personen. Laat maar weten. En dat kan via de telefoon nu. 0800 345 0345. Of via de app 06 2222 1342. Of even mailen rob@gld.nl. Wie heeft jou geïnspireerd? Als we het hebben over grote artiesten. Qua kleding. Qua zijn. Qua liederen. Misschien ook wel. Dat je denkt van nou, dat is toch wel mooie muziek. Daar ga ik eens wat meer naar luisteren. Kortom, door wie ben jij geraakt? Als artiest. En misschien nog steeds wel. Dat je denkt, ja, die hebben het goed voor elkaar. Wil ik eigenlijk ook wel een beetje zijn zo. Bel, app of mail. Rob@GLD. Of even appen 06 2222 1342. Sonny & Cher.

Sonny and Cher, all I ever need is you. Zijn dat voorbeelden van jou geweest, Sonny and Cher? Nou, dat zeker niet, zegt Anneke. Daar ben ik niet door geïnspireerd geraakt. Maar wel door André Hazes. Door gewoon zichzelf te blijven, heeft hij mij ook toch een beetje laten zien van, ja, ben gewoon wie je bent en heb een beetje maling aan anderen, wat ze ook van je denken. Ja, dat is een goed rolmodel, dus goedemorgen Rob, zegt Hans. Bij een artiest die mij geraakt heeft, Wim Sonneveld. Vooral met het nummer Het Dorp. Dat zie ik, als ik het hoor, gewoon als een film in mijn hoofd afspelen. Steeds veranderen die dorpen, nu ook nog steeds, hè, nieuwbouw. Het dorp wordt aangetast met van die recht toe, recht aan blokkendozen. Bij ons ook in het dorp alleen meer appartementen voor het rijke gedeelte van onze bevolking. Dat geeft dat nummer aan voor mij ook. En dan raak je erbij wel als mens, als artiest, als je dat ziet. Ja, Wim Sonneveld dus. Kan het ook een serie zijn, zegt Theo. Peaky Blinders, daar loopt al een serie of 6 van. Maar de eerste 2 vond ik echt geweldig. Ik heb zelfs zo'n petje gekocht, net als heel veel mensen. Ja, dat klopt wel, die waren er wel ineens. En ik heb sterk gedacht om weer te gaan roken. Want de hoofdrolspeler in Peaky Blinders, die rookt zo geweldig mooi een sigaret. Ja, ik was al 18 jaar gestopt, maar ik kreeg toch weer enorm veel zin in een sigaretje. Op de manier van Peaky Blinders dan. Gelukkig heb ik mezelf daarvan weg kunnen houden. Ik doe heel af en toe nog een sigaar nu. Maar dan denk ik wel Peaky Blinders. En de kleding, ja, vind ik geweldig in die serie. Wat mij betreft die hele serie dus, die mij wel heeft geraakt. Bernard, die komt binnen en zegt, welke artiest inspireert mij nog steeds?

goed van Bernard. En André zegt, ja, ABBA inspireert mij nog steeds. Altijd en overal. Lianne die zegt, ja, als je het hebt over zangers die mij inspireren. Benny Nijman. Hij is al lang niet meer onder ons. Maar toen hij nog leefde, ben ik eens een paar keer naar Benny's concerten geweest. En ik heb daar zo'n prettig gevoel van overgehouden dat dat nu nog steeds meegaat. Dat was een hele lieve man. Met een schwung. Die, ja, die avond die, dat ik daar was, mij gewoon echt een geweldige avond heeft bezorgd. Nou ja, dan inspireert mij dat nog steeds eigenlijk toch, als ik daar een beetje aan terugdenk. En Wim die zegt, ja, als mens, als voetballer, Johan Cruijff. Ik vind het een gigant wat betreft gewoon eigenzinnig zijn. Je eigen verhaal, zoals het tegenwoordig heet, op tafel leggen en daar ook aan vasthouden. Hij heeft eigenlijk volgens mij nog nooit gebogen voor wie dan ook. Ook niet meer onder ons, maar ja, JC is toch niet voor niks een afkorting over Jesus Christ. Dat heb ik met Johan Cruijff. Ja. Inspirerend tot na zijn dood. Ja, ja, zo kan het zijn. Wie heb jij als inspiratie als je het hebt over artiesten of acteurs? Dolly Parton was het voor velen. Maar wie is dat voor jou?

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: All Summer Long, zomer op Radio Gelderland. We hebben het over inspirerende artiesten of mensen op het witte doek. Naar aanleiding van het overlijden van Dolly Parton, die dat zeker was voor heel veel mensen. Ja, dan zegt Ton, dan denk ik dus aan mensen die een enorme uitstraling hebben. Een uitstraling van je welste. Ik had dat met Peter Alexander. Die kon artistiek een heleboel. En die had ook iets als persoon. Ja. Ingezegde Amy Winehouse, veel te jong, overleden. Ja. En Frans, die zegt, ja, voor mij, Robert Long. Ja. Mede door zijn teksten en zijn rebelsiteit durfde ik wat makkelijker uit de kast te komen. En eindelijk is voor mijzelf op te komen. Ik was al dik in de 20. En ik heb jaren gedaan alsof. En daarmee heb ik eigenlijk mijn eigen vrijheid afgenomen. Uit de kast gekomen, mede door Robert Long dus. Daarna 51 jaar gelukkig geweest met mijn man. En ik luister nog steeds graag naar Robert Long. Nou, dan gaan we iedereen proberen te inspireren weer met de rebelse teksten van Robert Long. Dat mag ook wel, in deze tijd weer, in 2026. Allemaal angst. Voor jou, Frans, en voor iedereen anders. Ter inspiratie.
1: What?

0: Fire hier op Radio Gelderland om 6 over half 11. En dat betekent dat er iets te winnen valt, zoals iedere dag, in op de koffie. De fiets komt nog, hè, want we hebben echt mooie prijsweken. Maar nu eerst maar eens het spel voor bij de koffie.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Zo is het maar net. Gewoon vragen stellen, antwoord geven en een prijs ervoor krijgen. Test je kennis. Eventjes zo bij de koffie. Nou ja, Dolly Parton, we hebben het erover gehad. Ook over haar overlijden, over haar rolmodel zijn, haar artiest zijn. En misschien was ze ook wel een rolmodel als het gaat om het huwelijk. Want hoeveel keer is Dolly Parton getrouwd? Ja. Laat maar komen. Via de app of via de mail. 06-22-22-13-42 of rob@gld.nl. Dolly Parton, rolmodel voor velen of van allerlei terreinen. Dat zou misschien ook wel over het huwelijk kunnen gaan. Hoeveel keer is Dolly Parton getrouwd? Als je dat denkt te weten, dan ga je de komende twee platen je antwoord hier en doen krijgen. Dat gaat via de app of via de mail. Wij zijn op zoek naar een getal. Hoeveel keer is Dolly Parton getrouwd geweest in haar best lange leven?

0: 16 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd voor ons spelletje voor bij de koffie. 3 vragen geven wij en 3 antwoorden verwachten wij. Bij een goed antwoord krijg je een prijsje van ons. Nou, dat is toch leuk, hè? Meegenomen op zo'n woensdag die best wel warm gaat worden. Ellen, goedemorgen. Ellen. Yo, waar ben je?
2: Ik ben er. Goedemorgen. Ja,
0: goedemorgen.
2: Hallo. Goedemorgen.
0: Waar was je mee bezig vanochtend?
2: Nou, ik ben aan het werken eigenlijk.
0: Stiekem dan een paar.
2: En ik had toevallig even de oortjes in. Dat vind ik altijd heel lekker werken met jullie op de radio. Oh. En toen hoorde ik, nou, dit is zo makkie, dan ga ik even reageren.
0: Juist, want, wat is het antwoord dan? Hoeveel keer is Dolly getrouwd?
2: 1 keer.
0: Ja, dan zei ik al, ze heeft een rolfunctie, een voorbeeldfunctie. Vind jij dat ook, dat het huwelijk dan voor eens en altijd is?
2: Oh, dat zou wel mooi zijn, hè?
0: Ja, dat zou wel mooi zijn, ja. Dat is de mooie zin die jij uitspreekt, want ja, het is vaak niet, hè?
2: Dat zou heel mooi zijn. En ik ben wel een sucker voor romance, dus dat zou heel erg mooi zijn. Maar goed, als dat voor eeuwig is. Ja, Dolly was natuurlijk een voorbeeld, hè, voor heel veel mensen, hè? En ze heeft ook heel veel goede dingen gedaan, natuurlijk. Mm-hmm. En dit is qua artiesten, iemand die zo lang aan de top is zonder alle gekkigheid eromheen, wel heel knap.
0: Ja, en hoe is het met jouw huwelijk?
2: Heb ik niet.
0: Ah! Dus,
2: nee, dat heb ik niet.
0: Dat durf je niet.
2: Nou, wie weet.
0: Nou ja,
2: wie weet.
0: Je bent zo'n sucker voor romance. Want je bent dus een beetje bang om die stap te nemen. Of hoe zit het?
2: Nee, vrijgezel.
0: Ja, en happy. Dus, happy single.
2: Ja, dat ook, ja.
0: Je hebt happy singles en niet zo'n happy singles, die gaan op zoek. Dus
2: dat is waar, ja.
0: Jou niet bellen.
2: Dat is waar.
0: Voor romantiek.
2: Nou, mij mag je wel bellen, hoor. Als de right man comes along, dan gaat dat wel lukken, denk ik.
0: Oké, nou. En wat moet hij dan hebben? Als we dan toch even...
2: Dat is een moeilijke vraag, hè?
0: Ja. Ja, dit is de B&B vol liefdevraag. Wat verwacht jij van een man?
2: Daar ben ik helemaal van. Ja. Nou, geen Fred. Laten we dan weer...
0: Geen Fred? Ik vind hem geweldig, Ellen.
2: Ja, dat is toch ook leuk. Het is toch enig om daar te kijken.
0: Hij is, zo eerlijk. Maar geen Fred voor jou, wat wel een invoelende, warme persoonlijkheid met harde stukken.
2: Dan ga je meer een type omschrijven. Hè? Ja. Maar als het gevoel goed is, denk ik, dan ga ik het je vertellen.
0: Ja, nou dat is het gek, hè. Alle onderzoeken wijzen het nu uit. We kunnen erover praten wat we willen. Maar je komt iemand tegen en dan is het gevoel goed. Klaar. En
2: dat geloof ik.
0: En dan ben je dus klaar eigenlijk met van allerlei datingshows. Het is gewoon heel simpel. Je kijkt elkaar aan en je ruikt even aan elkaar. Je weet het. Ja.
2: Dat denk ik ook.
0: Ja, Ellen. We gaan eens even naar vraag 2. Dat is de muziekvraag. Die brengt ons 30 jaar en 1 terug in de tijd. 1995, overal in Europa, in de top 5. Kiss from a Rose. Plaatje gezongen door Seal of Walrus.
2: In 95?
0: Ja, dat was Kiss from...
2: Seal.
0: Seal, hè? Helemaal. Je gaat hem ook zien als je gaat zingen zometeen. Tenminste, dat ligt aan jou. Je gaat zeggen of we nog een draai of niet. We gaan naar de Gelderse vraag. Die brengt ons bij een molen. Een stellingmolen, zoals die heet. Hij heet de Koe. In welke Gelderse plaats staat hij? Ermelo of Wijchen?
2: De Koe staat in Ermelo.
0: Hallo. Dat komt er wel heel overtuigd uit.
2: Goed gebluft, hè?
0: Daarom. Ik denk, ze woont ernaast of zo.
2: Nooit van gehoord.
0: Nee, is goed. Ja, dan weten die mannen dat. Ellen is ook goed in bluffen. Dus kom maar op. Je hebt 3 prijzen gewonnen. Dus je krijgt een envelop vol met spullen van ons. Frits zoekt het uit. Daar heb je al mee gepraat, dus je weet al
2: helemaal leuk
0: waar hij naartoe neigt. En dan voor jou nog de vraag. Gaan wij Seal draaien met Kiss from a Rose? Of zeg je van, laat maar gaan.
2: Dan zou ik nog een plaatje van Dolly draaien met Kenny Rogers. Dat is toch ook gezellig?
0: Jij bent baas nu even. Dus Kenny en Dolly.
2: Ja, mag het? Oh, ja, zeker. Leuk.
0: Kenny Rogers. Dolly. Dolly, wacht even. Ja, die moeten we wel bij hebben. Ja, Islands in the Stream, hè?
2: Helemaal gezellig.
0: Ja, hij is veel aangevraagd. En Ellen is met jullie. Hij zegt tegen Seal, ga jij maar naar morgen.
2: Ja.
0: Want vandaag is het Kenny en Dolly time.
2: Precies.
0: Juist.
2: Dankjewel.
0: Graag gedaan. Daar gaat-ie.
2: Fijne dag.
0: Doei.

En live om 11:04. Ja, we hebben best wel mensen die hebben de oortjes in. En ons op dat oortje. Ja, kun je lekker werken. Of fietsen. Nou ja, fietsen. Het is e-bike week op Radio Gelderland. En volgend uur de opdracht van vandaag. Spaar ze allemaal een vrijdag. Kun je zomaar misschien een e-bike winnen. Eerst blad.

Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
2: Nee, attents met ds.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
11: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmaker.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Kom vrijdag 28 augustus naar onze open dag van 2 tot 4. Kijk op woneninhetblauw.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. Drie jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ja, dankjewel.
17: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1.000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
18: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
17: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Hé, hey, wat is dat?
16: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
7: Doe maar duur.
16: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
25: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
26: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
27: Op de koffie.

En Leen die zegt, weet je wat ik zo weinig hoor bij jullie? Peter Koelewijn. En dan denk ik, kom je daar nou bij? Hier is hij. Good old Peter Koelewijn. Met Robbie.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Ja, opmerkelijk nieuws in Apeldoorn. Daar is een hele flat aan de Eburonestraat ontruimd. Vanwege de mogelijke vondst van drugs. Woordvoerder van de politie laat weten dat besloten is de gehele flat daar te ontruimen. Gelet op hetgeen daar is aangetroffen. De landelijke faciliteit ontmantelen, de LFO, die was vanochtend vroeg aanwezig. In de nacht was de brandweer al bij het appartement gegaan in die flat. Er is daar sprake van een zogenoemde grip 1 situatie. Dat betekent dat alle hulpdiensten gecoördineerd samenwerken. En dat is niet voor niks. Rond 10 uur is begonnen met ontruimen van de flat. Dat trekt de grote belangstelling van de buurt. In totaal gaat het om ongeveer 100 woningen die worden ontruimd. Ja, toeschouwers worden wel op afstand gehouden. Maar ja, dat is moeilijk tegenwoordig. We krijgen van allerlei foto's binnen van de mensen die zeer verontrust zijn. En dat is mogelijk dus ook zeer terecht. Er is mogelijk een drugslab gevonden. Dat er dus voor zorgt dat daar 100 woningen moeten ontruimd worden. Dat is een hoop. Je weet vaak niet wat er dichtbij je in een ander huis zomaar kan gebeuren. Zo zie je het maar weer. Hier zijn de Cats.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

Man at Work en Overkill. Het is 11:30. Ga alvast naar de PC of naar een ander device. En tik alvast radiogelderland.nl in. Zometeen krijg je de opdracht van vandaag. Voor je e-bike.

0: Kitten en Whole Again. 11:06. Het is de vierde week alweer dat je een fantastische e-bike kunt winnen hier op Radio Gelderland. Hoe? Nou, we hebben een geweldige uitleg.
1: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
2: Ja. Dit is het moment.
3: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
2: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
1: Het tv-programma dat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
2: 20 mooie routes.
1: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
4: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
1: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.
0: Ja, dus als je dit hoort, even opletten, want dan komt de opdracht van vandaag. Frank en Esther die fietsen dus al wekenlang lekker door de provincie, Rondje Gelderland. Daaraan zijn wij gekoppeld met onze vragen. Dus als je echt wil zoeken, even terug naar die uitzending. Vandaag fietsen wij langs landgoederen tussen Lommel, Lochem en Gersel. Daar komt Frank uit bij landgoed Huis Verwolde. Ja, dat is, als je Downton Abbey kijkt, dat is eigenlijk Huis Verwolde ook een beetje. Hè? In onze provincie. Gewoon te zien. En de vraag die ik ga stellen, let maar even op, hè. Let op.
2: Wat is dit?
5: Ja, dat is het bellenbord.
2: Bellenbord?
5: Het bellenbord, ja. In elke ruimte zit een knopje.
2: Ja.
5: Want als jij hierboven zit te werken als baron en je hebt zin in een kopje thee of iets anders, dan ga je natuurlijk niet helemaal naar beneden lopen. Kijk, en dan zijn we in wat we noemen de plek waar het personeel werkte,
2: ja.
5: Deels ook woonde.
2: Ja. Ik vind het heel gezellig hier.
5: Ja, dat is het ook. Dat is het ook.
0: Juist. En hoe heet dat plekje waar het personeel woonde en werkte in Huis Verwolde? Frank dus aan het fietsen tussen Lochem en Gorssel. Hij komt bij het landgoed Huis Verwolde. Daar woonde het personeel op een andere plek dan het Huis Verwolde. Tenminste, wel in dat Huis Verwolde, maar hoe werd het genoemd daar? Als je dat denkt te weten, gewoon uit de blote bol, of je hebt het opgezocht in Rondje Gelderland Televisie, dan ga je naar radiogelderland.nl. Daar vind je een groen vlak en daar kun je je opdracht of je antwoord in wegtikken. En dan, ja, word je misschien wel gebeld en zeggen wij, je hebt een fiets.
1: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.
0: Ja, zo zit het. Ja. Klinkt simpel, is het ook, maar je moet wel even werken. Maar dat mag wel. Een dikke fiets en 1000 euro's die je zo even kunt verdienen. Hoe heet dus de plek waar het personeel woonde en werkte in Huis Verwolde? Dat is de vraag voor vandaag. Geef hem door via radiogelderland.nl. En met heel veel goede antwoorden maak jij kans op een schitterende e-bike. Zomaar. Niks eigenlijk.

uit Nieuw-Zeeland, Lordy. Ja, toen ze 15 was, schreef ze deze hit. Inmiddels is ze bijna 30 en is ze op een kleine Europese tour. Ik zie ze niet in Nederland. Maar als je echt fan bent, dan is Parijs niet zo ver, hè? Morgen, daar. Antwoorden trouwens voor de e-bike. Alleen via radiogelderland.nl, hè? Ja. Moet een beetje

0: Gabrielle en Dreams. Weet jij je laatste droom nog, trouwens?
1: Oh, ik heb altijd van die bizarre dromen. Ja. En vaak gaat het over radio maken. En dat ik een radio-uitzending moet maken. En dat ik dat werkelijk niet weet waar al die knopjes voor zijn. En hoe ik die moet bedienen. En dat iedereen me aankijkt van, ja, maar ga dat nou maar gewoon doen. Ja. En dat ik een blinde paniek denk. Maar hoe dan? En dan moet ik huilen en raak je in paniek. En dan word ik wakker en dan denk ik, van, dan moet ik echt 3 minuten erbij komen.
0: Ja, dan heb je een hele rare, nare dromen. Dat je denkt,
1: why?
0: Zo echt dat het ook echt is dan. Denk
1: waarom?
0: Ja, dat is omdat we mensen zijn, denk ik dan maar.
1: Ja, blijkbaar zit ik iets te verwerken ook 's nachts. Want dat zeggen ze
0: met
1: altijd.
0: Knopjes. Hè?
1: Iets met knopjes.
0: Ja, je mag weer aan de knopjes. Zometeen tot 3.
1: Ik hoop dat we weten hoe het werkt.
0: Ja, daarom. Dus wat gaan we dan horen?
1: Ja, ik krijg een gast. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ik heb vanochtend gebeld met Mariska Petrovic. En zij is actrice. Ze is theatermaker, zangeres. En zij is ooit als puber eigenlijk nog naar Tennessee gevlogen in Amerika om daar auditie te doen in Dollywood. Zij is opgegroeid met de country. Dolly Parton is haar grote voorbeeld. En zij dacht, ik wil daar in dat pretpark van Dolly, wil ik een rol spelen, ik wil zingen. En ze zegt achteraf, ik dacht toen werkelijk dat de hele wereld op mij zat te wachten.
0: Dus een enorme les.
1: Ja, de waarheid is hard.
0: Ja, oh, leuk.
1: Ja, dus zij komt langs en zij gaat ook spelen. Ze neemt een gitaar mee. Ze zei, als ik dan toch kom, neem ik een gitaar mee. En speel ik een Dolly liedje. Haar dochter heet Jolene.
0: Nou.
1: Ja, ze is echt. Ja. Zij, haar wereld draait wel een beetje om Dolly.
0: Wel leuk, toch? Ja.
1: Ja.
0: Dat.
1: Heel leuk.
0: En nog meer.
1: Ja, tuurlijk. Tot altijd meer.
0: Altijd meer. Ja. En toen niet een consuminder.
1: Nee.
0: Radio Meerderen. Een hele mooie middag. Dit is Paul Simon en de Mother and Child Reunion.

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
8: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
12: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
13: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
12: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoordleiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
16: Jan, dankjewel. Ik heb één file te melden. Die staat op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en afrit Hoenderlo, 6 kilometer. Een half uur extra reistijd. Sterkte.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
17: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
18: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
17: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
21: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
22: Nee, Attens met ds.nl.
24: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
25: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
26: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

die titel ooit bedacht, hè? Dang, dang, dikkie, dikkie, dang. De Golden Earrings waren dat op Radio Gelderland. Het is 11:11. Het gaat dus omweren, zeggen de weermensen. En ik weet niet tot welk kamp jij behoort. De keranofielen of de astrafoben. Heb ik even opgezocht, hoor. Is geen parate kennis. Het zijn de absolute liefhebbers van donder en bliksem en de wind die erbij giert en vooruit die hagelstenen nemen ze ook op de koop toe. Keranofielen heette dat. Of de astrofoben dus. Die bij ver onweer het allerkleinste klapje al het liefst onder het bed duiken en echt bang zijn dat de wereld vergaat. In mijn huishouden met de hond waren die kamper vroeger zo verdeeld. Ik en mijn dochter stonden buiten te juichen. Harder, harder, riepen we. En mijn zoons en de hond zaten tot huilend toe te bibberen onder hun bureau. Kom buiten, joh, niks aan de hand, riep ik heel opvoedkundig. Maar dat hielp natuurlijk helemaal niks. Waar ben jij er een van? En waar ben jij als het onweert? Buiten, dansend in de regen, zoals ik toch een klein beetje laf in de deuropening, of zit je binnen met de vingers in je oren? We gaan het er later over hebben in tot drie. Ik hoor graag tot welk kamp jij behoort. De onweerliefhebbers of de onweerhaters? En waar zit je als dat onweer er is? Dit is Culture Club en Church of the Poison Minds.

0: Van Dikhout hoorde je op Radio Gelderland. Te veel is niet genoeg. Rob Einzijk is hier en die heeft het Gelders nieuws bijeengeraapt.
1: Ja, goedemiddag. In Apeldoorn zijn vanmorgen zo'n 100 woningen ontruimd nadat er afgelopen nacht in een flat een mogelijk drugslab werd ontdekt. Het gaat onder meer om 3 flats aan de Eburonestraat. Zo'n 220 mensen moesten daar de straat op. Verslaggever Stefan Collé is in Apeldoorn bij die flats. Stefan, hoe is het daar nu?
2: Het is nu rustig op straat. Er is wel heel veel politie-inzet. Er is brandweer. De bewoners worden hier in een zijstraat opgevangen. Het gaat ongeveer om zo'n 220 bewoners. Er zijn 3

0: Ja, zeker. Ja, ik heb ook een bewoner gesproken die woont twee woningen onder. Ja, de persoon die is aangehouden ook. En die wordt ook verhoord. En die, ja, die rook al een tijdje een vreemde lucht ook vanuit het riool. En het blijkt nu ook dat er een mogelijk drugslab is aangetroffen, inderdaad. Er zijn ook wapens in de woning van de verdachte aangetroffen. En die heeft ook met zwaar vuurwerk gegooid vannacht.
1: Ja, maar is nou duidelijk wat er echt in die woning zit? Is dat een drugslab geweest?
0: Dat wordt nu nog onderzocht. Maar de politie geeft wel aan dat het om een drugslab waarschijnlijk gaat. Ja.
1: Ja. Het is nogal wat als je zomaar je woning uit moet. Hebben bewoners er begrip voor daar?
0: Ja, zeker. Maar ze hopen wel heel snel weer terug te kunnen. Er staan hier ook mensen met hondjes en ja, hele gezinnen staan hier op straat. Ook de werkdag van mensen verloopt anders, omdat ze niet bij hun auto kunnen bijvoorbeeld. Dus het heeft een grote impact, zeker.
1: Ja, wat nu? Wat is de verwachting?
0: Dat kan ik niet zeggen. Er wordt hier nog volop onderzoek gedaan. En er komt zometeen ook nog een nieuwe verklaring vanuit de politie.
1: Goed. We gaan het afwachten. Stefan Collé, dankjewel. De oogsttijd voor peren is begonnen. Dus wordt er druk geplukt in de Gelderse boomgaarden. Perentelers die zijn tevreden. Al is wel duidelijk te merken dat het lang droog en heet is geweest.
2: De maat is wel iets kleiner dan normaal. Maar de kwaliteit is super en de smaak ook door de vele zonuren. Er zitten meer suikers in de vruchten, dat is ook bij appels zo. Die worden gewoon zoeter, ja.
1: Ja, kleine peertjes, maar wel lekker zoet.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

Sunshine Reggae, laid back hoorde je. Zometeen zit hier Mariska Petrovic met haar gitaar. Haar leven lang houdt ze al van Dolly Parton en zij was dus ooit in Dollywood, daar in Amerika, om auditie te doen als blond meisje met een krullenbos. En dat is een heel mooi verhaal. En dat verhaal komt ze vertellen en ze komt Dolly zingen.

Mariska is binnen. We gaan zo meteen praten en zingen. En nog even een klein stukje muziek. Nog even iets anders dan Dolly Parton. Dolly komt nog wel uitgebreid langs vandaag op Radio Gelderland. Wij eren haar nagedachten.

0: Ja, dat waren Whispers en The Beat Goes On. Iedereen hield van haar, maar sommigen hielden nog meer van haar. Dolly Parton is er niet meer en vandaag zijn we toch allemaal even in de rouw en in de ban van haar leven en van haar levenswerk. Want wat een powervrouw was zij en haar nalatenschap is niet alleen de muziek, ook heel veel andere dingen. Ik heb te gast Mariska Petrovic. Dag Mariska.
1: Hallo, goeie.
0: Fijn dat je er bent. Ja, jij bent actrice, theatermaker, zangeres. Country, las ik, is jou echt met de paplepel ingegeven. En Dolly Parton dus ook.
1: Ja, dat klopt.
0: Vertel eens, want jouw moeder draaide de hele dag door country
1: muziek. Ja, dat doet ze denk ik nog steeds.
0: Oké, okay. Ja.
1: Ik weet niet, misschien luistert ze, dat weet ik niet.
0: Dat zou leuk zijn.
1: Ja, volgens mij toen ik in haar buik zat, denk ik dat ik het al gehoord moet hebben. Iedereen kwam voorbij. Emmylou Harris, Dolly Parton, Johnny Cash, Kenny Rogers. Maar ja, dus vooral de CD-trio met Linda Ronstadt, Emmylou Harris, Dolly Parton. En dan hielp ik mijn moeder in het huishouden. En dan hadden we keihard die countrymuziek aanstaan. En bijvoorbeeld dat de CD, de trio. En ik vond het ja meteen al fantastisch.
0: Ja, als klein meisje ging je al meezingen.
1: Ja, en omdat je dan bij die trio zit, heb je drie verschillende stemmen. Dus ik zong eigenlijk wel altijd de stem van Dolly. De hoge stem. Dat doe ik nog steeds, graag. Ja, het is gewoon meteen bam, een connectie. Dat kwam gewoon meteen binnen als kind en nog steeds.
0: Dat is gebleven, ja. Want er zit een heel verhaal aan vast. Laten we even beginnen bij gisteravond. Want jij hoorde natuurlijk ook Sis overleden.
1: Ja, ik kwam laat thuis. Ik was met mijn dochter een dagje in Deventer. We kwamen pas om 22:30 of zo thuis. En toen zei mijn dochter, mama. En die kwam helemaal zo met grote ogen. Ik denk, oh jee, er is wat gebeurd. En zij had het weer van een vriendin van haar gehoord. En van haar schoonzusje dat ja, Dolly Parton overleden is. Dus en toen kreeg ik echt zoveel berichtjes van allemaal mensen, van vrienden, van ja, ook mensen die naar de voorstelling zijn geweest. Ja, echt zo van sterkte. Ik denk, jee, ja, dat was wel. Dus ik ben toen wel wat gaan opzoeken. Maar het schijnt dat er niet heel veel te vinden is, hè. In ieder geval, dus zo hoorde ik het gisteren.
0: Ja. Was je geëmotioneerd?
1: Ja, ik merk dat het gewoon nog steeds even moet landen. Ja.
0: Ja. Jij noemde al de voorstelling, want dat is natuurlijk het bijzondere verhaal ook van jouw voorstelling die je inderdaad hebt gedaan. Jij hebt ooit auditie gedaan voor een plekje in Dollywood. Even voor de mensen die dat niet weten, dat is een pretpark dat zo heet, waar zij de grondlegger van is. Het ademt, jij bent er gewoon geweest, je hebt daar auditie gedaan. Vertel eens, want daar gaat die voorstelling ook over.
1: Ja, ik ben dus heel leuk in 2003 hier teruggekomen. Dat was de laatste keer dat ik hier was. Ik weet niet of jullie hier toen nog zaten, maar in ieder geval kwam ik bij.
0: Wij zitten hier al sinds eeuwen, dus,
1: nou, dus ben
0: toen
1: ik ook hier geweest.
0: Ja.
1: En het was toen net een week voordat ik naar Nashville vloog in 2003. Dat was ook rondom mijn verjaardag, ergens rond 15 januari deed ik auditie. En toen hebben ze mij daarvoor in de studio ook geïnterviewd. Toen heb ik een nummer gespeeld, The Grass is Blue, wat ik straks ook ga spelen. En ik ben toen naar Nashville gevlogen. Ik heb auditie gedaan, het was een fantastische ervaring. Ik ben helaas niet aangenomen toen. Misschien ook maar goed, anders was mijn dochter Jolina nooit geboren. En eigenlijk toen heb ik een hele, ja, laat ik het zeggen, carrière tussen haakjes met heel veel vallen, opstaan, tegenslagen gehad. Ook wel mooie momenten, maar heel veel tegenslagen ook. En eigenlijk ben ik daarover gaan schrijven. Heb ik 2 jaar erover gedaan om een muziektheatervoorstelling te maken. Over eigenlijk die periode van de auditie tot aan mijn periode nu als, nou ja, creatief persoon, laten we zeggen. Dus en eigenlijk is dat ook wel ja, een heel persoonlijk verhaal geworden. Een hele mooie voorstelling geworden.
0: Waar Dolly dus een belangrijke rol in speelt.
1: Het ging over die auditie, ja? Dollywood.
0: Ja.
1: Maar er zat natuurlijk veel meer aan vast. Het hele glitter en glamour, maar ook alles eigenlijk wat je niet ziet.
0: Nee. Was jij toen een meisje, toen je daarheen ging, dat dacht van dit, dat wat Dolly doet, dat wil ik gewoon ook bereiken. Dat kan ik bereiken.
1: Ja, ik ben nog steeds wel een beetje naïef. Maar ik was toen wel echt een dromer. En wel ook, ik was toen 25. Ik ben nu 48, dus ik heb het echt over bijna de helft van mijn leven. En ik dacht wel echt van yes, en ik wilde dat ook. Ik ben ook echt heel blij dat ik het heb gedaan. Anders zou ik dan nu, als ik 48 ben, altijd spijt hebben van
0: had ja, ik dat je dat niet ooit hebt geprobeerd. Ja.
1: Dus ik heb alles op alles gezet. Ja. Al mijn spaargelden er toen doorheen gejast. Ja. En ik ben gegaan.
0: Je hebt Dolly nooit ontmoet natuurlijk daar.
1: Nee, helaas niet. Want ik deed auditie daar in Nashville. En in het park ben ik nooit geweest.
0: Nee. Oh, je bent er ook echt niet geweest
1: maar
0: in Tennessee.
1: Staat dus
0: is dat,
1: wel he? Nog. Wil ik ooit samen met mijn dochter nog wel naartoe.
0: Ja, want jij noemt jouw dochter, de naam van jouw dochter, die komt rechtstreeks van Jolene, ja. Van Dolly Parton, hè?
1: Mijn dochter is nu 19.
0: Ja.
1: En ze heet Jolina.
0: Ja, heeft ze van dat mooie rode haar?
1: Nee, ze heeft heel mooi bruin haar. Ze heeft prachtige mandelvormige ogen.
0: Kijk, dat klopt met Jolene. Ja, mooi, mooi, mooi. Ja, wat laat Dolly na, denk je? Dat wordt dan aan al die mensen gevraagd die fan zijn van haar. Wat gaat zij nalaten?
1: Ik heb nog even net wat opgeschreven. Maar ik weet als kind, haar stem raakte meteen iets in mijn hart. Wat ik herken en wat ik niet in woorden kan uitdrukken. Wat ze eigenlijk voor mij is pure goedheid. Haar neef zei het al in die video. Van Dolly heeft in het licht geleefd. En dat is eigenlijk even los van al die 3000 nummers en geweldige. Het was ook een mega zakenvrouw. Nou, daar ben ik alles behalve. Behalve dat. Voor mij is Dolly juist pure goedheid. Licht, ook heel spiritueel. En alleen al het feit, en ik heb natuurlijk gisteren wel wat opgezocht en wat gevonden, dat ze zegt van, ik wil niet dat jullie me bloemen sturen, maar stuur dan geld naar Parton's Imagination Library. Dat is een stichting die dus voor kinderen tussen de 0 en 5 gratis boeken uitleent of geeft om het lezen en taalontwikkeling te bevorderen.
0: Ja, ze was erg van de goede doelen, hè?
1: Ja, ja. Voor mij is Dolly, en ook vooral die quotes en haar wijsheid, haar slimheid, maar vooral eigenlijk, want anders kan je niet dat soort nummers schrijven. Voor mij staat ze eigenlijk in verbinding met, ja, God klinkt misschien zo raar, maar noem het pure liefde. Noem het goedheid.
0: Ja.
1: En ik dacht ook onderweg hier naartoe, als er meer Dolly's of als de wereld uit Dolly's zou bestaan, dan zou er niet zoveel ellende zijn.
0: Dat en heb dat je mooi gezegd en wijs gezegd.
1: Ja, dat hoop ik dat we dat vooral kunnen in onze hart. Ja. Want als je naar haar luistert, dan is dat wat ik voel, de pure goedheid en spiritualiteit eigenlijk.
0: Ja. Nou, weet je, ze is er niet meer, maar dat laat ze natuurlijk gewoon na. Dat mogen we meenemen van haar. Je hebt je gitaar meegenomen, dat zei ik al. Je gaat een liedje spelen van Dolly Parton.
1: Sorry, wat dus ook nog zo grappig is. Twee dingetjes, want daar kwam ik dus achter toen ik de voorstelling maakte. We zijn ook samen even een paar uur jarig.
0: Ja.
1: Want Dolly is van 19 januari en ik van 20.
0: Ja.
1: Dus met de tijdsverschil.
0: Allerlei verbintenissen tussen jullie.
1: Het is heel bizar. Ja. Ik vind het echt bizar.
0: Ja. Wil je gaan spelen? Wat ga je spelen?
1: Ik ga een van mijn lievelingsnummers spelen. Dat heet The Grass is Blue. Komt van haar Bluegrass CD. Een van haar mooiste nummers. En dat zong ik ook 25 jaar geleden.
0: Bij je auditie.
1: Bij mijn auditie. The Grass is Blue.
0: Mariska, ga je gang. Mm.

0: Mariska Petrovic. Gewoon met haar gitaar, zoals Dolly dat ook kan. Helemaal live, zo uit het losse polsje in het studio van Radio Gelderland. Dankjewel, ik heb het kippenvel op mijn armen staan. Ik vond het heel erg mooi. Dankjewel dat je hier was.
1: Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Hartstikke leuk. En
0: ze slaat een kruisje. Ja, she loves Dolly. We all love Dolly.
1: Thank you.
0: We all love Dolly. Dankjewel, dankjewel Mariska. Ja, het is een harde overgang van zo'n mooi, prachtig live gezongen liedje naar het weer. Maar ja, het weer is ook mooi. Hallo?
2: Zo is het.
0: Ja,
2: zo is het. Ja, het is even wat anders inderdaad. Maar het weerbeeld is natuurlijk ook gewoon schitterend vandaag. Dus we hebben niks te klagen. Het is zomers. Met de temperaturen op dit moment rond een graad of 23 in Gelderland. Gaat nog wat bijkomen, want uiteindelijk kan het zomers warm worden in de provincie. Met zo'n 25 graden op de meeste plekken. Flink wat zon daarbij, af en toe wat stapelwolken. Maar neerslag staat vandaag niet op het programma. Dus het is een heerlijke dag om lekker op uit te trekken.
0: Nou, zo is dat. Hoe is het dan morgen? Een stuk benauwder nog.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, morgen gaat er toch wel van alles gebeuren. Wordt een interessante weerdag voor ons meteorologen. Want het wordt warm, zomers warm weer. Uh-huh. Met 28 graden tot lokaal misschien wel een tropische 30 graden. In het oosten van de provincie, in de Achterhoek, verwacht ik echt wel dat dat kan gebeuren. Groot gedeelte van de dag verloopt droog. Misschien in de ochtend een zeer lokale onweersbui die tot ontwikkeling kan komen. Maar dat stelt allemaal nog niet zoveel voor. En dan in de avond, eigenlijk einde van de middag, zien we boven Noord-Frankrijk zeer stevige onweersbuien tot ontwikkeling komen. En die trekken dan verder richting het noorden. En ik verwacht ze in de loop van de avond boven Gelderland. En dat kunnen echt wel stevige exemplaren zijn.
0: Hoe hard gaat het dan knetteren morgen?
2: Nou, ik verwacht wel dat ze pas na zonsondergang over de provincie gaan trekken. Dus de energie gaat er dan wel al een beetje uit. Die echt stevige exemplaren die zijn weggelegd voor Frankrijk en België, zoals het er nu naar uitziet. Dus dat is enigszins goed nieuws natuurlijk voor Nederland. Maar desondanks kan het echt wel eventjes tekeer gaan in de loop van de avond. En in de nacht naar vrijdag hebben we het dan over. En dan moet je vooral denken, kans op lokale wateroverlast. Want echt wel fikse regenval en een hoge bliksemactiviteit. Maar tot zeer grote hagelstenen en zware windstoten zie ik het niet snel komen.
0: Oké, heb jij nog 2-3 woorden voor de dagen daarna?
2: De dagen daarna is die warmte verdreven. Wordt het dagelijks graad of 22. En blijft het gewoon tamelijk wisselvallig. Met vooral vrijdag nog kans op onweer.
0: Dankjewel.
2: Doei.
0: Doei.

0: Leren mediteren, zen.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Leren mediteren, zen.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
12: Wow,
11: kost je maar 3 minuten.
12: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
14: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
15: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
14: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
15: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
16: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties. Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het Westnijlvirus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het Westnijlvirus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel. Eén file heb ik te melden, die staat op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. 10 minuten. Pam, pa, pa, da, pa.
19: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
20: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
21: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
24: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
23: Of,
25: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
24: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
23: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
28: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
30: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op VitaPro.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
30: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
31: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Mike Oldfield, Maggie Reilly en Moonlight Shadow. Ellen Kampman is zo te gast. Al jaren verbonden aan dit programma met haar verhalen uit de voedingswetenschap. Zij is verbonden aan de Wageningen Universiteit en onderzoekt het effect van voeding op kanker. En vandaag loopt ze rond en vertelt ze over de Toontuin in Ede. Vernoemd naar Toon Hermans. Elke woensdag kun je daar gratis naar binnen. En het is echt een bijzondere plek. Zometeen meer. Dit zijn Ramses en Lisbeth.

0: heeft er iemand gevonden om mee samen te zingen. Carol G. En dat misstaat ze niet. Stil, zo heet het liedje. En je hoorde het op Radio Gelderland. Op woensdag is het op deze plek altijd de plek van voeding en eten. Van lekker eten. En liefst ook een beetje gezond. Dan stop je natuurlijk lekker in je mond. Maar je kunt er ook onderzoek naar doen. Sinds jaar en dag is er eens per maand Ellen Kampman, voedingswetenschapper aan de Wageningen University, gedecoreerd met een lintje voor al haar verdiensten als het gaat om de relatie tussen voeding en kanker. Dag Ellen, vakanties voorbij, daar gaan we weer.
1: Daar gaan we weer, zeker.
0: Ja, leuk dat je er bent. Nou. Jij bent op dit moment op een bijzondere plek. Ik kondig dat al even aan de luisteraars. De Toontuin in Ede. Dat heeft alles te maken met Toon Hermans. Die daar, ik denk niet zelf die tuin heeft gemaakt. Maar in ieder geval ter nagedachtenis aan hem ook. En jij komt daar vaker, hè?
1: Ja, zeker. Al jaren. Het Toon Hermans Huis had mij ooit eens gevraagd om verhaal te houden over voeding en kanker en beweging en kanker. En toen was ik aan het vertellen en ik zei, ja, we moeten eigenlijk gezond eten en goed bewegen tijdens therapie. Dat is echt wel een van de belangrijkste dingen die je kunt doen, die je zelf kunt doen, om te zorgen dat je zo goed mogelijk door de therapie komt en ook daarna zo goed mogelijk het leven weer oppakt zonder te veel complicaties en ellende. Daarvoor moet je meer naar buiten, je gezond eten. En toen zei iemand, en waarom zouden we dan niet gaan tuinieren? Ik zeg, dat is eigenlijk het allerbeste wat je kunt doen. Tuinieren, want dan ben je buiten. Je bent bezig met je handen in de aarde.

0: Ja, je eet dan ook uit je eigen tuin. En dat betekent wel dat je ook al je courgettes en je boontjes en wat er ook allemaal opkomt, dat je dat ook wel op moet eten.
1: Ja, ja. Ja.
0: Nou, dat, en in de toontuin werken dus een groep mensen die kanker hebben of hebben gehad, met elkaar samen om, dat zit op de Koekelt in Ede. En dan werken ze samen aan een grote moestuin. Iedereen heeft daar zo zijn eigen dingen die hij daarin doet. En dan komen ze op woensdagochtend komen ze samen om gezamenlijk even te bespreken wat er moet gebeuren. En dan gaat iedereen aan de gang.
1: Ja.
0: Dus je bent ook bezig met mensen die ook weten wat het is om kanker te hebben. Die ook weten wat het is om soms ongelooflijk moe te zijn. En dan, ja, dat is een moeheid die wij niet kunnen begrijpen. En mensen die het zelf hebben, die begrijpen wat je bedoelt. Dus er zijn ook allemaal zitjes in de tuin waar iedereen even kan gaan zitten. Er is een goede wc bij, wat ook enorm belangrijk is. Er is een plek waar even koffie gedronken kan worden. Nou, er zijn allerlei faciliteiten. En ik vroeg net aan ze, want deze keer zijn we samen om samen te lunchen met alles wat er uit de tuin komt. Dat doen we één keer per jaar, zo ja. Rond september. Hè,
1: dan komt er een hoop uit de tuin, ja precies.
0: Ja, daar komt heel hoop. Dus iedereen maakt dan iets lekkers daarvan. En dan worden de recepten uitgedeeld. En dat is ook altijd heel erg leuk om te zien. Ik zei net van, wat zal ik nog eens zeggen? En toen zei er iemand van, je moet in ieder geval zeggen dat iedereen het kan. Want ze horen dan zo vaak van, ja, maar ik heb nog nooit iets in de tuin gedaan. Ik kan helemaal niet tuinieren. En zij zeiden van, ja, dat leer je zo makkelijk. En er zijn zoveel mensen die er verstand van hebben hier. Nou, en dan leer je dat vanzelf.
1: Ja,
0: dat komt
1: ja, wat goed.
0: Goed.
1: Wat een goede boodschap.
0: Ja.
1: En het zal ongetwijfeld in de gesprekken gaan over de behandelingen waar mensen in zitten of hun ervaringen met kanker. Maar ja, je bent gewoon natuurlijk ook met je handjes in die aarde bezig. Dus dat leidt ook enorm af.
0: Precies.
1: Wat zou je zeggen, wat betekent de plek, die toontuin voor mensen met kanker? Wat betekent het?
0: Nou, wat ik van hen hoor, en ik spreek ze dus regelmatig, is dat het voor hen een enorme belangrijke plek is om even tot rust te komen. Even onder mensen te zijn die hetzelfde meemaken. En dat is toch nog wel het allerbelangrijkste. Zonder dat je dan je erover hoeft uit te wijden of te zeuren. Maar je kan wel, als je even bezig bent met de onkruidenwieden, zeggen van, goh, heb jij ook zo last van jeuk?
1: Ja.
0: Of voel jij dit ook zo? Ja, dat soort dingen. Dat met elkaar doen samen. En ook een toekomst zien. Er hangt hier ook een groot plakkaat. Dat is eigenlijk een uitspraak geweest van Audrey Hepburn. En dat zegt, to plant a garden is to look at the future. En ik denk dat het inderdaad ook zo werkt. Dat als je met planten bezig bent en je zet ze erin, dan wil je ook kijken hoe dat verder gaat. Dus het stimuleert ook om verder te kijken dan de therapie, verder te kijken dan de angst om het niet te overleven.
1: Ja, wat mooi, wat een mooi initiatief is daar van de grond gekomen. En wat fijn dat die mensen daar gebruik van kunnen maken. Kan ik er ook heen?
0: Ja. Ja hoor, je kunt er zeker heen. Je kunt ook meedoen als je dat wil.
1: Okay.
0: Er zijn mensen met kanker en mensen die geen kanker hebben, maar wel heel nauw mee verbonden voelen. En je kunt ook rustig gaan kijken. Je kunt gesprekjes met mensen hebben ook om te vragen van, wat vind je er nou van?
1: Ja.
0: En nou ja, als je de mazzel hebt, dan word je ook net zoals ik nu uitgenodigd voor die lunch. Want die is echt heerlijk.
1: Ja, wat heb je gehad? Wat heb je gehad?
0: Nou, ik heb van allerlei salades natuurlijk gehad.
1: Okay, ja.
0: Hoe heet het ook alweer? Van die en bieten. Hoe heet het? Zo'n hartige taart.
1: Er
0: was nog een taart met iets, met courgettes.
1: Nou, lekker
0: zeg. Lekker soepje heb ik vooraf gehad. Ja, dat was heerlijk.
1: Allemaal vers uit de tuin. Nou, mooi dat je even hebt kunnen vertellen over die bijzondere plek waar jij dus ook mee verbonden bent.
0: Ja.
1: Nou, begint het universiteitsjaar weer. Hè? De introducties en zo zijn allemaal volop bezig. Jij gaat daarin verder met jouw studies. Waar ben jij je op dit moment in aan het vastbijten?
0: Nou, we zijn op het moment heel erg bezig om studies te doen op het gebied van voedingsvezel. Dus we geven mensen die chemotherapie of radiotherapie ondergaan, of vlak voor de operatie, geven we ofwel advies om zelf hun vezel in

0: namen te verhogen door volkorenbrood te eten, meer groente, fruit enzovoort. Of we geven ze extra vezels die ze over de yoghurt kunnen strooien of ergens in doen. Zodat ze gewoon wat meer voedingsvezel binnenkrijgen. Dan kijken we naar hoe ze het doen, naar hun symptomen. Ook in hun darm kijken we naar de bacteriën die daar zitten en of dat ook helpt. Maar we zijn natuurlijk het meeste kijken we uit naar te weten of dat ook helpt om de symptomen tegen te gaan. Dus last van allerlei complicaties, neuropathie, van die zenuwpijn na de chemotherapie. Daar lijkt het op te werken, maar wij zijn bezig om dat echt uit te zoeken. Ja, dus dat is hetgene waar we op het moment heel druk mee zijn.
1: Nou, mooi, daar gaan we ongetwijfeld ook resultaten van horen. En dit is typisch Ellen Kampman. Ja. Die zegt nooit zomaar iets. Nee, het moet altijd eerst goed en helemaal terdege onderzocht worden voordat het voor jou waar is. Nou, ik zou zeggen, eet nog even lekker verder daar in die toontuin. En tot de volgende keer.
0: Ja, dankjewel.
1: Volgende keer.
0: En mag ik nog even zeggen dat er nog steeds heel veel mensen welkom zijn, dus niet behalve jij, mogen heel veel mensen, ook mensen die kanker hebben, de kanker zijn geraakt, die zijn hier van harte welkom.
1: Op de woensdagochtend?
0: Dus nog steeds, op de woensdagochtend. En je kunt je bij het Toon Hermanshuis in Ede kun je aanmelden.
1: Waarvan akte. Dankjewel,
0: okay,
1: Ellen.
0: Dankjewel.
1: Veel plezier daar nog. Hoi, hoi.
0: Ja, dank je. Hoi.

vind dit toch wel de mooiste van Bob Dylan, hoor. Zijn Hurricane op Radio Gelderland. 2:05. Ja, Dolly is niet meer. Ach, we eren haar vandaag een beetje zelfs in Gelderland. Omdat het een vrouw was waar niemand een hekel aan had. En omdat ze een enorme nalatenschap heeft met ik weet niet hoeveel nummers. Ik las ergens dat ze 3000 liedjes schreef. Niet allemaal zelf uitbracht natuurlijk, maar ze zat niet stil, zeg maar. We draaien een hoop van haar vandaag. Ze werd een uurtje geleden zelfs live gespeeld hier in de studio. Deze hoorde je nog niet. Hij is uit de gelijknamige film waarin Dolly zelf speelde. Met onder meer Jane Fonda over 3 vrouwen die het helemaal hebben gehad met hun seksistische baas. En daar besluiten iets aan te doen. Nou, ik zou zeggen op het lijf geschreven van Dolly, die een voorvechter was van vrouwenrechten. En dat beginnetje dan van die plaat is Dolly, die met haar acrylnagels op tafel tikt en het ritme van een typemachine suggereert. Tik, tik, tik. Working. 9 to 5. Voor Dolly.

0: om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets. Nou ja.
1: Het is alweer dag 3 van de week en met een beetje geluk heb je de afgelopen dagen tv gekeken naar het TV Gelderland programma Rondje Gelderland. En heb je geluisterd naar Radio Gelderland en meegedaan aan onze prijsvraag met als prijs, je hoorde het al, die e-bike die we 4 weken lang elke week eentje weggeven. Dit is week 4, de laatste kans op een fiets. We hebben er nog maar eentje staan. Zometeen hoor je vraag 3 en dan ga ik je nog eens een keer helemaal uitleggen wat al wat nou toch ook alweer de bedoeling is. Na UB40.

0: Food for Thoughts, UB40 hoor je. Intel 3 op Radio Gelderland. Rondje Gelderland, superleuk programma op TV Gelderland. Elke avond in augustus te zien. Esther en Frank fietsen door de provincie langs allerlei knooppunten. Ze maken knooppuntroutes en ontdekken bijzondere plekken. Dat kun jij trouwens ook doen, hè, door die routes even te downloaden en gewoon ze achterna te fietsen. Het is makkelijk en hartstikke mooi. Dat even terzijde, want heb jij wel een e-bike waar je dat dan zo lekker makkelijk peddelend op kunt doen en zo niet? Nou, dan kun je er hier nog eentje winnen. Een mooie gloednieuwe e-bike met alles erop en eraan. Wat te doen? Nou, punt 1 is, kijk naar Rondje Gelderland op tv. Luister de volgende dag naar Radio Gelderland naar de dagvraag. En stuur je antwoord in en hoop dan maar dat je het goed hebt. Vraag 3 deze week. Frank Oosterwegel fietst in Rondje Gelderland langs landgoederen tussen Lochem en Gorssel. Luister even.
1: Wat is dit?
2: Ja, dat is het bellenbord.
1: Bellenbord?
2: Het bellenbord, ja. In elke ruimte zit een knopje.
1: Ja.
2: Want als jij hierboven zit te werken als baron en je hebt zin in een kopje thee of iets anders, dan ga je natuurlijk niet helemaal naar beneden lopen. Kijk, en dan zijn we in wat we noemen de plek waar het personeel werkte.
1: Ja.
2: Deels ook woonde.
1: Ja. Ik vind het heel gezellig hier.
2: Ja, dat is het ook. Dat is het ook.
0: Landgoed Huis Verwold, een echte Downtown Abbey-achtige plek in onze provincie. Nou ja, ze gingen dus ergens naartoe. Hoe heet de plek waar het personeel woonde in en werkte in Huis Verwolde? Dat is de vraag van vandaag. Dat Huis Verwolde, daar is een plek waar vroeger het personeel woonde en werkte. En de vraag is, hoe heet die plek? Je antwoord mag naar radiogelderland.nl. Rechtsbovenin kom je dan doorklikken naar het formulier en invullen maar je antwoord. En aan het einde van de week 5 antwoorden goed hebben. Dat is de uitdaging. Als je dat lukt, dan lood je mee om die fiets. En echt, ik zeg het nog maar een keer, je maakt echt kans. Meer dan in de doorsnee loterij.

Hot Chocolate Girl Crazy. 8:08 is het. Ja, onweer. Morgenavond is het goed raak als we de berichten moeten geloven. Ja, de een kijkt er naar uit en roept dat kan harder. En de ander duikt werkelijk onder het bed. Ik vertelde eerder al dat mijn huis vroeger verdeeld was in twee kampen. Mijn dochter en ik stonden buiten. We stonden echt te juichen bij onweer. En mijn zoons zaten met de hond in de kelder, bang dat de wereld verging. Van welk kamp ben jij? Vroeg ik eerder in de uitzending. Nou, José schrijft, ik ben hartstikke bang voor onweer. Heb ik van vroeger meegekregen. We moesten het bed uit. Een kistje met papieren ernaast, zodat we dat meteen konden meenemen. En mijn vader ging elke keer buiten kijken of dat onweer ook terugkwam. We woonden vlak bij de IJssel. En José zegt, over de IJssel ging hij niet heen. Dat vind ik een interessante vraag die we het volgende uur ook maar eens gaan stellen. Van gaat het over rivieren heen? Soms lijkt het van niet. José zegt ook, ik ben het liefste nu thuis als er onweer is. Ik heb het gelukkig niet aan mijn kinderen meegegeven, de angst. En Jan schrijft, voor mijn vader en ik waren op het land, ook als het heel hard regende en heftig onweerde. Wij schuilden in, en dat vind ik mooi, een draagbaar hokje, waarbij aan de ene kant een opening was, en dat zet je dan de droge kant op, en aan de andere kant lieten we dan het onweer. Daar zat mooi een plankje, zodat ze daar niet geen last van hadden. Ik vond het geweldig, zegt hij, ook als kind. Ik vond het indrukwekkend. Ik was 8 jaar en ik vind het nog steeds heel mooi. Ik ben er absoluut niet bang voor. Doei doei, zegt Jan. Leuk om te horen. Reageer maar hoe dat voor jou is. En straks in uur 3 van Tot 3 gaan we eens uitzoeken wat je nou wel en niet moet doen. Waar kun je lekker gaan kijken? Waar kun je nou toch beter niet gaan staan? En hoe groot is nou de kans dat je werkelijk in gevaar komt? Zullen wij een klein tripje maken richting Frankrijk? Richting Frans Gal met een piano op zijn kop.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar
1: waar dan ook. Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.

0: past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker 1 Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af, dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC... en 1 week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, Jan.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Duizenden vrijwilligers, 1 passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
6: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. 2e matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.

0: De stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg
1: naar waar dan ook. Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Met Irene ten Voorde.

0: Gospel and Blues van de Staple Singers. I'll Take You There uit, wat was het ook weer, 1972.
1: De klok op rock.
0: Daarvoor gaan we naar een ander decennium. De klok op rock met de Eagles vandaag. Die waren begin jaren 80 uit elkaar. We komen weer bij elkaar. When the hell freezes off. Nee, freezes over, zeiden ze. Met andere woorden, we komen nooit meer bij elkaar. Nou ja, dat maakt het natuurlijk helemaal niet waar. In 1994 kwam die reunie er wel degelijk met een LP getiteld. Beetje zelfspot is ze niet vreemd. When Hell Freezes Over. En er werd weer samen geschreven en gezongen en gespeeld. Get Over It. Over talkshows in de jaren 90. De Amerikaanse roddelcultuur waarin er altijd naar elkaar gewezen werd. Houd daar nou maar eens mee op, is de boodschap. Get Over It.
1: De

0: Rolls Royce op Radio Gelderland en Best Love. Rob, ben jij bang voor onweer?
1: Nee. Nou.
0: Kijk, daar komt de Ava de man.
1: Ik kan me een tentje herinneren, ergens bovenop aan de klif.

0: Nou, ik ben niet gelovig, maar misschien heb ik wel even gebeden, ja.
1: Misschien toch een beetje goed afgelopen, want je staat hier. Ja, ja, ja, spannend altijd toch. Hè, als het...
0: Ja, maar in Nederland vind ik het eigenlijk altijd wel heel erg mooi.
1: Ja, ja, ja, ik
0: vind, indrukwekkend.
1: Ik heb hetzelfde. Ik vertelde de luisteraars al dat ik vroeger bij ons thuis waren er twee kampen. Mijn jongens en de hond die lagen onder in de kelder. En ik stond met mijn dochter buiten het. Ja. Te springen en te roepen. De kan harder! Ja, ja, precies. Hey, ik loop al een tijdje met vragen over dat onweer rond. Maar ik dacht, ik bewaar het tot het een keer gaat onweren. Nou, morgenavond gaat het gaat dat los, ook in Gelderland. Nou, ik vind het dus inderdaad zelf iets heel magisch. Ik vind het ook wel een soort van spannend. En daardoor ben ik echt een lafaard. Want ga ik dus in de deuropening staan. Dan sta ik echt half binnen en half buiten. De deur open. Want verder naar buiten durf ik dan eigenlijk niet. En ik weet natuurlijk dat je niet onder een boom moet gaan staan. Dat leerde ik vroeger altijd. Maar ik kan gewoon mijn terras oplopen. Maar vraag me dan toch af, kan dat wel? En ik waag het er dan niet meer op. Want hoe ouder je wordt, hoe banger je wordt.
0: Oh ja.
1: Zo blijkt. Nou, in mijn geval in ieder geval wel. Onweer is het dan een kwestie van snel naar binnen. Waar ben je het veiligst? Waar kun je in volle omvang genieten zonder risico?
0: Oh ja.
1: En ik kreeg ook nog een vraag van... Nou, een opmerking eigenlijk van iemand die zei... komt de rivier niet over? En dat hebben we al even snel opgezocht, hè?
0: Ja, want ik ken dat ook, dat zegt. En ik dacht dat eigenlijk ook. Maar het KNMI zegt, dat is een fabeltje. Die hebben gekeken naar radarbeelden, bliksemregistraties. En daar blijkt gewoon dat die onweersbuien... nou, niet gehinderd worden door de rivier of een kanaal.
1: Ja, dus ze blijven niet hangen voor de rivier.
0: Nee, het lijkt dan zo, zegt het KNMI. Omdat een bui die aankomt, die maakt meer indruk dan een bui die vertrekt, kennelijk.
1: Ja.
0: Als je dan bij het water staat en je maakt dat mee, dan denk je van, oh, de rivier is hem tegengehouden. Maar dat is dus helemaal niet zo.
1: Helemaal niet waar. Nou, dat misverstand hebben we vast uit de wereld geholpen. José die schreef, ik ben hartstikke bang. Jan had een mooi verhaal over dat hij met een draagbaar hokje... als 8-jarig jongetje het veld inging en dat ze daar dan gewoon bleven.
0: Een draagbaar hokje?
1: Ja, zo'n hokje, hadden een soort bushokje gemaakt, heel klein, zo'n houten hokje.
0: Ja.
1: En dan zetten ze de rug van dat hokje zetten ze naar het onweer toe... en dan zaten ze lekker droog en veilig. Ja, ik vond het heel briljant. Harold schrijft, ik heb 8 jaar in Bronkhorst gewoond. Met onweer ging ik er altijd uit. Ik was er zelf niet bang voor, maar we hadden koeien en je moet altijd oppassen voor inslag en brand. Daarom ging ik er 's nachts altijd uit met onweer naar het vee toe. Vee is natuurlijk best onrustig.
0: Ja.
1: En Marco zegt, ik ben er helemaal niet bang voor. Sterker nog, ik slaap er gewoon doorheen, maar dat is nu. Vroeger was ik er heel bang voor en riep ik mijn moeder midden in de nacht. En Bram schrijft een opmerking over onweer. Ik vind prachtig natuur op zijn best. Alleen zegt hij, ga er goed mee om. Blijf binnen of onder een afdak. Nou ja, dat is dus de vraag die we hebben. Kan je ook nog ergens in de open lucht van het onweer gaan genieten. Daar komen wij zo op terug.

0: Stevie Wonder en Part-Time Lover. Morgenavond gaat het, dames en heren, onweren, heeft de weerman ons verteld. En de een vindt dat heerlijk en gaat buiten kijken of weet ik waar kijken, staat voor het raam. En de ander die duikt diep weg. Wij vroegen ons af, al een tijdje eigenlijk, maar dit is een mooi moment. Wat doe je nou het best? Waar kun je veilig kijken? Wat moet je wel doen en wat absoluut niet? Ik kreeg nog een berichtje van Gerard, die komt uit Waddinxveen, geloof ik.
1: Ja.
0: En die zei een tijdje geleden hier op een voetbalveld, waar ze aan het voetballen, sloeg het onweer in het voetbalveld, de bliksem, lagen er een paar spelers door de klap plat op het veld. Dus open veld is geen goed idee.
1: Nee, dat is een van die dingen. Ik ben even begonnen met hoe groot dat risico nou is.
0: Ja,
1: gaat
0: het
1: vaker mis in Nederland? Nou, er worden jaarlijks naar schatting 5 tot 10 mensen direct of indirect getroffen door het bliksem. Waarvan er dan gemiddeld wel 1 à 2 overlijden.
0: Vind je dat
1: daardoor
0: veel?
1: Nee, dat vind ik heel weinig.
0: Ja.
1: Betekent eigenlijk dat die kans dus heel erg klein is dat je geraakt wordt door het bliksem in Nederland.
0: Ja, dus geef ook al iemand van een scheur met een auto of een verkeer deelnemen is risicovoller.
1: Ja, ja. Nou, dat lijkt me ook, ja. Wat is die bliksem? Een elektrische ontlading. Bliksemflits kan een temperatuur tot 30.000 graden bereiken. Dus als je getroffen wordt, heb je toch wel een probleem. Lucht rond de bliksem die zet door die hoge temperatuur heel snel uit. En dat veroorzaakt dan weer het geluid de donder. Wist ik ook niet, maar zo werkt het.
0: Oh ja.
1: Dus gevolgen voor je lichaam. Ja, het kan brandwonden, hartstilstand, gehoorschade en zenuwschade veroorzaken. En ook bijzondere tekeningen op het lichaam. Het is wel heel mooi om te zien. Het soort bijzondere tatoeage van die vertakkingen die je helemaal ziet over het lichaam. Trekt ook weer weg bij de meeste mensen.
0: Hebben mensen dat? Die geraakt dat, worden door de bliksem?
1: Huh? Google maar eens op.
0: Ik geloof je meteen.
1: En als je het dan wel overleeft, dan kun je ook blijvende klachten overhouden. Zoals geheugenverlies, concentratieproblemen of vermoeidheid.
0: Ja, nou, je wil het gewoon niet.
1: Dat zijn alle problemen. Waar ben je veilig? Nou, in grote gebouwen die volledig gesloten zijn. Bliksemafleiders hebben metalen leidingen, elektriciteitskabels die de stroom veilig kunnen afvoeren. En ook in de auto.
0: Ja.
1: Zolang je geen cabrio hebt of stoffenkap, maar gewoon echt een metalen auto. Daar ben je ook veilig.
0: Die bandjes zijn natuurlijk van rubber en die geleiden heel goed. En dan.
1: Nou, het is vooral die metalen kooi die om je heen zit. De kooi van Faraday, dat is een natuurkundig verschijnsel. En daar ben je veilig in.
0: Dus je kunt ten alle tijde in je auto gaan zitten, dan gebeurt er niks.
1: In de auto zitten als die in de buurt is. Ja. Onveilige plekken, ja, dan kom je toch inderdaad bij die boom terecht. Schuil nooit onder een boom. Dat is een van de gevaarlijkste plekken. Namelijk omdat het vaak het hoogste punt is in de buurt. En de bliksem, ja, die slaat vaak in het hoogste punt. En bovendien kan zo'n boom uit elkaar knallen als die getroffen wordt door de bliksem. Want die sappen in de boom worden ineens heel heet. Zet allemaal uit en die boom knalt gewoon uit elkaar.
0: Oh, dat is wat er gebeurt. En, want bij mij in de buurt staan dus wel heel veel hoge bomen.
1: Ja.
0: Maar die staan dan wat verder weg. Als je er een beetje afstand houdt, dan kan het natuurlijk wel.
1: Dat lijkt dan relatief veilig.
0: Ja.
1: Open terrein moet je dus ook niet zijn, hè, want dan ben je zelf de hoogste punt. Water, ook link, want water geleidt elektriciteit goed. Als het inslaat, kan je kennelijk 100 meter verderop ook nog last hebben van die bliksem als je in het water ligt.
0: Heel snel eruit dus.
1: Ja, metalen constructies, daar moet je ook vanuit de buurt blijven, want dat geleidt natuurlijk ook heel erg goed. Als je nergens kunt schuilen, wat doe je dan? De noodprocedure. Maak jezelf zo klein mogelijk door op je hurken te gaan zitten. Je voeten moeten strak tegen elkaar aan. Als die uit elkaar staan, kan het zijn dat die bliksem ook nog door je lichaam even van de ene voet naar de andere voet
0: gaat. Tegen elkaar aan je voeten.
1: Tegen elkaar aan. En als het even kan, ook nog op je tenen. Dat is natuurlijk wel link, want als je dan omdondert, dan lig je plat op de grond. Heb je een groot raakvlak met de grond. En dat wil je dus niet. Zo'n klein mogelijk raakvlak. Je kunt ook nog op je tas dan gaan staan. Want alles wat er tussen jou en de aarde zit is alleen maar goed. Als je dikke rubberen zolen hebt, heb je al mazzel. Goeie tip daarbij nog. Ben je met een groep, verspreid je dan. Ga niet allemaal op diezelfde plek naast elkaar op de hurken zitten.
0: Okay.
1: Het kan er eentje nog 112 bellen als je dan toch iemand geraakt wordt. Ja,
0: dat is een hele praktische. Ja, zeker. Je hebt de neiging om lekker dicht op elkaar te gaan zitten natuurlijk.
1: Ja, niet samen handjes vasthouden.
0: Ja, precies.
1: Geen goed idee.
0: Ja.
1: Nou, binnen zijn er ook nog tips. We moeten wel benadrukken dat die kans dus heel erg klein is. Dat je binnen geraakt wordt door de bliksem. Maar dan kan je het beste laag in het huis gaan zitten. Niet in de buurt van stopcontacten. Niet in de buurt van ramen en deuren. Als die in huis inslaat is het idee dat het via de muren naar de grond gaat. Soms kan er wel zo'n stopcontact uitknallen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus daar wil je ook niet in de buurt zijn. Nou zei ik dat die kans heel klein is dat je binnengeraakt wordt. RTL had vorig jaar een verhaal van een Nederlandse jongen die 2 keer door de bliksem is geraakt. En het was 2 keer binnen.
0: Au.
1: 1 keer op zolder en 1 keer in een andere woning in het centrum van Alkmaar via de deurklink. Ja, deskundigen zeggen dat hij indirect geraakt is. Hij heeft wel veel pijn aan overgehouden. Ook van die patronen op zijn lichaam kennelijk. En deskundigen zeggen dat hij enorme pech heeft gehad. Er is een kans van 1 op 875 miljoen dat
0: dit gebeurt. Maar dus volgens de RTL is het wel degelijk gebeurd.
1: Ja, ze zijn het echt helemaal nagegaan met zijn medische dossiers en met zijn artsen erbij en mensen die erbij waren. En het is echt gebeurd.
0: Maar ja, die kans is dus heel klein.
1: Als je nog één dingetje wil horen, het kan nog erger. Het record op de meeste keren geraakt worden door de bliksem staat op naam van Amerikaanse parkwachter Roy Sullivan. Die is in zijn leven maar liefst 7 keer door de bliksem geraakt. 2 keer vloog zijn haar in brand. 1 keer de nagel van zijn teen verloren. Een enkel probleem. En 1 keer uit zijn auto geblazen. Laatste keer stond hij te vissen. Toen moest hij naar het ziekenhuis voor een verbrande borst en buik.
0: Maar hij heeft het allemaal overleefd. Wauw. Ik ga toch maar in de deuropening kijken morgen. En jij gaat niet meer in een tentje in het onweer.
1: Nee, dat ben ik ook niet van plan.

0: een titel met twee woorden. Jet Airliner Steve Miller Band.
1: 3 voor 3.
0: De 3 voor 3 van vandaag. Je zou het hebben kunnen raden. Was het gisteren de dag van de eenwoordige titels? Venus, Faith, Centerfold, kort maar krachtig. Vandaag gaan we lekker los met titels waar geen einde aan komt. Vooral de laatste plaat die ik ga draaien heet Calling Occupants of Interplanetary Craft, the Recognized Anthem of World Contact Day. Nou, ik weet niet of die de langste ever is, maar lang is hij in ieder geval. Goed, ik begin met All I Wanna Do Is Make Love To You. Ook heel verdienstelijk in lengte. De zussen Anne en Nancy Hart in het begin met stevige muziek, maar deze is dan net even anders. Een vrouw pikt in de regen een lifter op, neemt hem mee naar een hotel voor een wilde nacht. Daar komt een kindje van. En ja, de rest wordt beschreven, ze komen elkaar nog een keer tegen. En hij maakt kennis met zijn kind. Hard is dit. And all I wanna do is make love to you.

0: You too. I still haven't found what I am looking for. Ik heb even zitten tellen, want het gaat over titels. Lange titels. 10 woorden heeft deze, maar ik heb er nog eentje klaarstaan. Die slaat werkelijk alles. Joy, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik zie hem klaarstaan en het doet me meteen denken aan dat ene liedje van Mary Poppins.
0: Waarom?
1: Supercalifragilisticexpialidocious.
0: Ja. Oh, wat knap van jou. Ik zou het niet uitkrijgen.
1: Nou, ik deed ook maar alsof.
0: Nou, volgens mij klopt, staat je aardig in de richting.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja. Wellicht in de categorie rare titels draaien we hem nog wel een keer in 3 voor 3.
1: Is best leuk hoor.
0: Ja,
1: Mary
0: zeker
1: Poppins
0: leuk.
1: Vond ik geweldig als kind.
0: Ja. Ik ook trouwens.
1: Ja, leuk.
0: Is ook al heel oud. Wat ga je doen zo meteen? Wat heb je bijvoorbeeld in de wissellijst gezet?
1: Nou, ik kreeg het vanmiddag een keer over Coldplay. En toen dacht ik, dat is wel leuk. Want ze hebben natuurlijk ook echt een hele hoop gemaakt. En je hoort zoveel. Maar je hoort natuurlijk vaak Viva La Vida of Fix You. En ik dacht, nou, dat kan ook wel een keertje anders. Dus ik heb 3 nummers uitgekozen die je eigenlijk niet zo vaak hoort op de radio.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Coldplay fans, opgelet. Het wordt een keer wat anders.
1: Een keer iets anders dan anders.
0: Die doorsnee. Ja, nou, precies. Dat is een goed idee, Joy. Ja, jij zit er tussen 3 en 6. Heel veel plezier.
1: Dank je.
0: Thema lange titels. The Carpenters. Calling Occupants of Interplanetary Craft. The Recognized Anthem of World Contact Day.
1: Zo. Daarvan akte.
0: Ja. Precies. Het gaat over een gezamenlijke boodschap uitsturen naar het heelal. En het klinkt best een beetje anders dan die andere zoete liedjes van The Carpenters. Ik ga de titel niet herhalen. Geniet er maar van. Fijne middag.

0: wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attens met ds.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
4: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
5: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende, maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.

0: juwelierkoop.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Dan kijken we nog even naar de files. Is er eentje echt belangrijk om te vermelden? De A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens staat 2 kilometer file. Daar doe je 10 minuten over vanwege een politiecontrole.
4: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
5: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Eerst stopt de boer. Dan de tuinder. Dan de leveranciers. Dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
9: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
10: Thuis in Gelderland. Met Joyce Stemp.

0: Een hele goede middag. Je luistert naar Thuis in Gelderland met Ellen Foley en What's the Matter Baby. Thuis in Gelderland. Mijn naam is Joyce Stamford. Een hele goede middag. En tot 6 uur ben ik bij je. En dit programma beginnen we heel trouw met de gouden wissellijst. Een heel groot ding. Je moet uitkijken dat je er niet over struikelt als je hier binnenkomt. En daar kan elke dag weer een andere artiest in. Vandaag heb ik gekozen voor een band waarvan je waarschijnlijk heel veel nummers kent. Maar ik dacht, ik ga het niet al te makkelijk maken dit keer. Want als je aan Coldplay denkt, dan denk je misschien aan Viva La Vida, Fix You of Clocks. Maar deze band gaat al zo lang mee, die hebben natuurlijk veel meer gemaakt dan dat. Dus ik heb 3 wat minder voor de hand liggende Coldplay-nummers voor je klaargezet.
1: Nummer 1. All I know.
0: Dit is je eerste optie. Nummer 1, Ink, een wat kleiner en intiemer nummer van Coldplay. Is rustig en mooi en ja, ook eentje die je eigenlijk nooit hoort. Of ga je voor deze?
1: Nummer 2.
0: Nou, in vergelijking met de vorige is deze natuurlijk een stuk donkerder en steviger. Violet Hill is de tweede optie. Of kies jij voor nummer 3?
1: Nummer 3.

3 is God Put a Smile Upon Your Face. Is alweer wat ouder van A Rush of Blood Through the Head. Lekker een energiek nummer waarbij je zelf eigenlijk toch een stiekem een beetje mee gaat doen, merk ik. 3 Coldplay nummers dus. Maar er mag er maar eentje de gouden wissellijst in. Dus laat het weten. Ga jij voor Ink, Violet Hill of God Put a Smile Upon Your Face? Laat het maar weten via de app 06-2222-1342 of stuur een mailtje naar joy@gld.nl. En dan horen we zometeen welke terechtkomt in de gouden wissellijst. Ik hoor het graag van je.

Zo, ik zat even iets door te lezen en daardoor raakte ik compleet afgeleid. Excuus, we gaan gauw weer door met belangrijke zaken. Namelijk de gouden wissellijst. Daar staat vandaag Coldplay in. Alleen ik kon niet kiezen welk nummer het dan moest worden. En ik dacht, nou, Coldplay heeft zoveel gemaakt. Wat gaan we dan doen? Dus ik dacht, 3 nummers die je eigenlijk nooit zo vaak hoort. Nou, het ging behoorlijk gelijk op. En het is ook maar met 1 stemverschil is het gelukt. Onder andere Hans en Mirjam die stemden erop. Het moest namelijk de 3e optie worden. God put a smile upon your face.

Een nummer die wel vaak in karaokebars gezongen wordt of op een hele dronken avond. Of je hoort hem gewoon hier op Radio Gelderland. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Nu Crowded House met Fall At Your Feet, een nummer uit 1991. Geschreven door Neil Finn. Een liedje over je helemaal overgeven aan iemand, terwijl je voelt dat die ander toch niet alles van zichzelf laat zien.

0: Groen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
6: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
5: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
6: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
7: Goedemiddag, het is 3:45. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer, vanmiddag is het droog met een mix van zon en stapelwolken. En wordt het zomers warm met 25 graden. Er waait een matige zuidoostenwind. Donderdag wordt het nog warmer met 28 tot 30 graden. Maar in de avond trekt een onweerscomplex over de regio. Dan een greep uit belangrijkst Gelders nieuws. De politie heeft woensdagochtend een flat aan de Eburonenstraat in Apeldoorn ontruimd naar de vondst van een mogelijk drugslab. De explosieve opruimingsdienst Defensie en het team explosieve verkenning troffen een kleine hoeveelheid explosief materiaal aan en dat is veilig afgevoerd. De familie van Ruben Fortuyn is een inzamelingsactie gestart om 50.000 euro op te halen voor zijn herdenkingsbijeenkomst. Ruben overleed op 18 augustus bij een verkeersongeval in de Verenigde Staten. En de actie moet ervoor zorgen dat iedereen die afscheid wil nemen aanwezig kan zijn. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan kijken we nog even naar het verkeer. Er staat een file op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Daar staat 13 minuten file. Dan ook nog op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en afrit Hoenderloo staat 5 kilometer file. En daar doe je 5 minuten over.
8: Isolatie check, nieuw glas check, vloerverwarming check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
9: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
10: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
11: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
12: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
11: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
13: Thuis in Gelderland.

Shepherd met Geronimo op Radio Gelderland. Ja, gisteren kwam het nieuws dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd is overleden. Een van de grootste namen natuurlijk uit de countrymuziek, maar vooral ook echt een onwijs goede liedjeschrijfster. En misschien is Jolene daar wel echt een heel erg goed voorbeeld van. Het nummer verscheen in 1973. En het bijzondere aan het nummer is, Jolene die heeft echt bestaan. Dolly die kreeg ooit bij een optreden een handtekeningverzoek van een jong meisje. En zij had heel mooi rood haar en knalgroene ogen. En Dolly Parton vond haar naam zo mooi dat ze tegen haar zei, nou, daar ga ik ooit een liedje over schrijven. Maar het verhaal van dit lied kwam ook nog ergens anders vandaan. Namelijk Dolly's man die kreeg volgens haar nogal wat aandacht van een aantrekkelijke roodharige bankmedewerkster. Nou, Dolly maakte daar thuis altijd grappen over, maar gebruikte wel die situatie voor een lied waarin een vrouw haar rivalen bijna smeekt, pak alsjeblieft toch die man niet van me af. Nou, dat werd een van die liedjes die nooit meer verdwenen zijn. Slechts een paar akkoorden, die steeds herhaalde naam en een verhaal dat je binnen een paar seconden begrijpt. Gisteren overleed Dolly Parton. Ze werd 80 jaar. Maar dit nummer, Jolene, die is tijdloos.

Teddy Swims. Met Mr. Know-It-All. Blijf ik gewoon een mooi liedje vinden. Nu tijd voor andere zaken. Yes, we gaan een potje memory spelen. Ik laat zometeen 6 fragmenten horen. En aan jou de taak om uit te vogelen welke 2 er dan bij elkaar horen. Soms kunnen dat artiesten zijn, soms kan er een thema aan hangen. Maar goed, ik ben vandaag op zoek naar 2 liedjes van dezelfde artiest. Maar wie en welke muzikale memorykaartjes horen daarbij? Spit je oren, want daar gaan we. 1. Waar is hier de nooduitgang? 2.

0: 4.
1: Zolang je bij me blijft, hoef ik geen goud of wereldreis. Zolang je bij me blijft.
0: 5.
2: Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen...
3: Welke twee muzikale kaartjes horen bij elkaar? 1 tot en met 6, laat het me weten via de app van Radio Gelderland. En misschien maak jij wel kans op het verrassingspakket van Omroep Gelderland. Dus naar welke twee artiesten ben ik op zoek en welke nummertjes horen erbij?

0: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
0: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
1: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Hey Remo!
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, kaapboards en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
7: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Ja, er staan wel echt een aantal files. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg staat 28 minuten file. Dan ook op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg staat 17 minuten file. Dan ook op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef 7 kilometer. Doe je een half uur open. Dat komt door een ongeluk.
12: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
13: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
14: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: Voor ons Eastbourne assortiment bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
15: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
18: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: en het toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Thuis in Gelderland. Met Joyce Denver.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band, Still the Same. Ik zit midden in een zenuwslopend spotje Memory, of niet, Alex?
1: Ja, zeker weten. Ik vind het heel zenuwachtig spel.
0: Ja, vind je het een zenuwachtig spel?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, je was behoorlijk zeker van je zaak, hè?
1: Ja. Ja.
0: Jij wist het, ik sprak jou net al even buiten de uitzending, jij wist het 100% zeker, zei je.
1: Ja.
0: Ja? Zullen we voor de vorm nog even luisteren naar wat de opgaves waren, Alex?
1: Ja, doe maar. Is goed, hoor.
2: 1.

0: 4.
1: Zolang je bij me blijft, hoef ik geen goud of wereldreis. Zolang je bij me blijft.
0: 5.
2: Over de muur, over het ijzeren gordijn.
3: 6 muzikale memory kaartjes en 2 daarvan zijn maar van dezelfde artiest. En Alex, jij denkt het zeker te weten, hè?
4: Ja, ik weet het zeker.
3: Jij weet het zeker, want we zaten natuurlijk een beetje in de Nederlandstalige hoek. Waar was ik naar op zoek, beste Alex?
4: Nummer 1 en nummer 2, het goed doel.
3: Ja hoor, dat is gewoon helemaal goed. Weet je ook wat de andere opties waren?
4: Die erna kwamen. Ik hoorde Erik Messi.
3: Ja, toontje later. Lager, net als in de film inderdaad. Ik had ook nog de Jazzpolitie met Zolang je bij me blijft. Dat was de 4e optie. Dan had ik ook nog Doe maar, is dit alles. Mm-hmm. En tot slot het Klein Orkest met Over de Muur.
4: Ja.
3: Nou, je hebt het gewoon helemaal goed, Alex. Dat betekent dat ik een leuk Omroep Gelderland pakket jouw kant op ga sturen.
4: Leuk, mooi.
3: Doe je morgen weer mee?
4: Ja, zeker.
3: Gezellig. Tot dan.
4: Joe, heel.

0: Ik betrap mezelf er toch geregeld op dat terwijl ik hier lekker veilig in mijn uppie zit, dat ik echt wel keihard en keivals ook kan meezingen. Dat heb ik net gedaan met Lionel Richie en All Night Long. Dan iets totaal anders. De Ballonfiesta in Barneveld die gaat vanavond weer van start. 4 dagen lang kan je daar genieten van een spektakel rond tientallen hete luchtballonnen. Monique Hoogslag, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent flight director, zoals dat heel chic heet, van de Ballonfiesta.
1: Ja.
0: Kan je eigenlijk even in het kort vertellen wat er allemaal te doen en te zien is de komende dagen?
1: Ja, we hebben een spectaculair programma van internationale deelnemers die met grote hete luchtballonnen gaan opstijgen. En dat zijn ballonnen in speciale vormen, zoals een koffer en een drinkfles en een kabouter. En nou ja, noem maar op, een piratenschip. Dus allerlei grote vormen. En daarvoor en daarna en tijdens zijn er nog andere activiteiten, zoals model.

0: En dat gaat door tot in de kleine uurtjes. Nou, 10:30, 11:00 geloof ik, is het officiële programma.
1: Geweldig zeg. Ja. Hey, je vertelde het net al, er zijn ook weer bijzondere ballonnen in allemaal vormen en maten. Heb jij zelf een stiekem favoriet?
0: Favorieten zijn altijd wel de unieke of de primeurs. Hmm. En we hebben als primeur in Nederland nu een koffer die uit Engeland onderweg is. Die is zojuist gearriveerd, een hele grote travel bag. Dus dat is wel uniek dat hij vanavond de lucht in gaat. Dus ja, dat zou dan voor vanavond mijn voorkeur zijn, inderdaad.
1: Ja, te gek. Ja, want jullie zijn nogal afhankelijk van het weer. Er is natuurlijk behoorlijk wat onweer voorspeld de komende dagen. Wat betekent dat voor dit ballonnenfestijn?
0: Dat wij in de startblokken staan en alles aan zullen doen om te kijken wat er kan. En vanavond hebben we in ieder geval een prachtige avond. En verder is het met deze verwachting toch wel met hier en daar een bui. Ja, als daar de bui is, gaan we hier wel omvaren.
1: Ja.
0: En we zijn als deelnemers allemaal aanwezig. Dus we kunnen ook heel laat de beslissing nemen.
1: Precies.
0: En hoe later je hem neemt, hoe actueler de informatie die je hebt. En dat kan best zijn dat ze om 6:00 een briefing met de piloot hebben. En zeggen, nou, we gaan het vast klaarzetten. Maar om 7:00 is de volgende briefing. En misschien om 7:30 nog wel één. Kijk, als het om 9:00 donker is, dan kunnen we om 8:30 nog opstijgen. In ieder geval voor het publiek.
1: Ja.
0: Dan zullen we dat ook doen. Soms kom je net achter een bui of gaan ze zuid van je langs. En dat is te vroeg om nu nog iets van te zeggen. Ik denk echt dat we iedere dag een kans hebben. Maar ja, op papier is vanavond wel de beste kans. Dat is ook al dichtbij en heel erg goed natuurlijk.
1: Ja, snap ik. Nou, maar dan moet je behoorlijk aanstaan de hele dag, Monique.
0: Ja, dat klopt. En we kunnen natuurlijk niet zoveel aan veranderen. Ik doe het inmiddels 23 jaar als flight director hier.
1: Ja.
0: En in het begin ging ik vreselijk de hele dag in het weer zitten verdiepen. Maar het is toch op het laatst wel wat je ziet is wat je get. En als het natuurlijk code rood is, dan gaan we 's middags echt niemand laten rijden. En ook het publiek niet. Maar als er een kans is, dan wordt er zeker gevaar in Barneveld. Dus is dat ook wel de uitdaging natuurlijk om het eruit te halen wat erin zit.
1: Ja, snap ik. Vind je het spannend de komende dagen ook vanwege het weer?
0: Ja, een uitdaging. Spannend is, dus dan zou het gevaarlijk worden, bij wijze van spreken. En we trekken dan wel, ik had van de week in de krant ook gezegd, het stomste wat ik kan doen is zeggen, ga maar varen, terwijl het achteraf niet had gekund, hè, want dan is het onveilig.
1: Ja.
0: Maar het ene stomste is natuurlijk als ik zeg, blijf allemaal maar aan de grond en na afloop zeggen mensen, oh, het had wel gekund.
1: Ja, dat is jammer. Het lijkt me wel moeilijk om daar de balans uit op te kunnen maken.
0: Precies, die is soms haarscherp. En dat doen we ook in overleg met natuurlijk een hoop mensen. We hebben goede begeleiding van de luchtvaartmeteorologische dienst. Die ons met ons meekijken. En we hebben ervaren ballonvaarders als deelnemersveld. En ook uit de regio. Die dus ook weten van waar gaan we naartoe. Waar moeten we extra op letten. En waarom maken we het onszelf makkelijker of moeilijker. Gewoon in bepaalde situaties. Dus er vindt wel heel veel overleg plaats. Maar
1: gelukkig.
0: Ja, die no-go die moet dan wel genomen worden. En als ik no-go zeg, dan wordt er niet gevaren. En als we zeggen go, dan ga maar. Dan is het nog wel aan de individuele ballonvaarder om te zeggen, nou, op basis van mijn ballon of de passagiers die ik heb of de ervaring, ga ik wel of niet. Er is niemand van de deelnemers verplicht om op te stijgen.
1: Nee.
0: Alleen wel om aan de grond te blijven als het niet verantwoord is.
1: Goed, Monique, laten we dan hopen op een go. In ieder geval vanavond, dan lijken
0: vanavond,
1: er geen problemen.
0: Vanavond zien we die al helemaal zitten in ieder geval.
1: Super.
0: De komende dagen gaan we er proberen. Ja, we gaan ons best doen. Dan staan we klaar.
1: Super, Monique. Waar kunnen mensen naartoe in Barneveld?
0: Het is bij Kasteel de Schaffelaar. En het adres is volgens mij Stationsweg 6. Om even in de navigatie te zetten. En dan staan er duidelijke borden en grote parkeerterreinen. En kan het niet missen.
1: Super. We zijn erbij. Dankjewel, Monique.
0: Hartstikke fijn. Bedankt voor jullie belangstelling. Fijn.

0: Met het scherp geprijsde assortiment van Reimer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Reimer-sierbestrating.nl.
1: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
0: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Reimer-sierbestrating.nl.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polsenweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
4: Gekke plaats.

0: Goedemiddag, het is 4:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer. Vanmiddag is het droog met een mix van zon en stapelwolken en wordt het zomers warm met 25 graden. Er waait ook een matige zuidoostenwind. Donderdag wordt het nog warmer met 28 tot 30 graden. En in de avond trekt een onweerscomplex over de regio. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. De politie heeft woensdagochtend een flat aan de Eberonenstraat in Apeldoorn ontruimd naar de vondst van een mogelijk drugslab. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft een kleine hoeveelheid explosief materiaal veiliggesteld en afgevoerd. Twee jongens die hebben afgelopen weekend een enorme ijshoorn teruggebracht naar ijssalon Het Boerinneke in Harderwijk. Het beeld dat eerder verdween werd met een boot vervoerd en is nu weer veilig terug bij de zaak. Hoe dat zit, daar heb ik het zometeen ook nog over. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Het is behoorlijk druk op de weg. De A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en de knooppunt Bankhoef staat 35 minuten file. Dan op de A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Elst en Bemmel staat een kwartier file. Eventjes spieken, wat hebben we nog meer? De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel staat 11 kilometer file. Doe je ook een kwartier over. En tot slot de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort staat 10 minuten file.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
3: Uniek Slapen, altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Hey Raymond!
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Hey, Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Thuis in Gelderland.

0: Nou, toepasselijker kan haast niet. Coors Radio op Radio Gelderland. Hey Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, kom even bijpraten.
1: Ja, zwemmer Maarten van der Weijden die heeft een cheque van ruim 700.000 euro overhandigd aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. De zwemmer bracht het geld bijeen door een zwemtocht die door ziekte eerder moest staken dan gepland. Hij wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden, maar werd ziek. Het werd uiteindelijk 177 kilometer. Opbrengst is bedoeld voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Actie dus niet helemaal geslaagd, maar wel ruim 700.000 euro opgehaald.
0: Veel hoor.
1: Een opmerkelijk initiatief in de Telegraaf. Er staat een verhaal in over een indoor camping. Had ik nog nooit van gehoord. Een enorme loods, die is ingericht als camping met in totaal 37 caravans en huisjes erin. Die kun je dan huren. Op de vloer van de loods ligt een tapijt van kunstgras. Er staan ook bordjes naar de douches en wc's. En ook liggen er in een hoek spelletjes, badmintonrekkers en jeu de boule ballen.
0: Ja, maar dit slaat toch eigenlijk helemaal nergens op?
1: Nou,
0: ja, als je wil kamperen, dan ga je toch naar buiten of naar de camping in Frankrijk.
1: Ja, het is iets anders, zullen we maar zeggen. Die loods die trekt kennelijk veel concertgangers en ook toeristen die overdag dan naar Amsterdam gaat. Maar het is wel zo dat als de zon ondergaat, dan worden de lampen in het gebouw ook gedimd. En het hoort om 11 uur stil te zijn op de binnencamping. Daarbij zegt de eigenaar wel dat iedereen snapt dat het op een camping soms gehorig kan zijn. Maar, zegt hij, over het algemeen zijn het leuke, begripvolle mensen en geen intolerante eikels die in een caravan met bloemetjesmotief willen slapen.
0: Nou, dat scheelt dan weer. Maar gaan ze hier dan ook met een wc-rolletje onder de arm naar het toiletgebouw?
1: Daar komt het wel op neer, volgens mij, ja.
0: Oh. Nou, ze verzinnen toch elke keer weer wat nieuws, hè?
1: Ja. De wereld die staat stil bij het overlijden van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. We hebben er al meer aandacht aan besteed. Ze werkte met veel artiesten samen, van groot tot klein. Ook de Muppets gaan Dolly Parton missen, dat schrijven ze op Instagram. Dolly was graag te gast bij Kermit de Kikker, waar ze dan liever zong dan praatte.
2: Folks sometimes forget that we're just everyday people.
3: Yeah, yeah. You want to talk about it?
2: Not really.
3: You want to sing about it?
2: Well, I'd love to, Kermit, but I have a frog in my throat.
3: What?
2: Just croaking with you. I'm enjoying it.
1: Ja, zingend met Kermit de Kikker. Ze zei even dat ze een kikker in de keel had, zodat het zingen moeilijk zou gaan, maar het viel dus mee. Dolly Parton verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen. Ze is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. En ze is 80 jaar geworden.
0: Rob, dankjewel.

0: met That Was Yesterday. Nou, speaking of yesterday, toen was het een stuk koeler dan vandaag, of niet, Wouter Weerplaza?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja.
0: Morgen wordt het al helemaal... gaat het los, heb ik het idee.
1: Ja, nou ja, we zijn natuurlijk behoorlijk wat warmte gewend van deze zomer. En dan valt het morgen wel mee. Ik denk dat we uitkomen op zo'n 28 graden in onze omgeving. Misschien plaatselijk wel richting de 30. Maar ik denk dat het morgen het eerste deel van de dag nog best wel tegenvalt met de zon.
0: Oh.
1: Want er trekt eerst nog een warmtefront over. En de naam zegt het al een beetje. Daarachter bevindt zich veel warmere lucht. Maar voordat we daarin komen, hebben we dus eerst nog te maken met bewolking en misschien ook wel een enkele bui. Nou, dat is vannacht en morgenochtend het geval. Morgenmiddag wordt het dan zonnig een tijdje en dan gaat die temperatuur al flink omhoog. Gaat het ook meteen broeierig warm aanvoelen.
0: Lekker plakken.
1: Ja. En dan weten we al een beetje natuurlijk wat er gaat gebeuren in Nederland. Want morgenavond, maar ik denk vooral in de nacht naar vrijdag, dan gaan er wel buien over het land trekken van zuid naar noord. En dat kunnen ook bij ons in de omgeving best wel zware buien zijn met onweer erbij en heel veel regen.
0: Ja, en was er nou ook kans op hagel, Wouter?
1: Ja, dat wordt wel zo gecommuniceerd, maar zeker als die buien wat later op de avond en in de nacht komen, dan zal dat echt wel meevallen. Misschien dat er heel plaatselijk wat hagel voorkomt. Maar ik denk dat bijna niemand er iets van zal merken.
0: Nee, dus de regen en de onweer, dat is het grootste ding.
1: Ja, ja.
0: Oké, nou, dan doe ik morgen nog denk ik één keer mijn... en vrijdag nog één keer mijn korte broek aan voor dit jaar. Of komt er daarna nog meer?
1: Nou, het wordt daarna niet koud. Want in het weekend en ook begin volgende week is het dagelijks zo'n 23 graden. Maar wel heel wisselvallig. Elke dag vallen er flink wat buien. Tussendoor schijnt ook wel af en toe de zon. Pas in de loop van volgende week lijkt het droger te worden. En begin september kan het dan weer ook een stuk warmer gaan worden. Maar dat is nog wel ver weg.
0: Nou, we wachten het af. Dan wordt het een korte broek aan en een lange broek mee. Of andersom. Moeten er nog even over nadenken.
1: Ja.
0: Wouter, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
1: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
0: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
1: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
2: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
3: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wilde FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycott. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Dan kijken we nog even naar de files. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 28 minuten file. Dan op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen knooppunt Valburg en Bemmel staat 22 minuten file. Daar is een ongeluk gebeurd. Dan ook nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Schaarsberg en knooppunt Waterberg staat 10 minuten file. Ook nog op de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef staat een kwartier vertraging.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Vlieg door je tijdlijn.
12: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Vodafone. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt. Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
15: Hey Remon!
16: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Hey Remon!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Thuis in Gelderland. Met Joyce Denver.

0: Marcel de Groot, mag ik naar je kijken op Radio Gelderland? Rob, goedemiddag, je bent er weer.
1: Ja, goedemiddag. Nieuws in Gelderland vandaag. Zo'n 220 Apeldoorners moesten vanmorgen een woning uit naar de vondst van een vermoedelijk drugslab. Dat was ontdekt in een flatwoning aan de Eburonestraat. Agenten die in die woning waren raakten onwel nadat ze een chemische geur roken. Een van de bewoners van de flat.
2: Ik heb in de keuken af en toe wel een rare geur hangen, maar ik wist niet waar het vandaan kwam. Nu wel, denk ik. Maar dan ben ik wel heel blij dat ze er nu op tijd bij zijn en dat het niet te laat is.
1: Ja, er bleek ook zwaar vuurwerk en verboden wapens in die woning te liggen. De flat en twee aangrenzende flats werden voor de zekerheid ontruimd en de EOD kwam naar de woning om de boel te onderzoeken. Pas na uren konden de bewoners van de flat weer terug. Een bewoner van de woning met het vermoedelijke drugslab is aangehouden. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende uitduels met NEC en PEC Zwolle. De club neemt die maatregel na het vuurwerkgeweld van afgelopen zondag in het uitduel met SC Cambuur. Vanuit het Feyenoordvak werd toen vuurwerk gegooid naar het familievak van FC Cambuur. 7 Cambuur-supporters raakten daarbij ook gewond. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zei gisteravond bij WNL al dat hij geen Feyenoord-supporters toe wil laten in de Goffert als er geen verdachten worden aangehouden.
3: Ik wacht ook deze week af wat al die onderzoeken opleveren. Maar ik kan u nu al aankondigen, als volgende week, begin van de week, niet helder is of de daders worden opgepakt of het is anders niet uitgezocht, dan moeten de Feyenoord-fans thuis voor de buis gaan zitten.
1: Ja, dat is nu dus sowieso het geval. Het KNMI heeft voor onze provincie voor morgenavond en vrijdagavond een code geel afgegeven. Er is kans op onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Er kan ook lokaal wateroverlast ontstaan, is de waarschuwing. Het KNMI denkt dat er plaatselijk meer dan 4 centimeter regen kan vallen. De waarschuwing geldt voor zowel donderdag als vrijdag van 10 uur 's avonds tot 3 uur in de nacht. Kan stevig tekeer gaan.
0: Nou, ik ga mijn regenpak maar weer uit de kast halen, denk ik. Rob, dankjewel.

0: opluchting bij Rob Morren van ijssalon Het Boerinneke in Harderwijk. De bijna 2 meter hoge ijshoorn die jaren diende als reclame voor zijn zaak, die is gelukkig weer terecht. Het ding bleek ruim 1 week geleden plotseling verdwenen. En een zoekactie van Rob die leverde niets op. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Rob.
0: Hi Rob, ja, het is gelukkig goed gekomen, hè?
1: Ja, ze hebben hem afgelopen.

0: Ja, een van de twee had hem bij mij weggehaald.
1: En waarom?
0: Nou, hij had iets te diep in het glaasje gekeken, zei
1: ja,
0: hij.
1: Ja, dat soort verhalen krijg je dan, hè?
0: Ja, nee.
1: Maar goed, jij start dus een zoekactie op zoek naar jouw 2 meter grote ijshoorn.
0: Ja.
1: En dan een week later staan die jongens ineens met dat ding voor de deur. Wat denk je op zo'n moment?
0: Nou, eigenlijk niks. Want hij was heel netjes. Hij zei, ik kom je ijsje terugbrengen. Toen zei ik eerst van, nou, dat is een grapje zeker.
1: Ja.
0: Nee, zei die meneer, het is echt waar. En ik kom tevens ook mijn excuus aanbieden. En toen was het voor mij genoeg. En toen dacht ik, nou, ik vind het netjes dat je hem en terug kon brengen en je biedt je excuus ervoor aan. Nou ja, het is, iedereen doet in zijn jeugd wel eens een dom dingetje.
1: Ja.
0: Nou, en bij deze was dat ook weer netjes opgelost. Hij heeft hem netjes onbeschadigd teruggebracht. Dus hij is weer helemaal heel. Hij staat alleen nu wel aan de ketting.
1: Ja, je hebt hem aan de ketting gelegd.
0: Ja, we hebben hem nu aan de ketting gelegd.
1: Je denkt, dat overkomt mij niet nog een keer.
0: Nee, nou ja, hij was ook heel. Hij was niet zwaar, maar hij was heel makkelijk mee te pakken. En dat is eigenlijk ook een beetje wat er gebeurd is. Hij zei, ja, ik was zo dronken. En toen heb ik hem voor de gein eigenlijk opgetild. En toen hebben ze hem meegenomen. En hij is op de boot beland, zei hij. Dus,
1: op de boot?
0: Ja,
1: dat,
0: ja, ze waren met de boot.
1: Ze waren 's nachts met de boot en dachten, ik neem jouw ijshoorn mee.
0: Nou ja, hij had iets te veel gedronken of echt te veel. Dat zei hij ook heel eerlijk. En de volgende ochtend lag dat ding nog steeds daar. Dus,
1: nou ja,
0: alleen ik ben blij dat hij er weer is.
1: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Heb je veel reacties gehad? Want we kwamen jouw naam veel tegen overal in het nieuws.
0: Ja, het is gigantisch. Ik ben zelf niet zo'n multimedia mens, maar ik heb overal waar ik kwam, Rob is je ijsje al terug, Rob is je ijsje al terug.
1: Ah, dat is leuk.
0: Maar, dus iedereen heeft wel meegeholpen en gedacht.
1: Dat
0: dus
1: is dat leuk, zeg.
0: Ja, was helemaal blij. Ik ben er heel blij mee.
1: Ja, ik hoor het ook aan je. Want je bent ook helemaal niet boos op ze geworden, hè?
0: Nee, absoluut niet. Maar kijk, ik vind het. Je doet wel eens dingen en dan heb je daar spijt van. En dat had deze jongen ook echt. En hij bood ook netjes een excuus aan. Hij bracht hem ook netjes, want ze hadden hem helemaal netjes in plastic gerold. Dus hij was ook echt netjes teruggebracht. En dan vind ik het goed. Dan hoeft het voor mij ook verder niet. En dan ben ik blij. Hij is er weer.
1: Mooi.
0: En dan is het klaar.
1: Mooi. Dus jouw ijszaak is weer compleet, Rob?
0: Ja, we zijn weer helemaal up-to-date, zoals ze dat zeggen.
1: Fijn. Hey, en Rob, tussen jou en mij, heb jij vroeger ook wel zo'n qua jongensstreek uitgehaald, of niet?
0: Nou, nee, ik heb nooit een ijsje meegenomen of zulke soort dingen. Ik was altijd in dat opzicht een redelijk net jongetje, zeg ik altijd maar.
1: Nou, kijk, heel goed. Rob, dankjewel. En wat fijn dat alles weer goed gekomen is.
0: Ja, zeker. Ik ben er ook heel blij mee.
1: Eind goed, al goed. Rob, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. En nog een fijne uitzending.
1: Dankjewel.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
4: En ga er maar eens lekker voor zitten.
3: Veel kijkplezier.
5: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
7: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende dahliavelden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
8: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl. Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
9: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
10: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
9: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
11: Goedemiddag, het is 5:01. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog met een mix van bewolking en brede opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen wordt de warmste dag van de week met temperaturen tussen 28 en 30 graden. Het belangrijkste Gerold is nieuws. De politie heeft woensdagochtend een flat aan de Eburonestraat in Apeldoorn ontruimd nadat er een mogelijk drugslab werd ontdekt. Tijdens het onderzoek troffen de hulpdiensten explosief materiaal aan dat veilig werd afgevoerd. In Nijmegen-West wordt een badmeester verdacht van nalatig handelen nadat een zwemmer in coma raakte. Tijdens een zitting bleek dat de badmeester de zwemmer minutenlang op de bodem van het zwembad liet liggen voordat hij hulp zocht. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel staat 28 minuten file. Dan ook nog op de A2 Utrecht richting... de andere kant op. A2 's-Hertogenbosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg staat 14 kilometer file. En daar doe je ook 14 minuten over. En tot slot de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 16 minuten file.
8: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
9: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
12: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
13: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten.
2: Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
17: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
16: Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
16: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
20: Thuis in Gelderland.

0: met Sweet Sunshine op Radio Gelderland. Als jij toch van plan was om wat vaker de fiets te pakken, wacht dan toch nog heel eventjes met naar de fietsenwinkel gaan. Want wij geven deze maand bij Radio Gelderland iedere week een elektrische fiets weg. En deze week is de laatste week dat je kan meespelen. Het is niet zomaar eentje, het is een hele mooie, dure, spiksplinternieuwe e-bike. En wat moet je daarvoor doen? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Gewoon lekker op de bank gaan zitten. Kijk elke werkdag naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. En daar fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekken van onze provincie. En let goed op, want ergens in de uitzending zit het antwoord op onze vraag van vandaag. En wat is dan de vraag van vandaag? Daar komt hij. Frank die fietst in Rondje Gelderland langs de landgoederen tussen Lochem en Gorssel. Hij komt bij het landgoed van Huis Verwolde, een echte Downtown Abbey-achtige plek in onze provincie. Hoe heet de plek waar het personeel woonde en werkte in Huis Verwolde?
1: Wat is dit?
2: Ja, dat is het bellenbord.
1: Bellenbord?
2: Het bellenbord, ja. In elke ruimte zit een knopje.
1: Ja.
2: Want als jij hierboven zit te werken als baron en je hebt zin in een kopje thee of iets anders, dan ga je natuurlijk niet helemaal naar beneden lopen. Kijk, en dan zijn we in wat we noemen de plek waar het personeel werkte.
1: Ja.
2: Deels ook woonde.
1: Ja. Ik vind het heel gezellig hier.
2: Ja, dat is het ook. Dat is het ook.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische.

Je moet je dus voorstellen dat wij hier met onze radiostudio vastzitten aan de nieuwsredactie. En ik ben even vergeten dat mijn deur open stond van de studio. Dus ik heb heel erg vals meegezongen en waarschijnlijk daardoor een paar collega's van het werk afgehaald. Excuus, Bruno Mars, I Just Might, hoorde je op Radio Gelderland. Zometeen duiken we even terug in onze alle 13 goed monumentenlijst. Na Little Steven,

0: Little Steven, Forever, hoorde je op Radio Gelderland. Nu doet mijn knopje niet wat hij wil. Wil die nu? Hallo?
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Nou, de aanhouder wint, zullen we maar zeggen. Goed, aan het einde van dit programma duiken we weer even in de alle 1300 goed monumentenlijst. Een lijst die helemaal is samengesteld door jou, met volgens jou de beste liedjes ooit gemaakt. In oktober gaan we dat weer doen en daar heb ik echt onwijs veel zin in. Vorig jaar stond dit nummer op 498 in de lijst. En het is er eentje met een bijzonder verhaal. Want eigenlijk duurt dit nummer maar liefst 11 minuten. Nou, voor de Nederlandse radio, wij radio-dj's die vonden dat wel wat aan de lange kant. Dus wij wilden ons daar even mee bemoeien, want wij vonden er allemaal wel wat van. En daarom werd er dus speciaal voor Nederland een versie van ongeveer 4 minuten gemaakt. En dat is de versie die ik je zo meteen ga laten horen. Want vorig jaar op 498 stond Eros Ramazzotti met Musicae.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieksslapen.nl.
3: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl. Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij. Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem. Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda. Verf, vloer en meer, alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
0: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland en kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Helemaal Nationaal op Radio Gelderland.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Kom vrijdag 28 augustus naar onze open dag van 2 tot 4. Kijk op woneninhetblauw.nl.
3: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
4: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
7: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
6: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
3: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
1: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop muziek. Radio Gelderland.
3: I've heard people say that too much of anything

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
1: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Gelderland.
1: Elf uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Niets vermoedende omstanders leken geen schijn van kans te hebben. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Beleid werd afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Mensen die al een afspraak hadden voor een visumgesprek hebben te horen gekregen dat dit wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang de pauze duurt. Met een bedrag van $18 miljard heeft techgigant Meta in de VS geschikt in een rechtszaak over zijn sociale mediaplatformen. Meta was door tientallen staten aangeklaagd omdat het kinderen verslaafd maakte aan Facebook en Instagram en de risico's daarop verborgen hield. De miljarden gaan naar hulp aan verslaafde kinderen en de platformen worden aangepast. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De Frankfurter Allgemeine steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden, hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking, lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig, 25 tot 30 graden. En morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
3: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
4: Blijf thuis.
3: Dan weet u hoe het echt zit.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. tickets hiswaterwater.nl.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Tijdens zijn eerste persmoment als bondscoach werd Xavi Hernandez voor de voeten geworpen dat hij niet de eerste keuze was geweest. Er waren eerst anderen gevraagd. Wat maakt dat nou uit, dacht ik. Toen de NOS mij belde of ik vanavond het oog wilde presenteren, was ik ook niet de eerste die ze belde. Weet ik ook wel. Winfried kon niet. Wilfried werkt aan zijn fotoboek. Mieke is een weekje weg. Koen belde niet terug. Rob had journaaldienst. Marcia had een deadline. Eschouet had verplichtingen. Ik was 15e keus. Nou en? Ik zit er. Ik heb er zin in. Ik ben een winnaar. Daar gaat het om. Goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen, Brabant en Limburg. Totaal verschillend, onvergelijkbaar. Goed, een paar overeenkomsten wellicht. Maar wat maakt ze zo verschillend? Waar zit de competitie? Frans Pollux en Bjorn van der Doelen, Limburger en Brabander, duiken in de zusterprovincies voor een reeks De Zuiderling voor L1. Ik spreek ze zo meteen. Het einde van de zomer is traditioneel een drukke tijd voor relatietherapeuten. Sophie Seestraten is relatietherapeut. Zij bedacht iets nieuws, relatietherapie in je eentje. Dat is dan niet relatietherapie voor alleenstaanden, maar voor halve stellen. De gedachte is, werk eerst even aan jezelf en niet meteen aan die ander. Ze gaat zo meteen er meer over vertellen. De homo-ontmoetingsplaats. Ze staan onder druk, ze worden bestuurlijk ontmoedigd en tegengewerkt. Waarom eigenlijk? En hoe werkt dat? En wat is nog het belang van zo'n ontmoetingsplaats? Hans Scheffer zet zich in voor cruiseplekken en hij zal me zo meteen daarover vertellen. Een grote schikking vandaag in de VS met Meta. Wat betekent dat voor Europa? Daarover hoort u twee experts, Marietje Schaken en Lokke Morel. Maar allereerst het nieuws van
1: woensdag 26 augustus.
3: This is CNN Breaking News.
4: Yeah, and the breaking news, these devastating flash floods in Nepal near the Chinese border.
2: Paniek in Nepal als een muur van water hele dorpen wegvaagt. Er was een aardbeving, zeggen deskundigen.
5: Wat we nu denken, dat moeten we allemaal nog bevestigen, dat er hoog daarboven op ongeveer tussen de 5.000 en 6.000 meter een gletsjer is afgebroken.
2: Die gletsjer is gaan rollen.
5: Hij heeft op zijn pad enorme hoeveelheden ijs, rotsen, sedimenten meegenomen en daar ook een soort hele grote watergolf mee gecreëerd.
2: Er is veel hulp nodig.
6: Het Rode Kruis heeft vandaag ook al echt teams met hulpverleners die kant opgestuurd. Die zijn met helikopters naar het getroffen gebied gegaan.
2: De eerste hulpgoederen komen nu aan.
6: Dingen als schoon water, het gaat over dekens, over zeilen, over EHBO-kits, om ervoor te zorgen dat mensen medische en eerste hulp krijgen.
2: Er zijn honderden vermisten en 157 doden, maar dat aantal zal waarschijnlijk nog oplopen.
4: Truly, truly devastating.
2: Voor Prinsjesdag is er een begrotingsakkoord, zegt D66-fractievoorzitter Pater Notte.
7: Ja, dat moet absoluut kunnen.
2: Volgens minister Heijnen van Financiën is de begroting zo goed als af.
8: Echt moeilijk in elkaar te passen, maar het goede nieuws is de puzzel valt te leggen.
2: Maar hij heeft daar in het kabinet nog geen steun voor, blijkt uit de reactie van CDA-leider Bontebal.
9: De minister van Financiën doet gewoon zijn werk, namelijk die probeert alles natuurlijk in tabellen te vatten en die komen dan op tafel en worden dan besproken.
10: En kunt u zich er dan aan vinden?
9: Nee, want we hebben nog lang natuurlijk geen akkoord en je moet met oppositiepartijen praten.
2: De gasvoorraad is een stuk minder gevuld dan de afgelopen jaren. Er is recent te weinig ingekocht.
11: Ja, normaal vullen de marktpartijen de gasbergingen omdat de gasprijs in de zomer laag is en in de winter hoog.
2: Maar door de spanningen in het Midden-Oosten ligt dat nu anders.
11: Op dit moment is de gasprijs in de zomer zelfs hoger dan in de winter en worden de bergingen dus niet door de markt gevuld.
2: De voorraad is nu voor zo'n 45% gevuld. Dat zou normaal 80% moeten zijn. Volgens minister Van Veldhoven zouden de gasleveranciers beter hun best moeten doen.
12: Is allemaal invullen van die leveringsplicht. En daar spreken we natuurlijk ook de bedrijven op aan.
2: Een alternatief is dat er in de winter meer vloeibaar gas wordt besteld. Maar
11: We hebben ook gezien dat LNG aanvoerketens gestoord kunnen worden. We zien dat nu uit Qatar weinig LNG kan komen.
2: Volgens de Gasunie komen we in de winter niet in de kou te zitten. Maar, zo zegt de minister...
12: Wat we eigenlijk vooral als risico zien is dat op het laatste moment de gasprijs wel eens kan stijgen als je dan nog van alles in moet kopen.
2: Op verschillende plekken in Amerika hebben mensen bloemen neergelegd om de gisteren overleden Dolly Parton te herdenken.
10: She was like America's sweetheart. Everyone loved her.
13: She's as American as apple pie and Coca-Cola and she is everything.
2: Ook in haar geboorteplaats Sevier County kwamen veel mensen bijeen.
14: People loved her, not just Tennessee, not the United States, but all over the world.
15: No matter how famous she became, she never forgot where she came from.
16: And I'm blessed to be from Sevier County.
2: Nederland kent ook veel Dolly-fans, zoals Pieter Roberts uit Limburg.
17: Ik heb zelfs vorig jaar toen gedacht van ik kan niet altijd een Dolly Parton shirt aan. Heb ik allemaal laten tatoeëren. Tenminste, de naam, het logo.
2: En hij treedt zelf ook op als Dolly Parton lookalike.
17: Dat blijf ik ook aan doen hoor. Ter nagedachtenis.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Het is wel treurig.
2: De krant van morgen is vast ingezien en samengevat door Clemens Peters.
18: Verwoeste gezinnen, een demografische crisis en wanhopige ouders op zoek naar hun ontvoerde kinderen. 10 jaar na de afschaffing van de één-kind-politiek zijn de sporen van de harde maatregelen nog overal in China zichtbaar. Trouw leeft mee met Wang, die na 30 jaar zoeken zijn vermiste zoon terugvond. Toen het jongetje als peuter verdween, verbood de overheid zijn vrouw om nogmaals zwanger te worden.
2: Het welkomstfeest in Shandong draait niet alleen om de terugkeer van de verloren zoon, maar fungeert ook als zoekbijeenkomst voor andere ouders. Vader Wang heeft tientallen lotgenoten uitgenodigd die hij in de loop der jaren tijdens zijn zoektocht leerde kennen. Ze zijn gemakkelijk te identificeren aan de t-shirts met erop een foto en de gegevens van hun vermiste kind.
18: Het Parool is een dagje op de bosbaan in Amstelveen, waar nog de hele week het WK roeien wordt gehouden. Een van de vele vrijwilligers is Caitlin Bakker. Zij is vandaag een vlothondje en houdt aan de start, liggend op haar buik, de punt van de boot vast tot het startsein klinkt. Een Amerikaanse roeister zei tegen haar dat ze heel nerveus was. En toen zei ik tegen haar, je kunt het, je hebt het.
2: Op de tribune zitten Ellie van Eerde van 71 en Hella Poldervaart van 69... voor wie de bosbaan vertrouwd terrein is. Op hun 14e deden ze hiermee aan zwemwedstrijden. Het water was wel een beetje vies, zegt Hella. Als je uit het water kwam, had je een zwarte snor.
18: Koekjes bakken uit plastic kan volgens Amerikaanse wetenschappers een uitkomst zijn op plekken waar je moeilijk aan voedsel komt, zoals in een ruimteschip. Onderzoekers haalden de koolstof uit het plastic en met behulp van gist ontstond een biomassa vol eiwitten, vetten en suikers die samen met zetmeel omgezet werden in een koekje. De Volkskrant heeft er een bericht over.
2: Mark van Loosdrecht, hoogleraar Milieu Biotechnologie aan de TU Delft, vindt het een leuke manier om te laten zien wat je met wetenschap allemaal kunt doen. Tegelijkertijd is dit ook weer geen baanbrekende innovatie, zegt de hoogleraar. Heineken of DSM zouden dit ook gewoon kunnen doen met gist.
18: De meeste luisteraars van Met het oog op morgen weten het vast nog wel. De Nederlandse Rijkspolitie reed vroeger in Porsches over de snelwegen op zoek naar snelheidsduivels. En die Porsches die werden in 1996 afgeschaft, want te duur. Maar verdwenen zijn ze niet allemaal. Het waren er 507. Een gaaf exemplaar met alle toeters en bellen erop heeft nu in Amerika op een veiling maar liefst $252.000 opgebracht.
2: De auto was eerst van de Nederlandse autoverzamelaar Mark Weg. Hij verkocht de auto voor zo'n €160.000 aan een Amerikaanse verzamelaar. Of die spijt heeft? Nee hoor, zegt Weg tegen de Telegraaf. Hij wist wat hij van de hand deed en bovendien had hij er 2. En ik hoef er niet 2, zegt de verzamelaar nuchter.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joe Buck, The Way You Take Time. U kent het misschien wel. Even scrollen op Instagram of Facebook. Ben je ineens 3 uur verder. Die apps worden wellicht bewust verslavend gemaakt. Althans, dat was de inzet van een rechtszaak van de vele Amerikaanse staten tegen Meta. En er is een schikking gekomen. Meta betaalt een bedrag dat zou kunnen oplopen tot $18 miljard. En ze gaan de platforms aanpassen voor minderjarige gebruikers. Marietje Schaken, onderzoeker technologiebeleid aan de Amerikaanse Stanford Universiteit. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 18 miljard klinkt als een reusachtig bedrag. Is dat eigenlijk iets dat ze zo ophoesten? Hebben ze dat in de kas liggen?
1: Nou, het is natuurlijk een nederlaag voor Meta dat ze, hè, dat ze dit moeten betalen en dat ze aanpassingen moeten doen aan hun producten. Maar als er niet geschikt was, zoals nu, maar als de rechter uitspraak had gedaan, had die boete nog veel hoger kunnen zijn. Dus het is verleidelijk om dan te kijken naar, oh, was het eigenlijk een meevaller voor Meta qua geld? Ze kunnen dit prima betalen. Ze zetten honderden miljarden per jaar om. Dus ik denk dat dat het probleem niet is. Ik denk dat het bedrijf zich meer zorgen moet maken over het feit dat deze rechtszaak nu zo is uitgepakt dat ouders en ook anderen die schade hebben ondervonden van sociale media, zoals die van Meta, denken dat een stap naar de rechter iets kan opleveren en dat er wel degelijk grenzen gesteld kunnen worden aan het gedrag van techreuzen.
0: Want dit is niet een rechtszaak van de openbaar aanklager. Dit is echt vanuit bezorgde burgers en ouders tot stand gekomen.
1: Ja, maar het is een soort massaproces geworden dat vanuit 29 staten is gevoerd om inderdaad de schade aan het welzijn van kinderen aan te tonen en daar een halt aan toe te roepen. Want de algoritmes van Meta, zoals bijvoorbeeld op Facebook of Instagram, maken die kinderen verslaafd en dat leidt tot allerlei problemen. En dat was de strekking van deze zaak inderdaad. Dus het is ook wel mooi, vind ik, vanuit Europees perspectief dat we nu zien dat er een Amerikaanse boete wordt opgelegd, omdat het verhaal vanuit Silicon Valley altijd is, oh, die vervelende Europeanen beboeten ons altijd. Ze willen een stok om Amerikaanse bedrijven mee te slaan. Maar dit zijn Amerikaanse gezinnen die zeggen, het is niet goed voor onze kinderen. Wij willen gewoon dat dit stopt.
0: Ze hebben bewust kinderen verslaafd gemaakt, sociale media verslavend gemaakt. Dat was de inzet. Wat hebben ze allemaal gedaan om het zo verslavend te maken?
1: Het gaat om niet goed opletten op leeftijdsbeperkingen, maar ook verslaving van algoritmes, waardoor kinderen eindeloos blijven kijken en dus eigenlijk steeds maar weer nieuwe filmpjes en content zien waardoor ze de telefoon of het scherm niet meer wegleggen. En Meta moet nu met oplossingen komen om bijvoorbeeld 's nachts het kijken voor minderjarigen of voor jongeren niet meer mogelijk te maken of om er een tijdslimiet aan te stellen. Dus wat denk ik interessant zal blijken aan deze rechtszaak is dat er ook aan de producten nieuwe eisen worden gesteld. En Meta wil nu dat dat niet alleen voor hen geldt, maar ook voor YouTube en ook voor TikTok. Zij denken natuurlijk, wij kunnen niet de enige zijn. Maar als dit inderdaad een nieuwe norm wordt voor sociale media, dan is wat er over een aantal jaar over deze rechtszaak gezegd wordt veel belangrijker dat producten zijn aangepast dan welke boete er is betaald.
0: En dan moet je denken aan een maximale tijd dat je kan scrollen of een maximaal aantal filmpjes dat je kunt krijgen, dat soort dingen. Gaan die veranderingen ook in Europa worden doorgevoerd? Wordt het meteen voor alle producten gedaan of alleen in de VS?
1: Nee, niet direct. Dat is ook niet hoe ver deze schikking reikt. Maar in Europa wordt wel aan wetgeving gewerkt om die verslavende effecten van algoritmes aan te pakken. En zie je natuurlijk ook in Nederland dat discussie over leeftijdsgrenzen van sociale media, dat je pas boven een bepaalde leeftijd mag gebruiken, smartphone-vrije generatie, al veel langer groot worden. En dat ouders daar ook veel voor voelen, dat ze graag willen dat hun kinderen beter beschermd worden. Dus in Europa zijn we denk ik verder in het bereid zijn om in te grijpen als de excessen van sociale media te groot zijn. Of het nou gaat om mededinging of om kinderen of om de gevaren van kunstmatige intelligentie. Wat denk ik wel belangrijk is dat we zien dat er nu ook in Amerika barrières worden opgelegd en normen worden gesteld tegenover deze techbedrijven. En dat is relatief nieuw. Amerikanen hebben heel lang gezegd, laten bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid nemen. En ze vonden eigenlijk dat ze dat uitstekend deden. En we kunnen wel vaststellen dat Meta nooit deze schikking had getroffen als ze niet bang waren geweest voor de uitspraak. En als ze dus niet toch vrezen dat hun verantwoordelijkheid aan het licht zou komen.
0: Is toch een keerpunt. Voorlopig alleen voor kinderen, terwijl die volwassenen volgens mij ook flink verslaafd zijn.
1: Ja, maar ja, er is niks tegen om vervolgens te zeggen, kijk, mijn oma heeft ook hinder ondervonden van de verslavende algoritmes. Of het kan best leiden tot een bredere discussie over, goh, dat ingrijpen in de verslaving van die algoritmes, dat zouden we breder moeten trekken. Ik denk dus dat het een startschot zou kunnen zijn van veel meer acties. En er volgen natuurlijk ook nog meer rechtszaken over net weer andere schade die mensen hebben ondervonden. Dus het laatste woord is er niet over gezegd. Ik denk dat het belangrijkste is dat deze schikking aantoont dat het mogelijk is om aanpassingen te zien en tegenwicht te bieden aan deze sociale media giganten. En in Amerika vinden mensen veel makkelijker de weg naar de rechter dan in Europa. En ik verwacht ook eigenlijk dat er veel meer mensen zullen zeggen, ik heb ook schade ondervonden, daar moet ook wat aan gebeuren. Dus dat het ook het debat kan kantelen in Amerika, dat hoop ik ook.
0: Lokke Morel is hoogleraar Nieuwe Technologie en Recht in Tilburg. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, het is eigenlijk een soort letselschadezaak, hè? Waar hierin is geschikt in de VS. Iemand heeft schade ondervonden en gaat naar de rechter.
2: Van een product wat schade toebrengt, hè, verslavend is. En er waren ook nog wel andere regels die Meta overtreden had. Zoals de Children Online Act. Die verbiedt om data te verzamelen van kinderen onder de 13 zonder ouderlijke toestemming. Dus dat soort dingen. En die data hadden ze dan ook weer gebruikt om algoritmes te trainen. Dus er waren wel, het was consumentenbescherming regels en de COPPA regels. En ja, daar is gewoon een schikking getroffen om. Ik moet wel zeggen, het is dan zo'n bijna 18 miljard, maar wel verdeeld over 10 jaar. En de grote impact hiervan gaat zijn, is dat het een voorwaardelijk, dat 30% van dat bedrag is voorwaardelijk. Alleen als YouTube en TikTok eenzelfde bedrag ophoesten en ook diezelfde toezeggingen doen. Omdat Meta zegt, ja, wij kunnen wel strenge regels stellen, maar dan gaan al die kinderen naar die andere platforms.
0: Dan heb je nog je concurrent. Is hiermee het hek van de dam, of hebben ze hiermee heel veel afgekocht? Er zijn natuurlijk heel veel klachten die je kunt hebben over deze bedrijven. Er zouden best nieuwe zaken kunnen.
2: Waar de beperking in zit, is voor mij is dat die Advocate Generals van die staten. Hè, uiteindelijk hebben 52 van die staten hier aan meegedaan, behalve Florida en New Mexico. Maar is dat ze zo gedetailleerd die maatregelen die Meta moet treffen opgeschreven hebben, dat de implicatie daarvan is, ja, dat zijn dus juist de verslavende dingen. He, niet, ze mogen niet meer gedurende de nacht, geen notificaties van die push-notificaties gedurende schooltijden. Er moet een hele zware age verification komen. Je mag niet meer die extreme make-up filters en cosmetic surgery filters, he, dat je kan kijken hoe zie je er dan uit als je dat doet. Je mag niet meer die zichtbaarheid van die likes, wat heel verslavend is, omdat die kinderen dan alsmaar gaan kijken en ook heel teleurgesteld zijn en anxiety krijgen als ze zien dat hun post geen likes krijgen. Komen in contentfilters. Dus het is heel concreet geworden wat er allemaal moet veranderen om die platforms minder schadelijk te maken. En ja, dat is in Amerika, maar dat is ook in Europa. Dus in die zaken is wel nu aangetoond welke dingen dan wel en niet schadelijk zijn, waardoor die verslavingen komen.
0: En denkt u dat het veel gaat helpen? Of blijft het uiteindelijk onderaan de streef verslavend en blijven ze heel veel macht behouden? Kan je die geest eigenlijk wel helemaal weer in de fles krijgen? Want iedereen, kijk maar op straat, iedereen zit de hele godganse dag op zijn telefoon.
2: Ja, nou, ik denk dat dit de eerste keer is dat er gewoon paal en perk wordt gesteld aan allerlei features die gewoon niet goed zijn voor kinderen. En dan zal je straks zien dat dat ook niet is voor volwassenen. En dan gaat dat zo verder. Maar met een nieuwe technologie heb je altijd, en dit is dan ook een nieuw platform, even dat die techniek de wereld bepaalt. En nu zie je dat iedereen de impact daarvan begint te zien. Hè? En daar dan ook, als je iets, je mag alles maken, maar als dat echt schadelijk is voor de maatschappij, waardoor de ziekenhuizen en de psychologen allemaal te veel werk hebben om te dealen met jouw producten, uitval van jouw product. Dat is ook met de sigaretten. Dan

0: En ja, ik denk eerlijk gezegd dat deze, of het zou me erg verbazen als deze partijen dit niet doorvoeren op wereldwijde basis en zeggen, nou, dit wordt de nieuwe baseline en dat moet het maar zijn. Want vergeet niet hoeveel zo'n bedrijf, ik geloof dat zag ik ergens, dat Facebook laatste maand 2 miljard al uitgegeven had aan advocaten. Ik bedoel, los van deze bedragen heb je natuurlijk, ja, is er. Je hele bedrijf is bezig met alleen maar procederen in plaats van nieuwe producten en dingen te ontwikkelen. Dus op een gegeven moment zie je.
1: Je zou kunnen zeggen dat de Wild West-jaren voorbij zijn.
0: Nou, ik denk dat dit de eerste grote perk en paal is. En ik denk dat dit wereldwijde consequenties heeft. En niet alleen voor Meta, maar ook voor die anderen. Want die AG's, die Advocate Generals, die zijn ook nog bezig tegen TikTok en YouTube. En die gaan zeggen, ja, dit vond Meta redelijk. En jij moet ook meedoen. En anders blijven we jou vervolgen. Hè? Dus ik denk dat het een enorme impact en ook een echte ommekeer gaat zijn, in ieder geval voor de consumentenplatforms.
1: Dat is duidelijk een belangrijke uitspraak, kortom, en een belangrijke schikking. Lokke Moreel, hartelijk dank. En ook Marietje Schaken, dank voor deze toelichting over de schikking van Meta.

0: Bless the Telephone van Labissivre. Homo-ontmoetingsplaatsen, ze bestaan al eeuwen in Nederland. De laatste jaren komen ze een beetje in het gedrang, zegt het dan stichting Platform Kilbos. Die probeert dat soort plekken te behouden. Vanochtend een uitspraak van de Raad van State ging over zo'n ontmoetingsplaats bij Tilburg. De stichting kreeg geen gelijk. Hans Scheffer van Platform Kilbos, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat betekent die uitspraak in Tilburg? Is er dan nu zo'n plek minder?
1: Ja, inderdaad. Dat is wel teleurstellend. Maar ja, goed, ja, dat is één keer zo. Maar het is inderdaad, het was een plek die wel gebruikt werd. En wel aardig populair. En ja, die kan dus in principe niet meer.
0: Wat voor plek was het? Was het een parkeerterrein of een plantsoen?
1: Ja, het is een bosachtige omgeving. Een beetje parkachtig. En daar werd vlakbij geparkeerd. En met name parkeren, dat is nu een probleem geworden. Omdat daar over dat terrein een transformatorstation van Tennet is neergezet.
0: Dus daar kan je niet meer parkeren?
1: Nee, precies, dat is het probleem.
0: Maar er staat nergens homo-ontmoetingsplaats op een bordje, of homo-ontmoetingsplaats nog 5 kilometer tweede naar rechts. Nee, dus het is een informele betiteling.
1: Ja, het is inderdaad informeel en meestal staat het ook niet aangegeven, hoor. En dat is in principe ook wel fijn, want dan krijgen we niet te veel, wordt er niet te veel rugbaarheid aangegeven. Want het is allemaal een beetje anoniem gebeurd.
0: Maar als het niet officieel is, hoe kan het dan zo in het gedrang raken? Wat doen dan de autoriteiten om het te ontmoedigen?
1: Nou, ze gaan niet direct het verbieden, het bezoek aan een mannenontmoetingsplaats, maar gaan het indirect verbieden door andere bestemmingen aan het gebied te geven. Of wegen af te sluiten, of parkeerplaatsen af te sluiten en dat soort dingen. Gewoon om het bezoeken onmogelijk te maken eigenlijk.
0: Waarom willen ze dat?
1: Ze krijgen wel wat klachten over ons binnen, maar ja, goed.
0: Wat zijn dat voor klachten?
1: Nou,

0: Meestal mensen die hebben een beetje hekel aan dat wij met elkaar wat contacten hebben, laat het zo zeggen. Maar goed, wij proberen altijd ons zoveel mogelijk binnen de regels aan de regels te houden. En we hebben daar een speciale instructie van de politie voor gekregen. Dat is politie op de mannen ontmoetingsplaats. En dat komt van roze in blauw. En dat zegt, het bezoeken van een mannenontmoetingsplaats is niet strafbaar. Het hebben van seks in de buitenlucht is niet strafbaar. Alleen schenders van de eerbaarheid komen op de hoek kijken, maar door zich terug te trekken op een beschutte plaats neemt dat af.
1: Juist, dus je mag niet in het volle zicht dat iedereen ziet.
0: Ja, precies.
1: Want een homo-ontmoetingsplaats, dat klinkt eufemistisch, maar het gaat gewoon over seks, toch?
0: Nou, in principe wel. Dat is het hoofddoel. Maar het zijn ook sociale contacten natuurlijk. Even met elkaar kletsen. En wat ideeën uitwisselen en zo. En dat is ook natuurlijk van belang. Omdat je dus allemaal in dezelfde positie bent eigenlijk. Je bent inderdaad op zoek naar contacten. En dan kun je wat ervaringen uitwisselen.
1: Maar de schending van de eerbaarheid. Als je seks hebt in de openbare lucht. Ja. Schend je dan de eerbaarheid? Hebben mensen daar last van? Die omstanders die het vies vinden?
0: Ja, nee, precies.
1: Of zegt u van loop dan door, dan heb je er ook geen last van?
0: Nou, daar komen we toch ongeveer wel op neer. Maar goed, mensen die hebben er inderdaad altijd een hekel aan dat er inderdaad die contacten plaatsvinden.
1: Het is ook even schrikken als je de hond uitlaat, toch?
0: Ja, precies. Maar goed, ik wil niet zeggen dat je dan meteen die eerbaarheid geschonden is. Daar komt wel wat meer bij kijken. Dan moet je in principe argeloos wezen en niets vermoedend. En maar goed, wie is dan niet vermoedend? Als iemand dus weet dat er inderdaad mannencontacten plaatsvinden, dan moet je inderdaad wel heel erg.
1: Dan ben je niet, maar u zei net, er wordt geen rugbaarheid aangegeven.
0: Nee, dus precies. In het informele circuit, ook bij de bezoekers van andere bezoekers, weten ze heus wel wat daar speelt. En zijn ze altijd aardig geïnteresseerd in wat we precies doen.
1: Als je blijft staan en blijft kijken, dan schend je je eigen eerbaarheid.
0: Ja.
1: Waarom zijn die plekken zo belangrijk voor u? Want je hebt toch inmiddels allemaal apps en dan kan je met iedereen afspreken om van alles te doen.
0: Ja,
1: maar waarom heb je dan nog die parkeerplaats nodig?
0: Ten eerste is die parkeerplaats wat anoniem. En als je dat via internet doet, dan is het, is het meestal 1-op-1. En dat is ook altijd maar de vraag van of diegene die waarmee je contact wil hebben, of dat inderdaad aan je verwachtingen voldoet, laten we het zo zeggen. En dat is, dat is ook maar toeval natuurlijk. En als je dus twee personen dus elkaar ontmoet op een mannenmoedersplaats, dan heb je meteen kun je zien van
1: is die wel die echt persoon, zo knap?
0: Ja, precies, aantrekkelijk. Of die persoon je aanstaat, ja of nee, daar gaat het eigenlijk om.
1: Dus eigenlijk zegt u, de lat ligt hoger als je naar de ontmoetingsplaats gaat dan op de app en niet lager.
0: Ja,
1: want het heeft een beetje reputatie van het maakt niet meer zoveel uit, ik kijk wel.
0: Ja, goed, zo is het wel ongeveer. Mensen die bezoeken het en ze zien wel wat er gebeurt. En het kan natuurlijk wel best wezen dat het niemand is die je bevalt. Is ook helemaal niet zo'n probleem, maar dat is wel. Het hoort erbij.
1: Wat is de meerwaarde van de homo-ontmoetingsplaats? Waarom zou u het eigenlijk aanbevelen?
0: Nou, het is een beetje anoniem en je hoeft niet allemaal te verklaren van welke geaardheid dat je bent. Want het woord homo, dat is in het grootste deel van de gevallen niet van toepassing.
1: Wat bedoelt u daarmee?
0: De meeste mensen die zijn biseksueel of nog een andere geaardheid. En die zijn daar ook aanwezig. En dat hoef je ook allemaal niet te verklaren. Wij gaan in principe uit van hoe gedraagt iemand zich? Wat voor signalen geeft hij af?
1: Dus u zegt eigenlijk ook mensen die helemaal niet officieel uit de kast zijn of een coming-out hebben gehad, of zich niet tot de doelgroep rekenen, die kunnen daar ook gewoon terecht voor een avontuur of een uitstapje of wat dan ook.
0: Ja, precies. Ja, zo gaat het meestal. De grootste deel, ik denk wel 80%, die is die heeft een achterban en die durft er niet voor uit te komen. En die kan dan wat anoniem wat doen. En die hoeft ook niks te verklaren of zoiets. Nou ja, goed, zo gaat het meestal.
1: Maar het gaat slecht, hè, met die plekken. Er zijn er steeds minder.
0: Ja, wat iedere keer wordt ontmoedigd, met name door de overheid. En ja, ze hebben altijd wel argumenten om het te sluiten. Meestal niet direct, maar allemaal indirecte argumenten. Dus van ja, klachten en zo. Maar ja.
1: Wat zou u ervan vinden als het op een geheel Nederlandse wijze zo uitmondde op een officiële gedoogzone homoerotische ontmoetingsplaats door de gemeente gerelateerd artikel 35 lid 7?
0: Ja, nou ja, goed. En dat het
1: dan ook nog subsidie krijgt. En hoe zou u dat vinden als het informele karakter wegging?
0: Is er wel in Amsterdam. Volgens mij, het is Rietland of zo. Ik weet niet precies hoe het heet, maar het is wel zoiets, dat is ook bebord en dat soort dingen, maar goed, ja.
1: Is dan de lol eraf?
0: Nou, precies, maar dan is de anonimiteit ook een beetje weg natuurlijk dan, hè. Ik bedoel, ja, dan...
1: Ziet iedereen helemaal... wat je gaat doen?
0: Nou, precies, en dan weet je ook precies waarom dat iemand daar komt. Dus dan heb je geen keuze, dus dan is de anonimiteit is ook wel veel minder, dus daarom is dat niet zo'n goed idee. Het moet altijd een beetje anoniem kunnen blijven natuurlijk, hè. Je hoeft hem niet te verantwoorden. En ja.
1: Nou, een juridische nederlaag vandaag, maar de strijd gaat door. Hans Scheffer van Platform Kilbos, hartelijk dank en een goede avond nog. Ja, het is het einde van de zomer. De vakantie was hopelijk een succes, niet altijd. Het is een drukke tijd voor relatietherapeuten. En relatietherapie, je zou zeggen, dat doe je met z'n tweeën. Maar er is een nieuw boek van relatietherapeut Sophie Zeestraten. En die zegt, relatietherapie in je eentje. Dat zou je eens moeten proberen. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, je begint in je boek met dat je zelf relatietherapeut bent, maar dat je eigen relatie helemaal niet goed ging.
2: Ja,
1: en dat je eigenlijk een beetje als een imposter voelde. Iemand die de boel bedroog.
2: Ja, dat klopt. Dat was dat voelde ook echt zo. Want ik begeleide stellen. En thuis ging het niet altijd even makkelijk. En op een gegeven moment kreeg ik daar een soort gewetensbezwaren van. Ik dacht, ik kan het zelf niet eens. Dus wat zit ik hier nou te doen?
1: Maar ja, het dak van de loodgieter lekt ook wel eens. Ja. En de tandarts heeft ook rot te kiezen. Dus ja.
2: Ja, nee, dat is ook wel zo. Alleen, ik zit nou eenmaal in elkaar dat ik dat niet werkt voor mij. Want ik denk, ja, je moet je eigen talk walken. Of hoe je dat ook zegt. En ik had er last van. Ik dacht, ja, dit kan ik niet aan mezelf verkopen.
1: Dat maakt het boek wel heel interessant. Omdat je ook bij jezelf diep in je eigen problemen duikt. En je eigen mechanismen. Ik vind het interessant, relatietherapie in je eentje.
2: Ja.
1: Wat gebeurt er eigenlijk als mensen als stel komen? Want je schrijft ook wel tussen de regels dat je er niet meer zo heel erg in gelooft. Relatietherapie met z'n tweeën.
2: Nou, ik moet zeggen dat mijn boek is zeker geen pleidooi voor geen relatietherapie samen. Ik denk dat het wel belangrijk is om even te zeggen. Want dat kan echt heel goed werken en heel helpend zijn. Als beide partners dat ook echt willen en ervoor willen gaan en bereid zijn om naar zichzelf te kijken, dan kan het superveel opleveren.
1: Maar je zegt, ik zie mensen hun patronen herhalen,
2: ja,
1: maar dan
2: zeker.
1: Bij mij op de bank.
2: Ja, dat klopt, dat klopt. En ik heb heel veel met stellen gewerkt en dat was precies wat er gebeurde. En dat vond ik eigenlijk heel zonde van de tijd. En ik dacht, dat kan efficiënter. En vandaar dat ik eigenlijk ben gaan werken met individuele partners, maar wel over hun problemen in de relatie. Omdat ik dacht, wat er bij mij op de bank gebeurt, hè, hoe het eigenlijk zit, is dat als mensen in therapie komen, dan hebben ze meestal al langere tijd problemen. Hè, de meeste mensen gaan niet bij de eerste ruzie meteen een relatietherapeut bellen. En die zitten dus al vaak in een groef samen.
1: In een soort patroon.
2: In een patroon, steeds terugkerende ruzies waar ze maar niet uitkomen. En heel vaak herhaalt zich dat op de bank, op de relatietherapiebank. Maar dan gaat het iets beleefder. Maar eigenlijk kijken ze je allebei aan van, nou ja, zeg jij er nou eens wat van?
1: Als ik heel eerlijk ben, heb ik ook altijd de neiging gehad om de problemen in de relatie bij de ander te leggen.
2: Ja,
1: in de eerste plaats.
2: Ik denk eigenlijk iedereen. Want je wil eigenlijk natuurlijk niet zelf de schuld krijgen. Je denkt altijd van, ja, het ligt in ieder geval niet aan mij. Hè? En ja.
1: En dan bij jou is het van, zie je wat hij doet?
2: Ja, natuurlijk. Ik heb zelf ook relatietherapie met mijn partner samen gedaan. En ik zat toch echt op die bank om van die therapeut te horen. Goh, zeg jij nou ook eens wat over deze... Ja, dan hoor je het ook eens van een ander. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet.
1: En als je alleen zou komen, hè, in relatietherapie. Dus ja. Je komt als een halve relatie met jouw deel van de problemen.
2: Nou ja, je hebt natuurlijk... het gaat om de dynamiek en jouw aandeel in die dynamiek. Hè. Daar gaat het steeds over. Daar gaat het boek ook over. Het is niet... Kijk, als iemand... alleen komt. Ik begeleid overigens alleen nog maar individuele vrouwen. Ik begeleid geen stellen meer, omdat ik het gewoon... dit vind ik gewoon efficiënter en beter werken.
1: Maar je zei vrouwen, ook geen mannen meer?
2: Ik werk voornamelijk met vrouwen. Heel af en toe een man, maar meestal met vrouwen. Dus ja.
1: Waarom zijn die ontvankelijker voor advies?
2: Ik vind het sowieso een leuke doelgroep. En ik kan natuurlijk niet iedereen helpen. Dus ik heb gekozen voor de doelgroep die ik zelf heel leuk vind om mee te werken. Ik ben zelf een vrouw. Ik heb zelf een heel proces hierin meegemaakt. Dus in die zin veel herkenning, denk ik. Maar ik denk ook dat... dat klinkt een beetje zwart-wit. Ik zet het maar gewoon even zo neer. Vrouwen willen over het algemeen liever in relatietherapie dan mannen. Want ze vinden vaak dat er gebrek aan verbinding bijvoorbeeld is. Hè, emotionele intimiteit, wat veel vrouwen missen in een relatie. En willen dan graag dat hun partner meegaat. Zodat ze dat dan met die partner kunnen hebben. En ik schrijf in mijn boek daar verschillende dingen over. Hè, onder andere over dat ik denk dat het echt een mythe is dat je alles bij één partner zou kunnen vinden. Ik zeg niet dat het nooit zo is, want heel fijn als dat wel zo is, maar heel vaak ook niet. En dat wil niet per se zeggen dat je een slechte relatie hebt. Dus dat, dat ten eerste. En wat was voor de rest je vraag? Want ik dwaal volgens mij helemaal af.
1: Nee, dit is heel, heel interessant wat je zegt. Je zegt al iets heel groots van leg niet alles bij die partner. Het gaat dus over verwachtingen. Maar jij schrijft ook, iedereen heeft zijn triggers. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen, zijn trauma's. Zijn reacties, waardoor onbegrip ontstaat. Dus je moet graven in je eigen verwachtingen, je eigen patronen. Ook de familietrauma's van vorige generaties. Helemaal begrijpen hoe al jouw eigen reacties in elkaar zitten.
2: Ja, nou ben ik zeg maar, ik vind het zeker heel zinnig om terug te kijken. Hè? Dus naar dat verleden. Maar om daar eindeloos in te vroeten, dat geloof ik ook niet. Het gaat natuurlijk wel om dat je in het hier en nu een concreet probleem ervaart in je relatie. Daar gaat het om. Daar wil je graag een oplossing voor. Maar je kan wel heel veel verklaren vanuit de jeugd. En dat kan heel erg verzachten. Want als jij je partner ziet opeens als dat kleine ventje wat hij ooit was. Hè, of je vrouw als het kleine meisje wat ze ooit was. En dat hij eigenlijk staat te schreeuwen om aandacht. Dat ziet er toch dan opeens heel anders uit. En dus in die zin kan het helpen. En
1: Want je bijvoorbeeld, dat schrijf je, jouw eigen moeder die verliet jouw gezin toen jij 5 was.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Dat is natuurlijk een groot gegeven in iemands leven. Dan kom je zelf in die relatietherapie. Dan lijkt het me heel moeilijk. Ook wel pijnlijk om onder ogen te zien dat veel van jouw relatieproblemen een projectie zijn van een jeugdervaring.
2: Ja, dat is super confronterend. Dat vond ik ook een van de moeilijkste dingen in mijn eigen relatie. Dat ik echt dacht, zoveel kostbare jaren zijn verloren gegaan doordat ik dit niet kon zien. Echt blinde vlekken. En
1: zoals je het zo zegt, dan lijkt het heel evident.
2: Ja, het is ook heel logisch. Maar toch, als je ziet hoe ver dat eigenlijk reikt. En hoeveel je de ander eigenlijk aandoet. Maar ook jezelf. Wat je jezelf ook ontzegt eigenlijk. Namelijk echte verbinding. En dat doe je natuurlijk niet expres. Want iedereen wil graag een fijne relatie. Maar in die zin kan het wel dus heel helpend zijn om terug te kijken van... Hey, wat heeft die jeugd eigenlijk voor impact op jouw reacties en jouw gedrag in jouw relaties nu? En niet alleen je liefdesrelaties, maar al je relaties eigenlijk.
1: Dus daarom relatietherapie in je eentje. Maar ja, dan heb je het helemaal gedaan. Dan ben je helemaal in balans en in het reinen met je eigen herkomst en jeugd. Gaat die ander weg? Kan nog steeds.
2: Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Daar heb je natuurlijk geen garanties voor. Maar kijk, als je problemen ervaart in een relatie. En dit is wat ik net eigenlijk nog wilde toevoegen. Maar dat was ik weer even vergeten. Over wat vrouwen heel vaak zoeken in de relatie. Is die emotionele verbinding. Maar wat zij vaak niet doorhebben. Is dat ze onbewust zelf die verbinding vaak saboteren. En dat is best confronterend als je daarop gespiegeld wordt. Maar het kan wel super helpend zijn als jij echt heel graag die verbinding wil. Maar als jij samen met je partner op die bank zit en je wordt gespiegeld op je pijnlijkste punten en je zit al een tijdje niet zo lekker met je vent, ja, dat is echt niet makkelijk. Dus vandaar dat ik gewoon echt voor deze vorm heb gekozen van relatietherapie, dus in je eentje. Omdat ik denk dat het probleem ligt veel sneller op tafel. Je hoeft niet rekening te houden met de gevoelens van die ander. He, je wil de ander natuurlijk ook niet kwetsen, want je zit niet voor niks in relatietherapie. Dus je wil eigenlijk wel dat het gaat werken. Maar je kan gewoon eigenlijk vrij uit spreken, je gevoelens,
1: zonder
2: je twijfels.
1: Stress, in rust.
2: Ja.
1: Het is een mooi boek geworden. Dank je wel. Relatietherapie in je eentje. En ik wens je heel veel succes, Sophie Zeestraat. Dank je hartelijk. Dank je wel.

0: Ja, één pot nat, een stukje uit een nummer van Brabander Björn van der Doelen en Limburger Frans Pollux, geschreven naar aanleiding van hun nieuwe gelijknamige serie. En ze gaan op zoek naar het DNA van de Zuiderling. Limburg en Brabant, allebei met verbinding vanuit Eindhoven, respectievelijk Venlo. Frans, met jou te beginnen, is er eigenlijk kift tussen beide provincies Limburg en Brabant?
1: Soms. Over wie het meest anders is dan de Westerling. Daar gaat het dan wel eens over. Of wie het leukste carnaval viert. Of wie het mooiste dialect heeft. En dat was eigenlijk ook wel de uitgangspunt van het televisieprogramma dat we wilden maken. Met regisseur Ruud van der Beelen. Die zei van jullie moeten eigenlijk tegen elkaar en dan kijken wie de beste buterreed nog heeft. Wie het lekkerste bier heeft. Wie de beste voetballer heeft. En aldoende kwamen we erachter dat er eigenlijk meer overeenkomsten zijn dan verschillen.
0: Maar er is toch ook wel, ja, voor mij als buitenstaander, het verschil tussen Brabant en Limburg is evident. Maar als ik het probeer op te noemen, kom ik er niet helemaal uit, Björn. Jij zei, oké, de Limburger staat vroeg op en de Brabander gaat gezellig laat naar bed. Zijn er andere?
2: Zeg ik dat?
0: Ja, ik geloof het wel. Zijn er andere verschillen? Hebben.
2: Het grootste verschil, denk ik, waar we achter kwamen, is dat Brabanders over het algemeen heel goed kunnen samenwerken. En Limburgers beduidend minder, ook onderling, zijn niet zo goed in samenwerken.
0: Hoe kan dat?
2: Ja, dat weet ik niet. Je moet dan Frans vragen.
0: Frans?
1: Ja, kijk, volgens mij als je heel diep de geschiedenis induikt. En je weet, dat hoorden we net van de relatietherapeuten, alles van vroeger werkt door in het heden. Gewoon omdat je doorgeeft aan je kinderen en je opa en oma gaven door aan je vader en moeder. Als je heel vaak teruggaat, Brabant is altijd een soort van staatkundige eenheid geweest. Een roemrucht landsdeel met steden als Den Bosch en lang geleden Antwerpen nog. Hè, dat was gewoon een soort van land. En Limburg is altijd, tot 160 jaar geleden, een lappendeken geweest. Dat was allemaal haat en nijd onderling. Dat hoorde bij, het ene stukje hoorde bij Pruisen en een kilometer verderop zat je in Spanje eigenlijk. En volgens mij werkt dat nog steeds door tot de dag van vandaag. Dat kerktorendenken, dat elk dorp vooral voor zijn eigen belangen opkomt, dat heb je in Limburg en vooral in Zuid-Limburg veel meer dan in het gezellige Brabant.
0: Nou, dat vind ik al een opmerkelijk verschil. Jullie gaan allerlei plekken bezoeken, allerlei lokale tradities. Eén ding vond ik geweldig, dat was Limburg. Een wedstrijd waarbij je moet raden welke haan het meeste heeft gekraaid in een half uur tijd. En ze gaan allemaal door elkaar. Even een fragment.
3: Dit is hanenkraaien.
2: En het is zo vroeg natuurlijk deze activiteit, omdat ze anders niet kraaien. Of...
3: Ja, het heet de ochtendgroet, hè? Ja. Dat is wat hanen vroeg doet.
2: Ja, toen dacht je, kunnen we er een sport van maken.
1: Met bier erbij.
3: Ja, we maken er een beetje een sport van. En wat wij doen is eenvoudig is inzetten van hoe vaak zal mijn haan kraaien in een half uur tijd.
0: Ja, Björn, je moest vroeg op.
2: Ja, heel vroeg. Ik moest een eind rijden ook.
0: Oh ja, ook dus, nog eens.
2: Ja. Maar ik had wel gevraagd of later kon, maar dat ging niet. Dan zie je alweer dat Limburgers toch moeilijker samenwerken. Nee, maar het was heel erg leuk, eerlijk gezegd. Het grappige is, je denkt van tevoren hanen kraaien en het slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Maar op het moment dat je erbij bent, snapte waar het om gaat, is natuurlijk een goed excuus om gewoon bij elkaar te komen in het café. En dan liefst natuurlijk ook zo vroeg mogelijk, want dat hebben we hier in Brabant ook. Als het op drinken aankomt, beginnen we het liefst zo vroeg mogelijk op de dag. En waar je tegenkomt is met name dat die hang naar... Weet je, dat verenigingsgevoel, dat zijn we veel tegengekomen. Maar gewoon het sociale gebeuren. En dan kun je de gekste dingen verzinnen om bij elkaar te komen. Zoals zo'n wedstrijd hanenkraaien. En als je er dan bij bent, toen dacht ik, ja, ik snap het eigenlijk ook wel, ja.
0: Het is ook wel weer
2: Brabant,
0: leuk.
2: Ja, zeker in Brabant had je het altijd met duivenmelk. Hè. Dan gingen mannen met de duiven naar het café en konden ze thuis zeggen, we zijn de sport aan het doen, maar het is eigenlijk gewoon een excuus om toch het café in te duiken.
0: Ja, dat hebben beide provincies gemeen, hè, Frans? Het café en de kerk.
1: Ja, maar daaronder zit een diep menselijke behoefte, denk ik, om samen te zijn. En dat merk je, denk ik, in het zuiden en misschien in het oosten, hoor, misschien aan de randen van het hele land, merk je dat wat meer dan in het westen. Ik bedoel, individualisering, dat is een groot goed en de vrijheid die dat heeft gebracht. Maar dat gemeenschapsgevoel en dat bij een groep willen horen, volgens mij zit dat toch heel diep in de mens. En je kunt dat kapot analyseren. Misschien zit dat ook meer in het katholieke geloof dan in het protestantse geloof. Dat weet ik niet. Maar ik merk wel dat er allerlei smoesen worden verzonnen en nog steeds bestaan en in stand worden gehouden om dat samen zijn te faciliteren. Van hanenkraaien tot schutterijen. Gewoon het verenigingsleven en dat gemeenschapsdenken. Dat is wel iets wat Brabant en Limburg wint.
2: Het grootste daarin is natuurlijk het hele carnavalsfeest natuurlijk. Waar ze boven de rivieren met verwondering naar kijken. Maar en wat je ziet is, denk ik ook met het hanenkraaien en allerlei andere verenigingen en zo. Het is, in wezen is het natuurlijk, en carnaval is het beste voorbeeld. Het is natuurlijk een hoop flauwekul. Waarin je het vooral niet serieus moet nemen. Maar wat wel heel serieus genomen wordt, is dat bij elkaar komen. Dat is wat met name carnaval ook is. Is dat je gewoon dat die dagen in het jaar hou je gewoon vrij om met je familie en je vrienden te zijn. Iedereen heeft de druk en waai je het uit. En dat zijn de dagen dat je gewoon zeker weet, dan zijn we weer bij elkaar. En dan hebben we een paar dagen lol en geen zorgen en dat soort dingen.
0: Maar nou is Brabant ook de provincie van Eindhoven, Brainport, een internationale grote bedrijven, ASML. Al die steden hebben allemaal opleidingscentra die wereldwijd studenten aantrekken. Zit er in deze serie ook een beetje een vrees dat er iets verloren gaat?
1: Ja, dit is super interessant wat je zegt. Want die wereld waar we aan vastzitten, die is aan het veranderen. Ook in Brabant en Limburg. Misschien wat later dan bij jullie in Hilversum. Maar dat gaat wel gebeuren. En de vraag is, kun je vasthouden? Kun je dat wat er nu is en de waarde en de winst die dat oplevert aan een gemeenschap, kun je dat vasthouden? En ik denk dat kan. Want ik denk, wat ik al zei, dat iets heel menselijks is. Die behoefte om bij elkaar te zijn. Dus dat zullen ook de nieuwe mensen die komen wonen in die provincies en die deel uit gaan maken van die gemeenschap zullen willen. Maar misschien moeten die tradities, moet je wel bereid zijn om die aan te passen. En om die smoesjes, om samen te komen, aan te passen aan de tijd. En
0: maar kun je aan een Pakistaanse high-tech medewerker carnaval uitleggen? En lukt dat om die mee te laten doen?
1: Ja, dat is de vraag. Niet als die na 4 jaar weer weg is. Maar als die daar gaat wonen, als die in die stad gaat wonen en als zijn kinderen daar blijven wonen, zal die uiteindelijk deel gaan uitmaken van die stad. We delen gewoon de plek waar we leven en we delen de verantwoordelijkheid voor die plek. En carnaval is een manier om dat te vieren. Carnaval viert de lokale gemeenschap. Daar worden de banden versterkt. Daar kom je de mensen tegen die je de rest van het jaar wel ziet, maar niet aandurft te raken of niet aandurft te spreken. Dus daar zal die Pakistani uiteindelijk ook profijt bij hebben.
0: En in welke provincie is het leukst, carnaval? Is dat Brabant of Limburg? Dat vroeg ik me nog af.
1: Nee, dat is Limburg. Dat zegt Björn ook, hè, Björn?
0: Ja?
2: Nee.
1: Wel.
2: Nou, nee.
1: Wel.
2: Wel. Nee. Ik ben een keer in Maastricht carnaval gevieren. Nooit meer.
1: Nee, ja, dat is Maastricht.
2: Dat bedoel ik. Nee, maar kijk, muzikaal gezien is het in Limburg natuurlijk een stuk interessanter. Ik moet zeggen, ik vier het altijd in Den Bosch. En daar is het qua muziek ook dik voor elkaar. Daar hebben ze echt...
0: Nou, jullie zijn er nog niet helemaal over uit. Het is een leuke serie geworden, op L1 te zien.
1: En Omroep Brabant.
0: En Omroep Brabant, niet te vergeten. Eén pot nat, dankjewel. Björn van der Doelen en Frans Pollux. En dit was het Oog voor deze nacht. Morgen, Lucelle Carrasso. Voor nu, een goede nacht.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Voor een paar tientjes en wat speeksel weet je tegenwoordig via een DNA-test al van wie je afstamt. Maar zo'n test geeft niet alleen antwoord op wat je wil weten, daar brengt soms ook familiegeheimen aan het licht die jarenlang verzwegen zijn. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat DNA allemaal kan blootleggen. Hoe is het om een familiegeschiedenis te ontdekken waar je helemaal niet naar zocht?
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00
0: op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
4: Onaf, denk ik.
3: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
4: Nou, daar ben ik toch af.
3: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
13: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
14: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
15: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
1: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
17: De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui. En 's avonds onweer.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.